0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de trap in mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je leeft.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is steeds meer hoop dat er een oplossing wordt gevonden tussen werkgevers en de vakbonden over de sociale zekerheid, zeggen ingewijden tegen de Telegraaf. Ze zouden achter de schermen samen bezig zijn met een alternatief plan om het kabinet te overtuigen miljarden bezuinigingen van tafel te vegen. Een polderdeal noemen ze het. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hegseth. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea, zeker als ze Amerika niet helpen in het Midden-Oosten. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Nieuwsradio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Er zijn geen gewonden, er was niemand aanwezig in de woning. Nederlandse bedrijven lopen binnen door de onterecht geïnde importtarieven van president Trump, meldt het AD. De 10 grootste bedrijven, zoals Philips, Heineken en Ahold Delhaize, krijgen bij elkaar ongeveer 1 miljard aan heffingen terug. Een opsteker voor de Nederlandse economie, zeggen experts. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Wereldnieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een jaar na de actie Wij eisen de nacht op, waarin aandacht werd gevraagd voor de veiligheid van vrouwen op straat, is er nog weinig veranderd, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 jonge vrouwen voelen zich 's nachts onveilig. En een even grote groep is wel eens geïntimideerd. De actie ontstond na de moord op de 17-jarige Lisa. De NS gaat volgende maand bijna 170 extra treinstellen inzetten om de drukte in september tegen te gaan, meldt het Parool. September is de drukste maand van het jaar. De NS neemt ook andere maatregelen. Zo worden sommige treinen langer of juist korter en worden reizigers verleid om een trein eerder of later te nemen als die rustiger is. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. En dan nu het weer van Weer Online? De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP Nieuws.
3: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthoff.
2: Een hele goede morgen. Op deze maandagochtend staan we zometeen met Niek Schreuder van Leger des Heils stil bij een enorm bekend Bijbelverhaal over de storm op het meer. We lezen daarover in Markus 4, vers 35. Zometeen gaan we verder in op deze tekst. Eerst openen we de Bijbel in Psalm 133. Daar, in vers 1, vinden we de dagtekst van vandaag. Hoe goed het is, hoe heerlijk, als broeders bijeen te wonen.

0: Eline en Dwight Dissels, u maakt alles nieuw. Stel je voor, je komt in een hevige storm terecht. Het eerste wat ik in ieder geval zou doen, is toch wel hopen dat alles goed gaat. Misschien een klein beetje in paniek raken. Jezus deed alles behalve dat. Hij bleef rustig en sterker nog, hij maande de storm tot stilte. Wat fantastisch dat Jezus dat soort dingen kan. Maar wat mogen we leren van dit verhaal? Van het verhaal over de storm op het meer? We gaan vandaag luisteren naar een overdenking van Niek Schreuder van het Leger des Heils, waar het gaat over dit verhaal.
1: Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? Toen ik iemand vertelde dat ik een meditatie ging houden over Jezus die de storm stilt, zei hij, maak het alsjeblieft niet te zoetsappig. En ik begreep wat hij bedoelde. Want dit verhaal kan zomaar gaan klinken als, er is een storm, je vraagt Jezus om hulp, Jezus grijpt in en alles komt goed. Maar zo eenvoudig is het niet. Niet in het leven en ook niet in Markus 4, vers 35 tot 41. Laten we er samen induiken. Het verhaal begint met Jezus, die zegt tegen zijn leerlingen, laten we oversteken naar de overkant. Dat is belangrijk. De leerlingen zijn niet buiten Jezus om op pad. Ze zijn met hem onderweg omdat hij het vraagt. En dan toch komt die storm. Die storm op het meer is niet zomaar wat tegenwind. Het gaat geweldig tekeer. Grote golven slaan over de boot. Het water komt naar binnen. De leerlingen raken in paniek. En Jezus? Jezus slaapt door alle chaos heen. De leerlingen maken hem wakker. Ze roepen, meester, kan het u niet schelen dat wij vergaan? Ik vind het troostrijk dat deze vraag in de Bijbel staat. Blijkbaar hoeft geloof niet altijd netjes te klinken. Blijkbaar mag angst er ook zijn. Jezus staat op. Hij spreekt de wind streng toe en zegt tegen het meer, zwijg, wees stil. En dan valt alles stil. Geen wind meer, geen golven die over de boot slaan, geen geschreeuw van leerlingen die denken dat ze vergaan, alleen stilte. En dan stelt Jezus hun een vraag. Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Oef, dat klinkt scherp. De paniek van de leerlingen is niet vreemd. De golven slaan over de boot. Het water komt binnen, ze denken dat ze vergaan. Toch is Jezus' vraag geen goedkope berisping vanaf veilige afstand. Hij staat niet op het strand te roepen dat ze meer vertrouwen moeten hebben. Hij is bij hen in de boot. Hij was erbij toen de wind opstak en het water binnenkwam. Daarom is zijn vraag scherp. Hij ontkent de storm niet, maar vraagt wel waar hun vertrouwen is gebleven. Alsof hij zegt, jullie zien de storm, maar zien jullie ook wie er bij jullie in de boot is? En dan komt de laatste vraag van de leerlingen. Misschien wel de belangrijkste vraag van het hele verhaal. Wie is hij toch dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? Daar gaat dit verhaal in Markus 4 uiteindelijk over. Niet alleen over een storm die stil wordt, niet alleen over angst die verdwijnt, niet alleen over geloof wat tekortschiet, maar over Jezus, over wie hij is. De leerlingen dachten eerst dat de storm het grootste probleem was. Maar als het water stil is geworden, ontdekken ze dat ze voor een nog een grotere vraag staan. Wie is deze Jezus? En voor de eerste lezers van Markus was dat geen rustige studievraag. Ze leefden zelf in een tijd van druk, angst, vervolging. Juist voor hen was deze vraag levensbelangrijk. Wie is Jezus als het om je heen stormt? Wie is hij als de storm in je leven niet meteen gaat liggen? Daar denken we zo verder over na.

0: Chris Tomlin, Our God, hoorde je bij Groot Nieuws Radio. Wie is hij toch dat zelfs de storm luistert naar zijn stem? Het is de vraag die aan het einde van Marcus 4 klinkt. En misschien ook wel bij jou, nu je net het eerste gedeelte van de overdenking van Niek Schreuder hebt gehoord over de storm op het meer.
1: Dat is belangrijk, want als we te snel zeggen Jezus stilt de storm, maken we het verhaal kleiner dan het is. Dan klinkt het alsof geloven betekent dat elke storm in je leven direct gaat liggen. Maar zo eenvoudig is het niet. Ik zie die storm van dichtbij. Bij iemand die me lief is en al jarenlang ziek is. Dagen die vaak niet verder komen dan de bank. Soms even meedoen en daarna is de energie weer op. Jarenlang, zonder duidelijk perspectief. En ik zie het ook bij iemand anders dicht om me heen. Een jonge vrouw die vroeg beschadigd raakte en nog steeds vecht met donkere periodes, psychische nood, momenten waarop het leven zelf te zwaar voelt. En dan is storm geen mooi beeld meer, dan is storm dagelijkse werkelijkheid. En dan voel ik me zo machteloos. Je staat erbij, je leeft mee, je bidt, je probeert dichtbij te zijn, maar de storm blijft. En dit zijn voorbeelden die ik persoonlijk ken, maar de lijst is veel langer. In de geschiedenis van de kerk, in de verhalen van vervolgde christenen, en ik zie het dagelijks om me heen in het werk bij het Leger des Heils. Wat zeg je dan? Wat zeg je tegen iemand die al jaren bidt en toch niet genezen wordt? Wat zeg je tegen iemand die Jezus volgt en in de gevangenis belandt? Wat zeg je tegen iemand die volhoudt, maar geen uitweg ziet? Dan is het te makkelijk om alleen maar te zeggen, Jezus stilt de storm. Troost begint niet altijd met een oplossing, maar met iemand die je vraag kan dragen. Juist daarom blijft die vraag aan het einde van Marcus 4 zo belangrijk. Wie is hij toch? Ook de eerste lezers van Marcus hoorden dit verhaal waarschijnlijk niet vanuit een veilig en rustig leven. Velen leefden met angst, druk en vervolging onder keizer Nero. En juist aan mensen onder druk laat Marcus opnieuw zien wie Jezus is. Niet een Jezus die een stormvrij leven belooft, maar een Jezus die Heer is, midden in angst, chaos en lijden. Ik moest zelf denken aan Johannes de Doper. Zijn verhaal raakt mij en helpt ook om Marcus 4 niet te snel en te makkelijk toe te passen. Johannes zijn hele leven staat in het teken van Jezus. Hij is degene die zegt, zie het Lam Gods. Maar juist Johannes belandt in de gevangenis terwijl Jezus' bediening begint. In die gevangenis wordt zijn vraag heel begrijpelijk. Als Jezus werkelijk degene is die komen zou, waarom zit hij dan vast? Daarom laat Johannes aan Jezus vragen, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? En Jezus wijst Johannes niet af omdat hij deze vraag stelt. Hij wijst hem op de tekenen van het koninkrijk en spreekt daarna met grote waardering over Johannes. Maar Jezus redt hem niet uit de gevangenis. Johannes blijft gevangen zitten en wordt later onthoofd. Daar word ik stil van. Maar juist daar wordt het evangelie niet minder, maar dieper. Want Jezus is niet alleen degene die stormen kan stillen. Hij is ook degene die zelf de storm binnengaat. In Gethsemane klinkt zijn angst. Aan het kruis klinkt zijn eigen waarom-vraag. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus kent angst, verlatenheid en pijn van binnenuit. Daarom is Marcus 4 geen simpel recept. Als Jezus bij je is, wordt alles rustig. Marcus 4 is dieper. Het laat zien wie Jezus is. Hij is Heer over wind en zee. Heer over chaos die ons overspoelt. Heer over alles wat wij niet meer in de hand hebben. En dat betekent niet dat we alles begrijpen. Het betekent ook niet dat we controle krijgen over de uitkomst. Maar het betekent wel dat chaos niet het laatste woord heeft. Misschien is dat vandaag niet alles wat je zou willen horen. Maar misschien is het wel genoeg om niet alleen te hoeven blijven met je angst. Niet doen alsof je rustig bent als je dat niet bent. Niet je twijfel wegdrukken. Niet je angst overschreeuwen met vrome woorden. Maar naar hem toe gaan. Desnoods met die ene zin uit Marcus 4. Heer, kan het u niet schelen. Misschien krijg je vandaag nog geen antwoord op je waarom-vraag. Misschien wordt jouw storm niet meteen stil. Maar je hoeft je angst niet alleen te dragen. Je mag je angst bij hem brengen. Ook je twijfel, ook je machteloosheid.

Julian Goedhart, de opwekking 263, Er is een verlosser. Daarvoor de overdenking van Niek Schreuder over de storm op het meer. Maakt het 6 uur, zometeen de nieuwe morgen met Juri van de Geest. When the

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1 Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Niet alle buren kunnen terug naar huis. Voor hen is opvang geregeld. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door. Al kan er ook af en toe nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Vrienden, goedemorgen. Daar gaan we voor de maandagochtend 17 augustus. Joeri van der Geest present met zometeen de Nieuwe Morgen. En misschien wel jouw liedje op de radio. Kom maar door, ik ga de app even openen. Mag jij in de tussentijd een berichtje sturen? Titel en artiest. Welk lied wil je zometeen horen?
17: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
19: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
21: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
22: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
23: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
25: De Nieuwe Morgen.
26: Met Annemarie Biljart.
25: Het christelijke radiostation.

Rent Collective en Rescuer aan het begin van deze nieuwe dag. Het is maandag 17 augustus. 6:06. Fijn om er weer te zijn deze maandag. Begin van de nieuwe werk, in ieder geval de nieuwe werkweek. Ja, en ik zat net onderweg. Lekker die regen tegen de ramen. Heerlijk gevoel toch? Nou, die warme dagen achter elkaar voelen toch een beetje als een reset. Dat de natuur even ademhaalt en alle droogte wordt weggespoeld. Ik reed net over de A12, die na dit weekend trouwens ook weer helemaal open is. En dan zit ik toch een beetje te genieten van die regen die tegen de ramen tikt. Alhoewel dat genieten ook wel weer snel vergaat. Want ik zit lekker droog in de auto. Maar zoveel mensen die moeten vandaag ook weer met de fiets naar hun werk toe. En ja, zeker ook naar school. Hè? Noorden van het land gaat vandaag weer naar school toe. En dan heb ik toch wel een beetje medelijden als ik in mijn droge auto langs al die nat geregende scholieren rijd. Dus oké. Dat is een beetje het weerbericht voor vandaag. Ik ben vooral benieuwd, wie ben je, waarom ben je wakker? Je mag een berichtje sturen met de Grootnieuws Radio app. En als je dat doet, dan zet ik je op de lijst met wakkere mensen die ik dan zometeen voor ga lezen. Ondertussen ook tijd voor een verzoekplaat. Met welke plaat zou je wakker willen worden? Nou, ik heb dit keer gekozen voor de suggestie van Theo. Momenteel ook onderweg naar zijn werk Rotterdam. Hij vraagt Michael W. Smith, Draw Me Close aan.

0: 12 minuten over 6. Hele goede morgen. Wie ben je? Waarom ben je wakker? Nou, voor Marien de taxichauffeur is het helder. Hij gaat zometeen om 6:15 naar Wezep om mensen op te halen als taxichauffeur. Dan nog Hendrik, ook weer van de partij.
1: De moraal, Ronis, ja, we mogen genieten van een mooie vakantie. We mogen nu weer terug aan het werk zijn, ja, gaan. Maar net lezen uit de Bijbel als God met ons mee is en ons wapens geeft tegenover de duivel, wie kan ons dan verslaan? Ik wens iedereen zo zijn zegen toe en een goede werkweek. Groeten, Hendrik uit Urk.
0: Dankjewel, Hendrik, voor het inspreken van een berichtje. Zullen we dan even de balans opmaken welke berichtjes er binnenkomen in de app? Je kunt er nog bij. Heb ik eerst de dagtekst voor je.
2: De dagtekst.
0: Psalm 133, het eerste vers. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Dagtekst van vandaag, Psalm 133, vers 1.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: 7 minuten voor 6:30. Lijst met wakker mensen. Hoop mensen weer vroeg op pad vanochtend. Zo is Arjan onderweg naar de golfbaan. En hij telt al, want over een maandje gaat hij naar Zweden toe. Heerlijk zeg. Jeroen is ook al de weg op van Oud-Beierland naar Alkmaar voor een inspectie van een bouwproject. Hij wens iedereen een veilige rit door de regen toe. En André uit Gouda die gaat lesgeven in Wijk en Aalburg, want André is rijinstructeur. Dus kom je hem tegen? Hou een beetje afstand. Dan Antje, zij gaat er vandaag met de kat op uit. Eerst met Spooky naar de dierenarts voor een bultjescheck en dan zelf door naar het werk. Danielle zit inmiddels met haar koffie. Ze stond op met haar man, die is vertrokken. En de meiden die slapen nog heel even. Dus geniet ze van het rustige moment met Groot Nieuws Radio erbij. Ja, bij Sonja gaat de wekker om 6:02. Haar man die luistert eerst het journaal en dan zet hij Groot Nieuws Radio aan. Verder John uit Arnhem van de partij. Ook Remco, fijn dat je erbij bent. Charco, die wenst iedereen een prachtige dag toe op de toppen en in de dalen. Ik zie dat Gerda ook van de partij is. En zij stuurt nog een berichtje. Goedemorgen, Juri. Onze dochter is vandaag uitgerekend. Ze verwacht vandaag haar eerste kind. Ons eerste kleinkind. Spannende dagen dus. Ik ga zometeen weer op bezoek bij een oudere vriendin in het verpleeghuis. Ik lees wat uit de Bijbel. Ze is dement. En ik zing dan wat bekende liedjes. Fantastisch moment altijd als ze haar ogen dicht doet en meeneuriet. Nou, wat gaaf inderdaad, Gerda. Hoor je denk vaker met mensen met dementie die dan eigenlijk vergeetachtig zijn, dat ze dan herinneringen van vroeger wel weer goed naar boven kunnen halen. Dat is bijzonder inderdaad. André, die heeft een berichtje ingesproken onderweg.
1: Goedemorgen, Juri. Alweer een poosje wakker. Ik zit nu in de auto. Onderweg naar Almelo. En dan pakken we een vrachtwagen en dan maken we op en in Alkmaar. Oh, wat een mooi dagje weer. Fijne uitzending. Hoi, hoi.
0: Hoi, dankjewel, André. En tot slot Peter. Goedemorgen allemaal. Onderweg van Amersfoort naar de Meer. En ik wens iedereen een heel gezegende dag toe.

0: Psalmen voor nu. Wat hou ik van uw huis? Daarvoor Give Thanks van Tom Owen. Het is 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een jaar na de actie Wij eisen de nacht op om vrouwen veilig thuis te laten komen, is er nog weinig veranderd. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar op straat iets intimiderends mee, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Door de grote bosbrand in België moeten ook in Duitsland mensen evacueren. In Monschau, vlak over de grens, zijn tientallen mensen uit voorzorg uit hun huizen gehaald. Door de steeds draaiende wind is de brand grillig. En het afgelopen EK atletiek was voor Nederland het succesvolste ooit. De estafettevrouwen pakten op de slotavond goud op de 4x400 meter, de mannen brons. De ploeg komt thuis met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles.
2: Groot nieuws update.
0: Zo'n 20.000 kinderen in asielzoekerscentra dreigen vanaf oktober maandenlang zonder gewone gezondheidszorg te zitten. De organisatie die die zorg nu levert, die stopt ermee en de opvolger begint pas volgende zomer. In de tussentijd vallen vaccinaties, groeicontroles en hulp bij psychische klachten weg. Kinderombudsmannen die slaan er vandaag alarm over in een brief aan het kabinet. En het Nederlands Dagblad die schrijft in een commentaar dat kwetsbare asielkinderen in Nederland steeds weer onderaan de lijst belanden. En de jongeren van het CDA die kwamen vorige week met een plan voor jonge gezinnen met voorrang op een woning, gratis kinderopvang en ook het deels kwijtschelden van studieschuld. Nou, 3 denkers uit diezelfde christendemocratische hoek die vinden dat juist geen goed idee, schrijven ze ook in het Nederlands Dagblad. Kwijtschelding maakt volgens hen vooral ruimte voor nieuwe schulden en gratis kinderopvang, dat haalt de opvoeding juist weg bij het gezin. Het gaat hun erom dat mensen gevormd worden in het gezin, buurt en vereniging. En daar helpt zo'n lijstje niet bij. En het christelijke Graceland Festival is dit weekend afgesloten. De organisatie kijkt terug op een geslaagde editie, zo melden ze zelf. Zo'n 3500 mensen die kwamen naar Landgoed Velder bij Liemde, waar 150 artiesten en kunstenaars en sprekers optraden. 3 bezoekers die lieten zich dopen en het succes was geen vanzelfsprekendheid, want het festival moest dit jaar noodgedwongen verhuizen vanuit Zeewolde. Toch werden er iets meer weekendkaarten verkocht dan vorig jaar, al kwamen er door de hitte minder dagbezoekers. Nou, wat de hitte betreft is dat volgens mij wel een klein beetje voorbij. Vanochtend is het bewolkt en trekt een regengebied geleidelijk naar het oosten. Vanuit het westen wordt het dan droger. Vanmiddag is er veel bewolking met tussendoor af en toe zon. In het oosten bestaat nog kans op een bui en het wordt zo'n 21 graden vandaag.
3: Joeri van de Geest.
0: Goedemorgen op deze maandagochtend, 17 augustus. We gaan straks lezen uit Galaten, hoofdstuk 2 uit de Bijbel. Eerst nieuwe muziek van Seth Slater. Bye bye.
2: De nieuwe morgen.
3: Het christelijke

Casting Crowns en Live Song. Zometeen de groot nieuws radio bijbellezing Galaten 2 vanaf het 11e vers. Dat zometeen. Eerst nog even de zomer in huis halen met deze muziek van Benita Miranda. Ik zie nog een berichtje van Ewald. Goedemorgen. We zijn er weer bijna 3 weken vakantie. Op de eerste regendag weer naar het werk. Nou, is ook niet zo erg dan. Helemaal met je eens.

0: Benita Miranda aan uw voeten.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Het is tijd voor de Bijbellezing 6:15. Vandaag lezen we Galaten 2, vers 11 tot 21.
3: Verschil van mening tussen Paulus en Petrus. Maar toen Petrus later in Antiochië kwam, heb ik eerlijk tegen hem gezegd dat wat hij deed niet goed was. Want eerst ging hij gewoon eten bij niet-Joodse mensen die in Jezus waren geloven. Maar toen er Joodse gelovigen uit de gemeente van Jacobus naar Antiochië kwamen, was hij bang dat zij daar iets van zouden zeggen. En hij durfde dat niet meer te doen. Ook de andere Joden in de stad die in Jezus waren gaan geloven durfden dat niet meer. Zelfs Barnabas ging met hem meedoen. Maar ik zag dat dit volgens de waarheid van het goede nieuws niet juist is. Daarom zei ik tegen Petrus, waar iedereen bij was: jij als Jood kon eerst op dezelfde manier als de niet-Joodse gelovigen leven, in plaats van als een Jood. Hoe durf je dan nu van de niet-Joden te eisen dat ze zich aan de Joodse regels houden? Wij zijn als Jood geboren en hebben de wet van Mozes gekregen. Maar we weten dat een mens niet kan worden vrijgesproken van schuld door zich aan de wet van Mozes te houden. Hij kan alleen worden vrijgesproken door in Jezus Christus te geloven. Daarom zijn ook wij, Joden, in Jezus Christus gaan geloven. Want alleen zo konden we worden vrijgesproken van schuld. Door ons geloof in Christus. Want niemand kan worden vrijgesproken van schuld door zich aan de wet van Mozes te houden. Als we vrij van schuld willen worden door Christus, geven we toe dat we ongehoorzame mensen zijn. Betekent dat dan dat Christus iets met het kwaad te maken heeft? Helemaal niet. Maar als ik de wet van Mozes eerst afschaf en me daarna weer aan die wet ga houden om te worden vrijgesproken van schuld, bewijs ik daarmee zelf dat ik ongehoorzaam ben. Want dan verwacht ik het toch nog steeds van de wet, ook al zegt God dat dat niet zal helpen. De wet van Mozes werd mijn dood door mijn ongehoorzaamheid aan die wet. Ik ben dus dood voor de wet. Nu kan ik voor God leven. Want ik ben samen met Christus gekruisigd. Toch leef ik. Dat komt doordat niet meer mijn eigen ik leeft, maar Christus leeft in mij. En zolang ik nog in dit lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Want Hij houdt heel veel van mij en heeft zijn leven voor mij geofferd. En ik zal niet doen alsof dat niet zo is. Want stel dat de mensen van hun schuld vrijgesproken hadden kunnen worden door zich aan de wet van Mozes te houden, dan had Christus niet hoeven te sterven. Dan zou hij alles voor niets hebben gedaan.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Adonai, From the Rising of the Sun Till the End of Every Day. Je hoorde Paul Wilber hier in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Met zometeen het nieuws van 7 uur. Ook het weerbericht voor vandaag. Kun je eventueel nog je kleding op aanpassen? Eerst Reijer en Sira Noah. Dit is Goede Vader op Groot Nieuws.

0: Sociodeal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!
2: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
3: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nog altijd worden veel jonge vrouwen lastiggevallen op straat, meldt 1Vandaag. 8 op de 10 maken wel eens iets intimiderends mee, zoals een aanraking of een vervelende opmerking. Om vrouwen veilig thuis te laten komen, begon een jaar terug de actie Wij eisen de nacht op. Aanleiding was de moord op Lisa van 17. Door de grote bosbrand bij natuurgebied Hoge Venen in België moeten ook mensen bij de grens in Duitsland evacueren. In delen van het stadje Monschau moesten tientallen mensen hun huis uit. De brand in België wordt groter en door de veranderlijke wind is het verloop onvoorspelbaar. De zomervakantie loopt op zijn eind en dus wordt het ook in de trein weer drukker. Daarom zet NS volgende maand bijna 170 treinstellen extra in, schrijft het Parool. Treinen worden ook langer of juist korter. En reizigers worden verleid om een eerdere of latere trein te pakken als die minder vol zit. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken bewolkt met wat regen. Daarna breekt de zon door, het eerst in het westen. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Het is nog niet al te druk op de weg. Er staan een paar files op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en Zaanstad-Zuid, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De verbindingsweg naar de A10 Noord richting Amersfoort is dicht. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen bij de Heinenoordtunnel. Maar inmiddels is de rijbaan weer vrij.
15: Een hele goede morgen. Misschien wel weer de allereerste dag na de vakantie om naar werk of naar school te gaan. Nou, dan kun je wel wat energie gebruiken, kan ik me voorstellen. Nou, heb ik goed nieuws voor je. Zometeen hoor je Shackles, Praise You van Mary Mary.

0: ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz. In samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: De Nieuwe Morgen.
9: Met Joeri van der Geest.
8: Het christelijke radiostation.

0: energiek. Natalie Grant, Mary Mary, Shackles en Praise You. Hele goeiemorgen, 7 over 7. Dit is de nieuwe morgen op 17 augustus. Sione, die is erbij. Hij zegt goeiemorgen. Ik ben weer van de partij. Begin de dag met een ritje naar Zeeland. Dus de hele ochtendshow ben ik erbij. Fijn dat je er bent, Sione. Kees uit Oudewater gaat vandaag richting Zuid-België. Wens iedereen een heel gezegende dag toe. En Prosper, die doet iets moois. Hij stuurt een dankzegging voor de regen. Ik wou even een dankzegging doen voor de regen. Ja, want ik heb het gevoel dat de zomer toch een beetje voorbij is, hoor. Loopt een beetje ten einde. Zeker de afgelopen week met al die hoge temperaturen is het vanochtend bewolkt en trekt een regengebied geleidelijk door naar het oosten. Vanuit het westen wordt het dan wel iets droger, maar vanmiddag is er veel bewolking met tussendoor dan wel een klein beetje zon. Het wordt zo'n 21 graden. Ja, dat de zomer voorbij loopt, betekent ook dat de Grootnieuws Radio Bijbelquiz bijna ten einde loopt. Het is de allerlaatste week dat we het gaan spelen. En dat doen we deze hele zomer met het Evangelisch College. En mogen we dus ook hele mooie prijzen weggeven. Moet je denken aan een cursusmap. Rondreis door de Bijbel. Het boek Haal meer uit de Bijbel. En dat is op zich zelf staan natuurlijk al super interessant om allemaal in te verdiepen en te gaan lezen. Maar ben je nou de weekwinnaar, dan wil je nog een Bijbelcursus van het Evangelisch College. Een jaar lang. Dus dat is hartstikke mooi. Betaal normaal gesproken best wel veel voor. Nog een kandidaat voor vandaag. Dus ga even naar grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz als je mee wilt spelen. Afgelopen week, ja, echt uitmuntende kandidaten. 10 antwoorden goed binnen 1 minuut. Daar had ik er 3 van. De weekwinnaar had zelfs 11 antwoorden binnen 1 minuut goed. Dus denk je nou, ik wil het ook proberen? grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
1: De dagtekst.
0: Dat is Psalm 133, vers 1. Hoe goed is het? Hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Hoe goed is het? Hoe heerlijk om als broeders bijeen te wonen. De dagtekst van vandaag, Psalm 133, vers 1.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Cochran & Co. Je hoort Church Take Me Back. Daarvoor Dean en Armen naar omhoog. Ah, kijk even op de buienradar. Ik heb het altijd wel een beetje te doen hoor. Met onder meer Piet en Ineke die elke ochtend de krantenwijk lopen. Ik zie één grote deken met regen momenteel over Nederland. Nou, goed nieuws, zometeen na achter dan is dat wel weer een beetje weg. Heeft de natuur weer voldoende regen en water gekregen en kan iedereen weer droog op de fiets naar school? In ieder geval in het noorden van het land. Maar Piet en Inke die zeggen goedemorgen. Genieten hoor van de regen voor morgen in de krantenwijk. Nou, ik hoop echt van harte dat jullie er ook zo positief in staan. Want ja, vanochtend is het dus bewolkt en trekt een regengebied geleidelijk door naar het oosten. Vanmiddag veel bewolking, af en toe zon. En dan wordt het zo'n 21 graden. De afgelopen weekend was ook het Graceland Festival. Een van de bezoekers was Henk. Hij stuurt nu een berichtje.
1: Goedemorgen Juri en alle luisteraars. Het weekend zit erop, maar wel na 4 prachtige dagen op Graceland in Lienden. Het terrein waar we nu het festival vieren in plaats van Zeewolde. Het was prachtig en het is een prachtige plek om mensen te ontmoeten, God te ontmoeten en daar samen met vrienden te zijn. Ik kan het aanbevelen. Dus wie weet zie ik jullie volgend jaar daar ook. In ieder geval, een fijne werkdag. Ik ben weer onderweg en God zegen.
0: Dankjewel Henk voor het inspreken en goed onthoren dat je hebt genoten van het weekend. Zometeen de groot nieuwsupdate om 7:30 en tot die tijd nog muziek van Cela. En nu eerst een prachtig lied van Matt Redman. Ja, in deze tijd van drukte waarin we geneigd zijn om heel veel impressies tot ons te krijgen en ja, misschien ook wel geneigd zijn om veel van onszelf te laten zien, veel te praten, is het ook goed om stil te zijn. In de tijd van volle agenda's, dagen die voorbij vliegen, even stil worden om niks te moeten en ook in gebed om gewoon te luisteren naar God. Dit lied van Matt Redman heet Let My Words Be Few. Ik vind hem prachtig. Het duurt 6 minuten en ik ga er 6 minuten van genieten.

0: Sela, God is overal. Daarvoor Matt Redman en Let My Words Be Few. Het is 7:30 en daarmee tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Ondanks dat er meer aandacht is voor hun veiligheid op straat, maken veel jonge vrouwen toch nog vervelende dingen mee, zoals een ongevraagde aanraking. Het overkwam afgelopen jaar 8 op de 10 jonge vrouwen, meldt 1Vandaag. In Zaandam is vannacht een explosie geweest in een appartement. De klap was zo heftig dat de achtergevel werd weggeblazen. De straat ligt vol glas en is daarom nog dicht. Een aantal omwonenden moest weg. En de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich niet meer uit naar de grens met Duitsland. Bij het blussen krijgt de brandweer hulp van boven. Volgens Belgische media regent het pijpenstelen.
2: Groot nieuws update.
0: Dan de groot nieuwsupdate. In Utrecht zijn dit weekend tienduizenden Jehovah's getuigen samengekomen voor een internationale congres. Trouw die liep een dag mee, de krant, en beschrijft hoe bezoekers uit de hele wereld in klederdracht en feestkleding naar de jaarbeurs kwamen. Er werden zo'n 36.000 mensen verwacht. Bijzonder is ook dat enkele leden van het hoogste bestuur uit Amerika overkwamen. Dat gebeurt namelijk zelden. De Jehovah's getuigen die geloven in God en lezen de Bijbel, maar houden er op belangrijke punten een eigen leer op na. Zo zien ze Jezus niet als God en wijzen ze de drie-eenheid af. En in een klein Pools dorpje staat voortaan een enorm Mariabeeld. Het is ruim 55 meter hoog, zo'n beetje de hoogte van een flat van 18 verdiepingen. En daarmee is het nog een stuk groter dan het beroemde Jezusbeeld in Rio de Janeiro, dat met sokken en al op 38 meter komt. Het beeld is betaald door een van de rijkste mannen van Polen uit dankbaarheid aan God, omdat hij herstelde van een zware beroerte. Het dorp hoopte nu pelgrims en toeristen mee te trekken. En christenvervolging blijft wereldwijd toenemen. Dat zegt de voorzitter van de organisatie International Christian Concern. Een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen. Het ergste is het in Nigeria. Werden daar 2 jaar geleden zo'n 500 tot 600 mensen om hun geloof gedood. Het afgelopen jaar waren dat er ongeveer 2500. Bijna 5 keer zoveel. Volgens de organisatie gebeurt bijna 90% van alle vervolging die ze in beeld heeft in dat ene land. Ook in China wordt het slechter doordat de overheid en kerken sluit en gelovigen met camera's in de gaten houdt. De voorzitter die roept christenen op om aan hun vervolgde broeders en zusters te denken en vooral voor hen te bidden. Dan nog het groot nieuws radioweerbericht van Buienradar. Vanochtend is het bewolkt en trekt er een regengebied naar het oosten. Vanuit het westen wordt het droger met vanmiddag naast de wolken af en toe zon. In het oosten kan dan nog een enkele bui vallen en het wordt zo'n 21 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
1: Het is niet al te druk op de weg. Er staan een paar files op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Koog en Zaanstad-Zuid, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk, 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met daar 10 minuten op onthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer met daar 10 tot 15 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek, 5 kilometer file. Ook daar is het op onthoud bijna een kwartier.
3: Joeri van de Geest.
0: Morning. Op deze maandagochtend hoor je zometeen om 7:45 een overdenking van Nadine de Vos. Reni en Elisa die rennen naar je toe. En nu is muziek van Blessing of Four.
2: De Nieuwe Morgen.
3: Het christelijke radiostation.
4: Sometimes I feel like I just keep pretending.

Dit is Groot Nieuws Radio, de maandagochtend. Zometeen een overdenking van Nadine de Vos. Nu eerst muziek van een duo dat even offline is in de zomerperiode. Opladen en nagenieten van een zomer vol met zingen en optreden. Maar ja, na de zomer, over precies één maand, mogen ze weer aan de slag. En dan heb ik het over Reni en Elisa. Met hun jubileumtour om te vieren dat ze al 25 jaar muziek maken. Wordt ze nu. Ik ren naar u toe.

0: en Elisa, ik ren naar u toe, maar de tijd voor de overdenking. De overdenking die je op maandag altijd hoort van Nadine de Vos van Arise, de christelijke vrouwenbeweging. En deze overdenking die komt uit het rijke archief Preken en Overdenkingen, de podcast, en heet Check-up.
1: De vakanties in mijn kindertijd speelden zich met name af op het strand. Ik heb heerlijke herinneringen aan zand, zee en zon. Maar ik heb ook altijd onthouden dat het strand en de zee gevaarlijk kunnen zijn. Op sommige plekken was er gevaarlijke onderstroom. Ieder jaar weer vertelden mijn ouders over verhalen van met name toeristen die dan soms zelfs verdronken en het niet redden. Daarom zetten mijn ouders altijd een windscherm neer. Als check-up-punt, zodat je wist of je niet te veel door de stroom was meegenomen en niet te ver afdreef. Als je het windscherm niet meer zag, moest je het water uit, teruglopen naar het windscherm en daar kon je weer genieten van de vaak wilde zee. Een windscherm als herkenningspunt dat je niet afdrijft. En doen we dat in het dagelijks leven niet in meer situaties? De meeste van ons hebben thuis een weegschaal staan als check-up-punt, omdat we graag weer in die ene broek willen passen. Of ben je getrouwd, dan plan je hopelijk tijd samen in, date nights, als een check-up voor je huwelijk. Of we doen bijvoorbeeld een financiële check-up. Allerlei check-ups voor zaken om te kijken of we wel op koers blijven en niet te ver afdrijven. In Hebreeën 2 spreekt Paulus ook over een check-up. In Hebreeën 2 vers 1 schrijft Paulus daarom. Daarom moeten wij ons te meer houden aan dat wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Daarom. In het Engels staat er for this reason. En dat slaat op het hoofdstuk daarvoor. Om alles wat Jezus voor ons gedaan heeft. De redding, zodat we niet meer hoeven afdrijven. Houd jezelf bij de les. En blijf wandelen in dat wat je gehoord hebt. Leef uit wat je gelooft, zodat je niet afdrijft. Op zoveel gebieden doen we check-ups. Voor onze gezondheid, financieel en ook op social media. We kijken even, hebben we nog berichtjes, hebben we nog mail? En de meeste van deze check-ups doen we voor mensen. Even checken of ze ons nog wel volgen, liken. Hebben ze ons nog nodig? Heb ik iets gemist? Maar welke check-up doe jij met God? Zijn we niet vaker bezig met wat mensen van ons vinden, of wat influencers vinden, of de laatste weken de politieke partijen zeggen, dan wat God vindt? Zijn we bezig met hoe tof onze volgende post wordt, in plaats van onze volgende stap met God? En dan kan het zomaar zijn dat we afdrijven. Dat we vergeten. Omdat we zo druk zijn met andere dingen. En dat we ineens merken dat de zee wel heel wild wordt, maar we zijn alle herkenningspunten van ons geloofsleven uit het oog verloren. We hebben te lang niet gecheckt. We hebben te lang de Bijbel niet opengeslagen. Te lang niet even gezocht naar de liefdevolle Vader die op de kust naar ons uitkijkt. Wanneer deed jij de laatste check? Sowieso is dit er eentje terwijl je luistert naar deze overdenking. En ik hoop dat je iedere dag zo de dag mag beginnen. Hopelijk geniet je vandaag van de zekerheid dat God in ieder geval op de kust staat als check-up-punt. Altijd met zijn armen wijd open. Voor jou als een weg terug.

Mosaic Worship en Kees Krijenoord. Eén Heer. Hele goedemorgen op deze maandagochtend. 8:05, 17 augustus. De zomervakantie zit erop in het noorden van het land. Groningen, Friesland en Drenthe beginnen vandaag weer aan een nieuw schooljaar. En de rest van Nederland, die mag nog even vakantie houden. Ja, dan de Merwedebrug. Dat is de brug die even wat rustiger aan moet doen. Hij is namelijk verzwakt. Sinds een paar weken mogen er geen zware vrachtwagens meer overheen rijden. Maar ja, niet iedereen die houdt zich eraan. Dus staan de politie en Rijkswaterstaat er deze week klaar om een oogje in het zeil te houden. En ja, wie

0: zwaar is, die wordt eruit gepikt. En dat is dus deze week het geval. Ja, verder vandaag hier op Groot Nieuws Radio.
1: En verder vandaag
0: speel ik zometeen weer de Groot Nieuws Radio Bijbelquiz. Laatste weekje dat we dat spelen deze zomer. En dus mag je nog meedoen. Grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Laat even je naam en telefoonnummer achter. En wie weet, mag je deze week meespelen met de Bijbelquiz. 7:15. 1 minuut ga ik zoveel mogelijk vragen op je afvuren. En dan mag je er dan zoveel mogelijk goed van beantwoorden. Grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz voor meer info.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online. Leren.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 28 augustus, Deventer. Met Elvis E., Gideon en Desiree. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Hey, ben je er weer?
10: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
9: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
10: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
9: Ja, lekker. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt beetstreekt.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 8 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Of het nou gaat om een vervelende opmerking of een ongevraagde aanraking, 8 op de 10 jonge vrouwen hebben afgelopen jaar iets intimiderends meegemaakt op straat. Ook zouden veel onveilige plekken nog niet zijn aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag, bijna een jaar nadat Lisa van 17 onderweg naar huis werd vermoord. In Zaandam is een appartement verwoest door een explosie. Die veroorzaakte een brand, maar die was snel uit. Wel werd door de zware klap de achtergevel van het huis weggeblazen. Omdat de straat vol scherven en puin ligt, is die nog dicht. Een aantal omwonenden moesten hun huis uit. Zij zijn in de buurt opgevangen. Voor de kust van Zuid-Frankrijk zijn gisteravond 2 boten op elkaar gebotst. En daarbij zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. 3 zijn er slecht aan toe. In totaal zaten er 21 mensen in de 2 rubberboten. Wat er precies is misgegaan, is niet duidelijk. Er zou nog 1 iemand worden vermist. Het weer van Weer Online. Eerst bewolkt met wat regen, vanmiddag op steeds meer plekken zon, het eerst in het westen. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Het is nog niet al te druk op de weg door de zomervakantie in een groot deel van het land. Toch staan er wel een paar files op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is een kwartier. A58 naar Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Noordschot. 4 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal-Oost en knooppunt de Stok. 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek. 5 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur.
0: een goedemorgen. Dit is Groot Nieuws Radio. De Nieuwe Morgen gaat zometeen verder met muziek van Therrien en een eerlijke boodschap. Honestly, we just need Jesus.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
20: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
19: Boeie.
20: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
19: Lekker hoor.
20: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
19: Zoé.
20: De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Yes! Hamster!
12: De Nieuwe Morgen.
21: Met Joeri van der Geest.
12: Het christelijke radiostation. Zomer.

0: Jesus Therion aan het begin van deze nieuwe dag. 7 minuten over 8 op de 17e dag van de 8e maand. Dit is de Nieuwe Morgen, Juri van der Geestje met deze week nog de Groot Nieuws Radio Bijbelquiz. Ja, die stapel met studiemateriaal die wordt alsmaar kleiner, want de boeken die vliegen de deur uit. Afgelopen 3 weken speelden we elke ochtend om 8:15 de Groot Nieuws Radio Bijbelquiz. Mogen we dan boeken voor weggeven en ander studiemateriaal namens het Evangelisch College? Ja, en dit is dus de allerlaatste week. Dus zit je al een beetje in dubio van zal ik het wel doen, zal ik het niet doen? Nou, waag het eens. Of wacht even voor de ronde van zometeen. Kun je misschien even meespelen in je hoofd en dan op basis daarvan bepalen doe ik mee of doe ik niet mee. Maar meedoen is in ieder geval winnen. Je krijgt dan wat prijzen opgestuurd. Zometeen dus weer een nieuwe ronde van de Bijbelquiz. Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
1: De dagtekst.
0: Ja, de Bijbel die staat centraal hier op Grootnieuwsradio, met ook de tekst die je de hele dag voorbij hoort komen. Vandaag Psalm 133, vers 1. Hoe goed is het, hoe heerlijk om als broeders bijeen te wonen. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Psalm 133, vers 1 is de dagtekst. Yes,

0: Schrijvers voor Gerechtigheid met Meer te Smelt. En dan bent u met ons. Het is 7:15. Is een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Je was vorig jaar al een keer de weekwinnaar van de Grootnieuws Radio Bijbelquiz. En je dacht, nou, ik durf het dit jaar wel een keer opnieuw te proberen.
1: Ja, niet geschoten is altijd mis, hè?
0: Zo is het waar. Weet je nog hoeveel goede antwoorden je vorig jaar had?
1: 11.
0: Oh. Nou, de weekwinnaar van vorige week die had er ook 11. Dus het is haalbaar. Nog een keer. Ja, dat weet je natuurlijk. Je had het vorig jaar al gedaan. Maar heb je nog een strategie of iets waarbij je denkt, nou, ik heb een tactiek om weer 11 of mogelijk meer goede antwoorden door te geven?
1: Ja, dat hangt van de vraag af, hè?
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Nou, ik ga het natuurlijk niet heel erg makkelijk voor je maken.
2: De Grootnieuwsradio Bijbelquiz.
0: Nee, ik heb gewoon voor iedereen dezelfde vragen. En er staat een hoop op het spel, Is. Althans, je krijgt de cursusmap Rondreis door de Bijbel. Die krijg je al thuis gestuurd. Ook een boek Haal meer uit de Bijbel. Wordt mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Maar heb je nou weer de meeste antwoorden deze week goed? Dan mag je een jaar gratis meedoen aan de Bijbelcursus online, ook van het EC. Hoe klinkt dat?
1: Ja, goed. Gaan we best doen.
0: Oké. Okay. Is, dan mag je zo meteen start zeggen. Dan ga ik heel veel vragen op je afvuren. Nou, denk je nou, ik weet het antwoord niet. Zeg je gewoon pas, hè. Dan ga je door naar de volgende vraag. Oké, als jij er klaar voor bent, Is, dan mag je zeggen start.
1: Ja, start.
0: Oké, dan beginnen we met een meerkeuzevraag. Over welke dieren ging de droom die Jozef aan de farao moest uitleggen? Koeien of krokodillen?
1: Koeien.
0: Open vraag. Welke psalm schreef David na zijn overspel met Bathseba?
1: 51.
0: Open vraag. Welke twee mensen uit het Oude Testament waren bij Jezus tijdens de verheerlijking op de berg?
1: Elia en Mozes.
0: In welke stad werd Jezus geboren, Nazareth of Bethlehem?
1: Bethlehem.
0: Waarmee raakte een engel de lippen van Jesaja aan, een heet kooltje of een natte doek?
1: Wat je eerste zei, ik verstond niet meer.
0: Open vraag. Hoe heette de zus van Mozes?
1: Mirjam.
0: Open vraag. Aan hoeveel gemeenten is Openbaring geschreven?
1: 7.
0: Waar of niet waar de stok van Mozes veranderde in een slang bij de farao?
1: Waar.
0: Waar of niet waar Thomas geloofde gelijk dat Jezus was opgestaan?
1: Niet waar.
0: Waar of niet waar Ezra en Nehemia waren broers?
1: Niet waar.
0: Uit welke stam kwam Mozes, Levi of Juda?
1: Levi.
0: Welke apostel werd door een engel uit de gevangenis bevrijd, Johannes of Petrus?
1: Petrus.
0: Open vraag, hoeveel munten had de vrouw uit Jezus gelijkenis over de zoekgeraakte munt?
1: Ja. Die weet ik niet.
0: Oké, die is ook moeilijk. Dat was een moeilijke vraag. Even kijken. Is. Ik denk dat je het beter hebt gedaan dan vorig jaar.
1: Oh.
0: Ja. Ik heb namelijk 13 vragen gesteld binnen 1 minuut. En dat ging echt in een razend tempo. Je was heel kalm en je hebt het heel goed beantwoord. En alleen de laatste vraag was fout. Maar ja, die wist je niet. Was ook een open vraag. Die was ook ingewikkeld. Op hoeveel munten had de vrouw uit Jezus gelijkenis over de zoekgeraakte munt? Dat waren 10 munten. Kun je lezen in Lucas 15. Maar de rest had je allemaal goed.
1: Oké, ja.
0: Ja, nou, ik ben ook helemaal verbaasd hoe snel dat ging en hoe goed. Je had er eentje, daarvan zei je, ik wist niet zo goed wat je zei, maar de eerste was dat niet. Even kijken.
1: Nee, waarmee je ezelskinderbak, of
0: het
1: was dat?
0: Oké, nou, die ga ik nog even opzoeken. Ik zit ondertussen echt super snel de administratie, omdat het zo snel ging, Is. Maar ik mag in ieder geval 12 goede antwoorden voor je noteren. En daarmee ligt de lat ontzettend hoog voor de rest van de kandidaten van deze week. Maar ik wil je wel vast feliciteren met dit hoge scoreaantal.
1: Ja, dankjewel. Okay. Ik wacht de spanning af.
0: Ja, zo is het. Komende vrijdag dan hoor je of je de weekwinnaar bent. En ik wens je een hele fijne maandag toe.
1: Ja, dankjewel.

0: Hear My D en Million Miles Away. Ja, waarmee raakte een engel de lippen van Jesaja aan, een heet kooltje? En hoeveel munten had de vrouw uit de gelijkenis over de zoek geraakt? De munt, dat waren er 10. Ja, zomaar een paar vragen en antwoorden in de Bijbelquiz die ik net met I speelde. Hij deed het ontzettend knap. 12 goede antwoorden, een persoonlijk record voor hem. Vorig jaar had hij 11 goede antwoorden. Maar of het ook het weekrecord is, dat ligt nu bij jou. Want ook jij mag meespelen met de Bijbelquiz. Alleen deze week spelen we nog een aantal rondes. En denk je, nou, ik wil het ook wel eens gaan proberen. Alleen al omdat het leuk is om, ja, ook misschien de prijzen die je standaard al krijgt als je meespeelt te ontvangen. Ga daar even naar de website grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. En wie weet berk je morgen even op.
1: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
2: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
3: Ain't nobody but God did it. There's no way around.
2: Nieuw. Zera Worship en Christian Verwoerd. Simpel.

0: troost en tot aan die dag. 8:58, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Vandaag begint het minderheidskabinet en een paar stevige gesprekken met de oppositie. Premier Jette en zijn ministers moeten op zoek naar een meerderheid voor de begroting. Die moet voor Prinsjesdag volgende maand rond zijn. Nog altijd is straatintimidatie van jonge vrouwen een groot probleem, meldt 1Vandaag. 8 op de 10 maakte afgelopen jaar iets vervelends mee en in ruim de helft van de gevallen grepen omstanders niet in. En vakantieparken in ons land moeten het voor een groot deel hebben van toeristen uit Duitsland, maar die laten het dit jaar massaal afweten, meldt de Gelderlander. Duitsers vinden Nederlandse vakantiehuisjes te duur geworden.
2: Groot nieuws update.
0: Christenvervolging blijft wereldwijd toenemen, zegt de voorzitter van een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen. Het ergste is het in Nigeria. Werden daar 2 jaar geleden nog zo'n 500 tot 600 mensen om hun geloof gedood. Het afgelopen jaar waren dat er ongeveer 2500, bijna 5 keer zoveel dus. Volgens de organisatie International Christian Concern gebeurt bijna 90% van alle vervolging die zij in beeld heeft in dat ene land. Ook in China wordt het slechter doordat de overheid er kerken sluit en ook gelovigen met de camera's in de gaten houdt. De voorzitter van de organisatie roept christenen op om voor hun vervolgde broeders en zusters te bidden. En in Utrecht zijn dit weekend tienduizenden Jehovah's getuigen samengekomen voor een internationale congres. De krant Trouw die liep er een dag mee en beschrijft hoe bezoekers uit de hele wereld in klederdracht en feestkleding naar de jaarbeurs kwamen. Het waren zo'n 36.000 mensen die er op afkwamen. Bijzonder is dat ook enkele leden van het hoogste bestuur uit Amerika overkwamen, wat zelden gebeurt. De Jehovah's getuigen die geloven in God en lezen ook de Bijbel, maar houden er belangrijke punten een aantal belangrijke punten een eigen leer op na. Zo zien zij Jezus niet als God en wijzen ze ook de drie eenheid af. En in een klein Pools dorp staat voortaan een enorm Mariabeeld van ruim 55 meter hoog. Zo'n beetje de hoogte van een flat van 18 verdiepingen. Daarmee is het nog een stuk groter dan het beroemde Jezusbeeld in Rio de Janeiro, dat zo'n 38 meter is. Het beeld is betaald door een van de rijkste mannen van Polen uit dankbaarheid aan God, omdat hij herstelde van een zware beroerte. Het dorp hoopt nu op pelgrims en toeristen dat ze naar het dorp toekomen. En er is een waterbestendige Bijbel gemaakt die 24 uur onder water kan en daarna nog gewoon leesbaar is. In de test werd hij 6 uur onder de douche gehouden en een nacht in een bad met water gelegd. Kees Scholten van het internationale project Stone Paper Bible vertelt in het Reformatorisch Dagblad dat de Bijbel vooral bedoeld is voor de tropen. Daar gaan gewone Bijbels door de vochtige lucht en de regen soms nog geen jaar mee. Ook uit oorlogsgebied Oekraïne kwam een aanvraag voor 500.000 exemplaren. Dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vanochtend is het bewolkt met regen. Vanuit het westen wordt het droger en breekt de zon later door. Het wordt ongeveer 21 graden. Verkeersinformatie dan, die krijg je van de AWB.
3: Er zijn vanmorgen nog niet al te veel problemen onderweg. Er staan een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroeg en Hoevelaken, 7 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo ook 7 met een kwartier oponthoud. En 35 Zwolle richting Almelo, bij Wierdewest 5 kilometer file. De vertraging is daar 10 tot 15 minuten. En 50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en Knoopend Hattermerbroek, 5 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. En op de N279 is vanmorgen een ongeluk gebeurd van Helmond naar Den Bosch bij Beek en Donk. Daar staat nu 5 kilometer file met een kwartier vertraging, maar de weg is wel weer vrij.
4: Joeri van de Geest.
0: Hij is weer terug. Tim Hendricks, zometeen vanaf 9 uur met de Blessings. En tot die tijd een overdenking van Nadine de Vos. Muziek van Stephanie Gretzinger en weer veel weken.
2: De Nieuwe Morgen.

0: heerlijk even tot rust komen met die pianoklanken. Op Knowing You van Stephanie Gretzinger. Het is exact 9:15. En dus tijd voor een overdenking van Nadine de Vos. Je kunt herkennen van de christelijke vrouwenbeweging Arise. En deze overdenking komt uit de podcast Preken en Overdenkingen van Groot Nieuws. Daarop staat ook deze, verloochenen.
1: Mijn moeder staat al, zolang ik leef, iedere week bij een abortuskliniek. Ondertussen is ze heel wat halve aanrijdingen, eieren en spuug in haar gezicht verder. Maar ik weet zeker, ook deze week zal ze er staan. Ze heeft een duidelijke en in mijn ogen liefdevolle missie. Om er te zijn voor vrouwen die zo'n ingewikkelde keuze te maken hebben. En een stem te zijn voor het ongeboren leven. Je kunt je voorstellen dat ik vanuit huis de noodzaak om een stem voor het ongeboren leven te zijn met de paplepel ingegoten heb gekregen. Maar onlangs werd ik zelf benaderd om aandacht te vragen voor abortus. Niet mijn mening te geven, maar gewoon aandacht te vragen om mogelijk een stuk onwetendheid weg te nemen bij mensen en in gesprek met elkaar te gaan. Ik sloeg de eerste vraag die ik kreeg af. Iets in mij had eerlijk gezegd geen zin om me hierover uit te spreken. Ik had geen zin in reacties, in gedoe of discussies. En misschien ook wel negativiteit. En dus liet ik het eerst voorbij gaan. Tot ik later die week in de stilte de verse las uit Matteüs 16, vers 24 tot 26. Daar staat het volgende. Jezus zegt tegen zijn discipelen, als iemand, ik vul daar dan even mijn eigen naam in, als Nadine achter mij aan wil komen, moet zij zichzelf verloochenen, haar kruis opnemen en mij volgen. Want wie haar leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar wie haar leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. En wat baat het Nadine als zij heel de wereld wint en aan haar ziel schade leidt? Of wat zal Nadine geven als losprijs voor haar ziel? Het was een liefdevolle aanmoediging die als een bom binnenkwam. Waarin wil ik mezelf niet verloochenen? Bang voor wat er komt, angstig voor wat mensen zullen vinden als ik me uitspreek, schaamte misschien voor de boodschap die zo haaks tegen de wereld ingaat. Die ochtend wist ik wat me te doen stond. Ik mocht me uitspreken. Het werd geen moeite, nee, het werd een verlangen. En dat deed ik. Ik deelde een week later de aangereikte informatie over abortus op social media. En ik klapte mijn laptop dicht. Heel bijzonder wat er toen gebeurde. Ik ervoer helemaal geen angst of schaamte of stress. Nee, ik ervoer vrijheid en rust. Ik ervoer dankbaarheid dat ik iets in het licht had mogen brengen. Mijn eigen geen zin, verloochend. En ja, ik kreeg heus wel reacties. Die ik ook begreep. Die ik soms moeilijk vond. Maar ik kreeg ook aanmoedigende reacties. En bovenal een rust in mijn ziel. Deze ervaring zette mij daarna ertoe aan om me vaker uit te spreken. Niet om een punt te maken, maar wel om een ander geluid te laten klinken dat soms tegen het werelds geluid ingaat. En dat hoeft heus niet meteen over abortus. Dat kan ook gewoon gaan over geloven in liefde, geloven in vergeving, geloven in het huwelijk. Gaan voor je naaste liefhebben. De principes uit de Bijbel lijken steeds radicaler te worden. Maar dit is niet omdat Gods waarheid verandert, maar de wereld om ons heen. Laten we daarom dat waar we in geloven nooit verloochenen. Of beter gezegd, hem in wie we geloven nooit verloochenen. Als hij ons vraagt, volg mij. Dat we juist onszelf af blijven vragen. Waarin mogen we onszelf verloochenen? Waarin mag ik mijn leven verliezen om uiteindelijk Jezus te laten zien? Laten we met onze woorden en daden licht brengen in deze wereld. Ik wens je een mooie dag.

0: je bent het wel weer goed uit te kiezen, die vakanties.
1: Ja, ik dacht, het zonnetje, daar geniet ik van. En zodra het weer begint te regenen, dan verschijn ik weer op kantoor.
2: Ja, dus
1: bij deze,
0: Lekker, fijn dat je er bent, Tim.
2: Ja.
0: Regio Noord ook, hè, vandaag. Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Flevoland... met uitzondering van Zeewolde, lees ik hier op internet. Die gaan vandaag weer naar school.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oh, mijn kinderen hebben nog eventjes vakantie.
0: Ja, want regio Midden die gaat pas weer over 2 weken.
1: Joh, ik hou het ook allemaal niet meer bij.
0: Nee, joh.
1: Ik hoor het wel. Ik zet die radio aan en dan hoor ik wel...
0: ik houd het even voor je
1: gaat vandaag.
0: Ik vertel het allemaal.
1: Ja.
0: Alright. Nee, fijn dat je er bent.
1: Jij nog van harte gefeliciteerd. Want jij bent in deze zomerperiode jarig geweest. Volgens mij hebben we elkaar niet meer gezien.
0: Nee, bij deze.
1: Van harte, kerel.
0: Dankjewel.
1: Als ik iets voor je kan draaien, laat het weten. Houden de lijnen kort.
0: 2 weken geleden was ik jarig.
1: 2 weken geleden?
0: Ja.
1: 3 augustus.
0: 3 augustus, ja.
1: Ja, dat weet ik, hè.
0: Maar ook nog voor je kaartje.
1: Ja. Ja, dat ben ik dan weer vergeten. Ja, ik heb wel een paar mooie schelpen voor je. Ik kom uit Zeeland, ben ik op vakantie geweest. Een hele tas met schelpen. Dus ik ga ze zo uitdelen aan alle collega's.
0: Oh, leuk.
1: Dat is toch een beetje een attent souveniertje.
0: Kun je ook de zee horen als je die tegen je oor had?
1: Ja, dat zei ik tegen mijn dochter ook. Dus die ook luisteren. Ik zag mijn vrouw kijken. Doe dat nou niet. Dat soort flauwe grappen. Ja. Maar, dus je kan inderdaad in deze schelpen de zee horen.
0: Ah, lekker,
1: dus,
0: lekker.
1: En ruiken ook trouwens.
0: Nou, dus, ik neem er zo meteen graag eentje in ontvangst. Eerst nog even de blessings presenteren.
3: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, de allereerste blessing gaat naar Jefta Doordeweert uit Wezep. Jefta, het is mij een eer jou een blessing te mogen bezorgen. Straks hoor je welke plaat we voor je gaan draaien. Ik wil nog eventjes heel erg mijn collega Daan Hartgers bedanken.
0: Ja.
1: Die fantastisch het programma heeft overgenomen bij mijn afwezigheid. Daan, bedankt. Mocht ik voor jou ook nog een plaat kunnen draaien... wie je ook bent, waar je ook luistert... laat even weten waar je behoefte aan hebt... of waar je iemand anders blij mee wilt maken. En het idee is natuurlijk... voor het geval iemand dat concept vergeten is... dat de muziek een pure blessing is.
0: Ja, dus, zo is het maar net. Ja. Heel goed, zo meteen vanaf 9 uur. De blessings, leuk om hem weer aan te mogen kondigen. Tim Hendricks.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 9 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De tijd dringt voor het minderheidskabinet dat vanaf vandaag onderhandelt met oppositiepartijen over de begroting. Die moet in een paar weken rond zijn, want Prinsjesdag komt steeds dichterbij. De vraag is of premier Jette steun zoekt over links bij Pro of juist over rechts bij Ja 21. Nog altijd is straatintimidatie van jonge vrouwen een groot probleem, meldt 1 Vandaag. De meesten voelen zich op straat onveilig als het donker is en 8 op de 10 maakten afgelopen jaar ook echt iets vervelends mee. In de helft van de gevallen grijpen omstanders niet in. Ze durven dat niet of herkennen de intimidatie niet. Mensen uit Duitsland vinden het bij ons veel te duur geworden. Dat merken ze bij Nederlandse vakantieparkketens, want die zien het aantal Duitse bezoekers dit jaar halveren, schrijft de Gelderlander. Een huisje huren is duurder geworden door een btw-verhoging. En ook de gestegen boodschappen- en horecaprijzen jagen Duitsers weg. Het weer van Weer Online. Eerst bewolkt met wat regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file na een ongeluk tussen Arnhem Noord en knooppunt Grijzoord 6 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is inmiddels wel weer vrij. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijzoord 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Verder is het erg druk op de N50 en Meloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer file met 10 tot 15 minuten extra reistijd.
1: Dankjewel. En het is 9 uur geweest. Het is tijd voor de blessings van vandaag. Maar eerst, wie ben je? Waar luister je? En wat houdt jou op dit moment bezig? Kortom, je luisterstatus. Ik ben heel benieuwd. Hoe is het met je? Laat het even weten. App naar de studio en check in bij Blessings.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
19: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee. Van Albert Heijn.
20: Pas je eindelijk het perfect.

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Blessings.
4: Met Tim Hendricks.
3: Het christelijke radiostation.

I praise. Brandon Lake met That's Who I Praise. En praise in deze uitzending van Blessings komt veel vaker terug. We zijn er weer met de Blessings van vandaag. En Hans is er ook weer, laat van zich horen, zegt lekker aan het werk met Blessings. Wat een zegen. En Evert-Jan meldt zich met zijn luisterstatus. Vandaag, na 4 weken, weer aan het werk gegaan. Rustig vanuit huis. En weer lekker Groot Nieuws Radio op de achtergrond aan. Goede start weer. Een goede uitzending voor iedereen. En jij werkt ze, Evert-Jan. Lucas, de zingende postbode, die meldt zich ook. Die zegt, ik ben er weer bij in mijn werkauto onderweg en zing weer lekker mee. En hier ook Bert en Bea onderweg naar Oostenrijk. Stemming uitstekend, maar het weer druilerig. Nog 650 kilometer te gaan en we genieten van de blessings. Bert en Bea, een hele goede reis. Dan schakelen we even met Stefan, die zegt, goedemorgen, ik ben lekker aan het luisteren op mijn papadag. En ondertussen wat kleine klusjes aan het doen. Eerst even een bakje koffie en onze kleine Thomas de fles geven. Een fijne, mooie dag iedereen vanuit Sils-Vlaanderen. Bea die checkt in, blij met de regen die nu valt. De regenton weer heerlijk vol. En je vraagt, ja Tim, waar ben jij allemaal geweest op je vakantie? In Zeeland begreep ik, woon zelf in Zeeland, tussen Middelburg en Vlissingen in. Nou, ik kan het je vertellen, Bea. Ik ben in Zoutelanden geweest. En even in Zils-Vlaanderen. Dus die twee plaatsen. En 3 weken kamperen, dat was het. Het was fantastisch. Hele dagen op het strand doorgebracht. En met mijn kinderen kuilen gegraven, forten gebouwd, schelpen gezocht, golf gesprongen. En natuurlijk waren we getuigen van het traditionele ringsteken in Zoutelanden. We hebben musea bezocht. Middelburg was ook fantastisch en ik heb zelfs ook een boek kunnen lezen. Dus ja, ik ben echt wel uitgerust weer teruggekomen, kan ik je zeggen. En waar het op de heenweg proppen was om alles weer in die aanhanger te krijgen, ging het op de terugweg een stuk makkelijker. Want ja, we gingen de tent inpakken, even een doekje eroverheen. Ik wilde hem schoonmaken en op dat moment een grote scheur in het tentdoek. En we hebben helaas afscheid moeten nemen van onze tent die al jarenlang met ons meeging. We hebben hem daarachter mogen laten. Dus dat was een beetje een triest einde. We gaan eens eventjes nadenken hoe we onze volgende vakantie dan gaan invullen. Maar dat voor later. Wie je ook bent, waar je ook luistert, wat je status ook is, dit zijn de blessings van maandag 17 augustus 2026. En de allereerste blessing gaat naar Wezep, naar Jefta Doornenweert. Gert-Jan Doornenweert die vraagt de plaat aan voor zijn zoon Jefta dus. En Jefta, je was het weekend jarig. 10 jaar ben je geworden. Kijk, dat zijn cijfers. En wij zijn God dankbaar met onze eerste tiener in huis. We houden heel erg veel van jou, Jeffy. Ook namens je zusje Rut en broertje Joshua. En de felicitaties met deze plaat. God van licht voor jou.

Jefta, de eerste blessing de deur uit. God van licht, de opwekking band. Terwijl iedereen natuurlijk weer wat anders aan het doen is. Ja, laat maar even weten. Al die luisterstatussen, ze stromen hier nog steeds binnen. Ze zal zometeen nog even wat doornemen. En een hele mooie muzieklijst weer door jou samengesteld. Want jij bent hier aan het woord met jouw liedkeuze. En zo zie ik, even kijken, muziek van Lef komt voorbij. Marten Smit staat nog op de lijst. Kinga Baan komt er nog aan. En ik heb hier een hele interessante. Dit is Petra met het nummer Friends, All in the Name of God. En dit is het verzoek van Margriet Huisman, die dit speciaal aanvraagt voor Gerda. En jullie wonen allebei in Noorwegen. En wij mogen dus een blessing bezorgen. Je zegt, Margriet zegt, lieve Gerda, ik wil je graag een lied cadeau geven. We hebben elkaar via het programma De Nieuwe Morgen op Gronings Radio leren kennen. We wonen beide in Noorwegen. Ook al zit er meer dan 900 kilometer tussen. Gerda, ik wil je met deze muzikale blessing bedanken voor je vriendschap. Liefs, Margriet.

Ja, Gerda heeft hem ontvangen. Zegt heerlijk nummer toch? Nou, zeker Petra met Friends, All in the Name of God, hier op Groot Nieuws Radio namens Margriet. En zo bezorgen we dus een blessing in Noorwegen. Mooi dat jullie elkaar gevonden hebben via de radio, Margriet en Gerda. En vanochtend gewoon even contact maken. En zo is het. Dit programma, het idee is toch dat we elkaar even opzoeken op deze morgen. Genieten van de allermooiste muziek. En dan even met elkaar delen wat we aan het doen zijn. Anja, die is nog een weekje aan het werk. En dan lekker vakantie. Rens, die is lekker bezig. Die zegt, ik luister terwijl ik laminaat naar de eerste verdieping sjouw. En ik zie hier een hele wagen vol. Succes ermee, Rens. Lekker bezig. Boukje, die zegt, mijn man en ik hebben de oudste twee kinderen naar school gebracht voor de eerste schooldag. En we doen nu gezellig een spelletje met de radio aan. Johannes en Boukje vanuit Damwoude, Friesland. Leuk spelletjes. Dat heb ik wel herontdekt deze vakantie. Als je dan ineens niks te doen hebt, tenminste, als de kinderen ook even aan het spelen zijn, dan heb je even niks te doen. Maar dan is een spelletje is wel heel erg leuk. Dus ik heb spelletjes ook een beetje herontdekt. We gaan naar Amersfoort, want Aafke Marie, we mogen voor jou een prachtig lied draaien. En dat is een heel mooi lied van Lef. Ik zit even te kijken. Die had ik hier klaarstaan. Ik zie hem nu niet staan, dus ik moet dat eventjes nog dan nu bij deze gaan regelen. Het gaat om het lied Stil maar mijn ziel. Dat is dus van de band Lef. Heel mooi liedje. En hij heeft een speciale reden natuurlijk om deze te draaien. De reden, dat is dat het voor jou wordt aangevraagd. Nou, dat is op zich logisch. Dat is een beetje waar het programma over gaat. Nu ben ik alleen de naam kwijt van de aanvrager. En dat kan natuurlijk echt niet. Dan weet je wat, Aafke Marie, dan komen we zo even bij je terug. Ik moet dit eventjes natuurlijk goed doen. Gaan we even schakelen. We gaan gewoon even iets Frans. Franse muziek gaan we beluisteren. Zeker voor de mensen die ook op dit moment in Frankrijk zijn, is dat wel even lekker. Maar ik hoop vooral ook dat Danielle Blom uit Oud-Alblas hier heel erg van gaat genieten. Lieve Danielle, vandaag is jouw 14e verjaardag. En wat zijn wij blij en dankbaar met jou. Laat papa, mama, je broers, zus en zwager weten. Lieve Danielle, omdat je altijd in de zomervakantie jarig bent en het op een blessingsdag valt. Nu een blessing voor jou. Van harte gefeliciteerd. Van ons dus. Een hele mooie dag. En Danielle, in het Frans dus voor jou deze muzikale felicitatie. We mogen voor je draaien. Il est bon de te zeg ik dat goed? Il est bon de te louer. En dat liedje gaat erover. Het is goed om u te prijzen, uw goedheid te verkondigen in de morgen en uw trouw te verkondigen in de nacht. U bent goed. Een liedje in het Frans.

0: Het is goed om u te prijzen. U bent goed. Il est bon de tout. Oh jongens, Danielle, ik heb hier echt voor de uitzending volop op zitten oefenen. Maar het komt er dan in de uitzending op het moment suprême dan toch niet helemaal lekker uit. Maar van harte, met je 14e verjaardag.
1: Feliciteer.
2: Bemoedig.
1: Verklaar de liefde.
2: Of doe zomaar even de groeten vanaf je vakantieadres en zeg het met muziek.
1: Geef met jouw verzoekplaat een blessing door via grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, terug naar Aafke. Aafke Marie uit Amersfoort. Aafke Marie, ik heb alles nu paraat staan. Petra Veenstra, ja, die stuurt jou voor morgen een blessing. En wat voor een. De band Lef met Stil maar mijn ziel, die ga ik nu voor je draaien. Want, zegt Petra, lieve Aafke Marie, je bent over de helft van de fietstocht voor ALS. Afgelopen mei stierf jouw moeder aan de ziekte. En omdat zij van fietsen hield en jullie dit nu helaas niet meer samen kunnen doen, fiets je deze zomer door Nederland. Langs familie, langs plaatsen waar jouw moeder heeft gewoond om herinneringen op te halen. En tegelijkertijd geld op te halen voor onderzoek naar deze nare en dodelijke ziekte. 551 kilometer fietsen in totaal, wat symbool staat voor de geboortemaand van je moeder, mei 1951. Aafke Marie, je bent een topper en een goede vriendin. En dit lied is voor jou als bemoediging en als aanmoediging voor de komende week. Liefs van Petra.

Athlete, stil maar mijn ziel. Wat een prachtig nummer van Lef. Vandaag dus speciaal voor jou, Aafke Marie, dat het je mag bemoedigen, mag aanmoedigen voor de fietstocht die je maakt. We draaien het voor je namens Petra. En natuurlijk, Ria, geniet lekker mee. Goedemorgen, leuk weer van je te horen hier in WhatsApp. Betty, goedemorgen. André is erbij. Laat weten dat hij een potje aan het scrabbelen is. Gezellig. En even kijken, ja, over gezellig gesproken. We gaan een gezellig lied draaien. Een lied waarbij je mondhoeken toch omhoog gaan. Ik ga draaien. Joy, Martin Smit en Marga Tiersma. Mag ik je heel erg bedanken voor deze attente aanvraag. Want zo mooi dat je meeleeft met, in dit geval de verjaardag van mijn eigen dochter. Vive Hendricks. Uit Veenendaal, ze was gisteren jarig. Superleuke verjaardag gehad. Ze heeft dan ook helemaal in haar hoofd hoe ze de verjaardag dan voor zich ziet. Ontbijtje op bed, dat er dan cadeautjes zijn. We werden goed geïnstrueerd welke cadeautjes dat dan zouden moeten zijn. Nou ja, hele planning voor de dag. Allemaal leuke dingetjes die ze had bedacht. Maar dit had ze natuurlijk niet zien aankomen, dat er ook door jou wordt meegeleefd. En namens Marga dus. Lieve Viva, gisteren mocht je je verjaardag vieren. 8 jaar geworden, wat word je alle grote meid. Heb je een mooie dag gehad samen met je ouders, broer en zusje? Ik wens je heel veel vreugde en plezier in je nieuwe levensjaar. En bovenal, God zegen. En zegt Marga, geniet van het prachtige lied Joy. Hartelijke groet van een trouwe luisteraar, Marga.

Ja, dat is toch te gek, hè? Dat je meeleeft en meeviert. Jarig in ons gezin. Tenminste, gisteren dan, hè. Vive. Stralende Vive. Ja, deze plaat past wel bij haar. Supermooi, Marga. Dank je wel. En bedankt voor ook de andere felicitaties die we hier binnen krijgen. Dan ga ik eventjes naar Mariska. Mariska, jij bent thuis, alleen thuis op dit moment. En jij kan wel een blessing gebruiken. En daarom Kingabaan met Vandaag voor jou.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Blessings zie je meestal niet aankomen, ineens zijn ze daar. En dit was er misschien een voor je, Brooklyn Tabernacle Choir met My Life is in Your Hands. En daarvoor Kinga Baan met Vandaag. En Gijsbert is weer lekker aan het werk vandaag. Mail bijwerken, favoriete hobby. Oh, dat zal hij wel, denk ik, een beetje sarcastisch bedoelen. André, Ad, Gert-Jan weer lekker onderweg met de vrachtwagen. Tanja, die is ook al goed op dreef vanmorgen. Wasje hangt, zo stampelt zuurkool en rode kool maken met aardappelen die op moeten. En Jacolini zegt, kunnen jullie mooi zegenlied draaien? Want de scholen zijn hier weer begonnen. Onze teamen in groep 8. God zegen voor alle leerkrachten en alle kinderen voor dit nieuwe schooljaar. Nou, daar kunnen wij onze handtekening wel onder zetten. En daar gaan we deze plaat bij draaien. Luister naar Sela en een gebed voor de werkdag. Een gebed voor jouw dag vandaag.

0: Thijs, ook een gebed voor jou. Voor jouw eerste werkdag weer na een vakantie.
1: Ja, lekker is dat.
0: Welkom thuis.
2: Kunnen we wel gebruiken. Dankjewel voor de aanvraag van dit lied.
0: Ja, daar mogen we Jacqueline voor bedanken. Weer heerlijk hoe iedereen gewoon voor platen aanvraagt. Het is lekker gevarieerd. Het is altijd een verrassing wat erin zit. En heb je nou muzikale ideeën of wil je iemand in het zonnetje zetten? Denk jij aan iemand? Wil je iemand bemoedigen, aanmoedigen? Is iemand lekker bezig? En wil je dat gewoon ook even zeggen? Wil je de liefde verklaren? Ja. Bedenk het zo gek niet. Of we kunnen er wel een mooie plaat bij bedenken. Ga naar groningsradio.nl/blessings en plan daar even jouw blessing in. Ja, en soms dan ontstaat het ook gewoon tijdens de uitzending. Ook dat kan natuurlijk gebeuren. Thijs, jij bent weer thuis. Eventjes heel kort. Wat heb je gedaan? Waar ben je geweest?
2: We hebben een lekkere vakantie naar Luxemburg gehad. Daar zijn we wezen kamperen aan een riviertje, de Eure. Ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe je het uit moet spreken. Het was denk ik tussen Frans en Duitsstalig.
0: Als jij niks had gezegd, dan had ik je zo geloofd.
2: Dat dacht ik. En aan de overkant van het riviertje, we keken vanuit onze vrouwwagen erop uit. Daar lag Duitsland dan ook. Dus het was echt heel grappig.
0: Oh ja.
2: Dus daar hebben we lekker gebivakkeerd. En afgelopen week toen op kinderkamp geweest. We waren met de oudste vier van het gezin, de keukenploeg. En de jongste twee, die waren lekker deelnemer. Dus mochten wij voor 60 mensen koken de hele week.
0: Ah, cool man.
2: Ja, was ook erg leuk.
0: Tof, tof. Nou, wij praten later wel even door. We gaan natuurlijk gewoon weer lekker aan de slag. Mooie radio maken. We zijn er dus even uit geweest. Gaan er weer langzaam inrollen. Thijs, wat zit er allemaal in zo'n uitzending deze zomer?
2: Ja, we gaan lekker op zoek naar een vakantieland. Dat is een heerlijke quizje. Nies heeft al heel veel vakantielanden gehad, maar er zijn er gelukkig nog een heleboel over. We gaan vandaag de kernboodschap van Michelle van Düsseldorp horen. En ik ga op zoek naar iemand die ... En je hoort dan straks wie ik vandaag zoek.
0: Oké, leuk. Een zomerse uitvoering dus van Thijs en Jorieke. Je hoort het zo. Blijf lekker luisteren.

0: En ik zeg tot vanavond bij wens, hè?
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
2: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer gaat in de strijd tegen natuurbranden samenwerken met boeren. Brandweer Nederland en LTO Noord gaan plannen maken, niet alleen voor als er daadwerkelijk brand is, maar ook over voorbereiding. Boeren zijn belangrijk, zegt de brandweer. Ze kennen de omgeving en kunnen goed in lastig bereikbare gebieden komen. Premier Jette en zijn minderheidskabinet hebben nog maar even om de begroting rond te krijgen. Op 15 september is het Prinsesdag en dan moet die er liggen. De komende dagen praat Jette daarom samen met vicepremiers Van der Brink en Jisselkus met de oppositiepartijen om de nodige steun te krijgen. De stijgende prijzen in ons land lijken Duitse toeristen weg te jagen. Zo is een vakantiehuis in ons land zo duur geworden dat Duitsers liever ergens anders boeken, schrijft de Gelderlander. Bij sommige vakantieparkketens is het aantal Duitse gasten dit jaar zelfs gehalveerd. Dat merken ze vooral langs de kust. Het weer van Weer Online. Eerst nog vaak bewolkt met wat regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
16: Zometeen gaan we in Thijs en Jurieke in de zomer op zoek naar een vakantieland. En ik geef je alvast de eerste tip. De oudste nationale vlag ter wereld, die komt uit het land dat we zoeken. Weet je het antwoord? Er komen straks nog een paar makkelijker in, hoor. App dan even naar de studio en doe mee voor leuke prijzen.
17: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
18: Voel mij zo free.
19: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
20: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
19: Wow, dit is echt nice.
20: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
21: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
22: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
23: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
23: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
24: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
25: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
26: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
27: Dat zeg ik.
28: Thijs en Jorieke in de zomer. Het christelijke radiostation. Gamma.

0: geweldig lied van Kees Kainoord, God of the Moon and Stars.
1: Thijs en Jorieke in de zomer.
0: Ja, welkom, goedemorgen. Ja, voor mij is dit de dag van de omslag. Niet alleen de omslag in het weer, maar op meer vlakken. Kan ik zeggen, deze rustige studio, deze bedeesde collega's om me heen, je kent ze wel, ja, die is nogal een groot verschil met hoe mijn week er vorige week uitzag. Het kan haast niet groter zijn. Want vandaag, precies een week geleden, stond ik om deze tijd met 3 volle boodschappenkarren in een supermarkt in Zelhem. En in die karren zaten onder andere 25 komkommers, 8 kilo aan aardappelen, 4 kilo snijbonen, 12 kilo liter melk, 11 meloenen en heel, heel veel waterijs. Vorige week waren we met het gezin mee als keukenploeg op een wegwijzer kinderkamp 4. We mochten het hele week koken voor 60 kinderen en natuurlijk zaten daar ook leiders tussen. En heel veel mensen vroegen de afgelopen dagen, hoe was dat nou? Daar zou ik heel veel over kunnen zeggen, maar het komt eigenlijk hierop neer. Het was zo tof. Wat is het mooi om met een groep mensen zo'n intensieve week te beleven, waarin het doorgeven van het geloof centraal staat. Je kinderen echt iets mee mag geven. Ook kinderen die normaal gesproken er helemaal niet zoveel van meekrijgen. Ja, en in zo'n kampweek, als je dat wel eens hebt meegemaakt, dan weet je hoe dat gaat. Er wordt gelachen, er wordt gehuild, er wordt samen gebeden, er wordt genoten. En zo heel, heel af en toe wordt er ook nog een klein beetje geslapen. Nou, je begrijpt, ik ben nog volle bak aan het bijkomen. Dus het is nogal een wijziging. Ik ben ook nog wat vocht aan het aanvullen, want met 36 graden boven zo'n grote barbecueplaat van 1,5 meter doorsnee. Al die hamburgers, al die kipsatés, al die worstjesbakken. Dat was nogal een beproeving. Maar we gaan elkaar er lekker doorheen slepen. Want ik heb van Eunice gehoord dat het allemaal ontzettend leuk is deze zomer. Dat er lekker wordt meegedaan. Dus het is mooi om hier dan te zijn. En zometeen gaan we dus meteen dat vakantielandspel spelen. De eerste hint, die noemde ik net al eventjes. We zoeken vandaag het land met de oudste nationale vlag ter wereld. Nou, er komen nog 3 hints bij. Die worden steeds makkelijker. Dus als jij zegt, ik wil wel een gokje wagen, ik denk dat ik wel weet welk land we zoeken. Ja, er zijn mooie prijzen te winnen. Meld je dan even in de WhatsApp. In mijn

0: I Believe You van Megan Woods.
1: Vakantieland gezocht.
0: Ja, dat doen we de hele zomer. We zoeken allemaal vakantielanden. We zijn al op heel veel plekken in de wereld geweest. Maar ja, welk land zoeken we vandaag? Er werd flink meegepuzzeld thuis. Onder andere familie De Goede zat in de auto. Berend die liet even weten wat hij denkt dat het goede antwoord is. En ook Adrielle reageerde al. Maar ik kreeg ook een appje van Gijsbert. Gijsbert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij was vrij zeker van je zaak, geloof ik, hè?
2: Vrij zeker. Nou, niet helemaal, eerlijk gezegd.
0: Oh, gelukkig.
2: De meeste keren heb ik hem eigenlijk gelijk. Ik denk, dat zal die wel zijn. Of zo gaat die kant op. Ik vind het altijd wel leuk om dat zo over na te denken. Maar deze twijfelde ik eerst. Zou ik de ene kant op gaan? Toen dacht ik, ja, maar het moet eigenlijk wel de andere kant op zijn. Dus
0: kijk eens even.
2: Een beetje in de spagaat.
0: Je zit een beetje in de spagaat. En waar zit de twijfel tussen op dit moment?
2: Nou, mijn eerste gedachte was het land Zwitserland.
0: Ja,
2: een oud land. Ik denk, die nationale vlag die is er al heel lang. Maar laten ze te denken, maar volgens mij kwamen het vlaggen voornamelijk vanuit de tijd na de Vikingen.
0: Oh ja.
2: En dan zou je weer in de Scandinavische landen moeten zijn. Dus.
0: Kijk, is leuk. Ja. Jij had het toch even spannend. Hey, ja. We spelen natuurlijk wel voor een mooie prijs. Een leuk notitieboekje of een sleutelhanger. Maar ik ga eens even de hints erbij pakken. En ze worden steeds makkelijker. Dus op het moment dat jij denkt, ik durf het nu wel met zekerheid te zeggen, dan gaan we er gewoon voor. De eerste hint, die hoorde je dus net al. Dat is de oudste nog in gebruik zijnde nationale vlag komt uit dit land. En de tweede hint is, dit land bestaat uit honderden eilanden.
2: Oh ja, dan is het makkelijk.
0: Is het dan makkelijk?
2: Ja.
0: Welk land zoeken we dan?
2: Denemarken.
0: Denemarken. Weet je wat we doen? We gaan nog even de derde en de vierde hint erbij pakken. En ik denk dat dat dan een bevestiging wordt van jouw keuze. Want de derde hint is, Kopenhagen is de hoofdstad.
2: Ja.
0: En de vierde hint is, Lego en de kleine zeemermin, die horen allebei bij dit land. Gijsbert, blijf je bij je keuze?
2: Helemaal. Zeker.
0: Dat is helemaal goed, Gijsbert. Hartstikke goed, hartstikke goed. Ben je zelf wel eens die kant op geweest?
2: Nee, we hebben het toevallig afgelopen jaar erover gehad. Misschien willen we daar nog eens een keer naartoe. Dus het lijkt mij een heel mooi land.
0: We zijn er een paar keer geweest. Dat was echt een aanrader. Hoe ziet jouw zomer er wel uit dit jaar?
2: Ik ben weer aan het werk. Ik ben alweer 3 weken aan het werk.
0: Zo.
2: Bij ons zijn de kinderen ook weer naar school toe. Ze beginnen morgen weer, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja.
2: En wij hebben een weekje Duitsland gedaan en een weekje Zelm.
0: Oh, kijk, Zelm. Oh, je bent ook in
2: waarschijnlijk.
0: Was je ook op kinderkamp?
2: Nee. Nee, wij hebben een eigen caravan staan op een op de Battled.
0: Oh ja.
2: Dus,
0: heb je nog, wij zaten echt 2 straten verderop met ons kamphuis van de Battled. Heb je nog geluidsoverlast gehad in de nacht?
2: Niet van jullie, want toen waren we er niet.
0: Nee.
2: Was ik gewoon aan het werk. Maar ik heb wel eens geluidsoverlast gehoord. Maar volgens mij lopen er al nachtwachten rond.
0: Die doen hun best. Maar 40 kinderen in toom houden is niet zo eenvoudig. Mooi om te horen, Gijsbert. En mooi dat het seizoen dan ook weer gestart is. Ik merk ook altijd, ik weet niet of je dat herkent, vakantie is lekker, maar het is ook wel weer prettig als dingen weer gaan lopen, toch?
2: Heerlijk. Gewoon weer het normale ritme zo meteen in.
0: Hey, we hebben met jouw hulp het vakantieland Denemarken gevonden. Ja, een aanrader om dus eens een keer te ontdekken als je nog nooit die kant op bent geweest. Hey, leuk dat je meespeelt. Blijf nog even aan de lijn, want zometeen komt er een mooie prijs jouw kant op. En wij gaan luisteren naar Michael W. Smith. Die is ook gewoon weer terug van vakantie met Love Me Good.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: De stad met Paarlepoorten. Je hoorde Joke Buijs.
1: De Grootnieuws Radio.
2: De kernboodschap.
0: De hele zomer krijgen we van onze vrienden van de ochtend te horen wat hun kernboodschap is. Het zijn mensen die we vaker spreken bij Grootnieuws Radio. En daarom vinden we het extra leuk om te horen van ja, al die verschillende thema's waar we ze over spreken. Als je dat nou even wegfiltert en je komt bij hun kernboodschap, wat gaan ze dan delen? En vandaag heb ik daarvoor aan de lijn Michelle van Düsseldorp. Goedemorgen, Michelle.
3: Goedemorgen, Thijs.
0: Ik begreep dat jij ook zelf net terug bent van vakantie.
3: Ja, dat klopt. Zaterdag zijn we teruggekomen. Dus de hele weekend gewassen en opgeruimd en schoongemaakt.
0: Kijk, weer een beetje klaar voor het normale leven. Ja, en waar ben je geweest?
3: We zijn in Italië geweest.
0: Italië, oh. En ja. Hoe waren de temperaturen daar?
3: Nou, het was aardig warm. Ik heb niet zoveel gedaan.
0: Niet zoveel gedaan. Ik doe soms het spelletje met mezelf dat ik dan probeer in te schatten wat voor een vakantieganger zou iemand zijn. Ik zat er bij jou over na te denken. Ik vond het lastig. Want ik dacht, ik zou me kunnen voorstellen dat jij voor het minimalistische gaat. Kamperen op een natuurcamping met vooral helemaal niks. Maar toen dacht ik, nee, ik zou toch inzetten op een wat luxere accommodatie. Zit ik er ergens in de buurt?
3: Nou, ik begrijp je worsteling, want ik heb beide in me. Dus, we hebben samen met een vriendenstel een camper. Dus de luxe is de camper.
0: Oh, ja.
3: En de natuur minimalistisch is gewoon alles daaromheen. Echt kamperen.
0: Oh, okay.
3: En buiten koken en...
0: Dat klinkt fantastisch. Het zit er allebei in. Dat is mooi.
3: Het zit allebei in.
0: Ik vond het leuke van deze rubriek dat we heel vaak jou spreken over allerlei thema's. Vaak kom jij dan ook wel op de lijn van, joh, dit lijkt me een goed onderwerp. Soms vragen wij dat natuurlijk. Maar ik ben super benieuwd, wat wordt jouw kernboodschap? Je krijgt 3-4 minuten de tijd om die toe te lichten. En daarna gaan ik en luisteraars vragen stellen. Dus als je zit te luisteren en je hoort Michelle haar verhaal houden, app vooral naar de studio wat je nog meer zou willen weten. En dan zou ik zeggen, Michelle, neem ons mee naar jouw kernboodschap.
3: Ja, nou, mijn kernboodschap is, als christen ben je eigenaar van je ziel. En een levensmissie is om rentmeester, goede rentmeester van je ziel te zijn, te worden, als dienaar van God. Dus dat is eigenlijk de kernboodschap. Word een goede rentmeester van je ziel als dienaar van God. En wat bedoel ik daarmee? Ik refereer aan gelijkenis? Gelijkenis van Jezus, wanneer hij dat vertelt over de drie mensen die hun talenten in de kregen.
0: Mm-hmm.
3: En de ene stopt er in de grond en die andere doet zinvolle dingen mee. Ik denk dat dat voor veel mensen bekend is, die verhaal. En dan komt de eigenaar van het land terug en zegt, wat heb je gedaan met wat ik jou gegeven heb? En degene die het in de grond stopte, die krijgt een soort stadje van de eigenaar.
0: Ja.
3: En ik zie dat gaat niet over geld of talenten. In de zin van de talenten die je gekregen hebt, maar dat gaat over wat je ontvangen hebt van God. En dat is je persoonlijkheid, dat is je psyche, dat is je innerlijk leven. En daar zit emoties en drijfveren en belevingen en herinneringen en motieven en verlangens en behoeftes en talenten. Alles wat je gekregen hebt, die jou maakt als mens, dat is je ziel. De Griekse woord daarvan is psyche. Daar krijgen we de woord psychologie van. Daar ben je verantwoordelijk voor. Dat heb je ontvangen. Sommige dingen heb je niet voor gevraagd. Dat is de bagage waarmee je opgroeit. Of traumas die je hebt. Of verkeerde voorbeelden. Sommige dingen die goed zijn gegaan, daar heb je ook niet voor gevraagd. Maar dat krijg je in dit leven. En daar heb je het mee te doen. En het is jouw eigendom. Dus jij bent als het ware verantwoordelijk voor. Wat doe je daarmee? En er zijn twee valkuilen. Die ene is om een soort slachtoffer van te zijn en daar niks mee te doen. En als je een moeilijk innerlijk leven hebt, een moeilijke psyche, moeilijke verwant ziel, om dat gewoon te vermijden of dat als excuus te gebruiken of daarvan weg te gaan of over te vechten. Hè? Dat zijn allerlei, dat doen wij allemaal, al die dingen. En die andere valkuil is om oververantwoordelijk te voelen en geen hulp te vragen. En beide extremen zijn niet gezond. Dus ik zie het voor me dat wij hebben een relatie met God als met een goede ouder. En hij wil helpen en hij wil ons ondersteunen. Hij heeft alles gegeven dat wij in staat zijn om goed voor ons ziel te zorgen. En de bagage op te ruimen, de traumas het hoofd te bieden. Zorg te dragen voor wat in onze innerlijk leven leeft. Om het te ontmoeten, om met mildheid en compassie daarmee om te gaan. Gewoon net alsof het je huis is. En dat is ook je huis is een vaak een metafoor voor je ziel. Ja. In de symboliek, symbolisch gezien. Dus net zoals je zorg draagt voor je huis, je ruimt het op, je pleegt, doet onderhoud, je schildert het, je maakt het mooi, is het ook een verantwoordelijkheid om dat te doen met je innerlijk leven. En dat kan je niet alleen doen, daar heb je hulp bij nodig. Je hebt Gods hulp en je hebt de hulp van mensen om je heen nodig. En dat is wat een goede rentmeester doet. Een goede rentmeester die draagt zorg, die zegt, dit is mijn verantwoordelijkheid. Ik heb hier wat mee te doen. En dat samen met God te doen en samen met anderen, maar wel aan te gaan. Dus dat is mijn kernboodschap.
0: Wat een prachtige...
3: En nu zit ik te wachten op je intelligente vragen.
0: Nou, ja. Nee, ik heb natuurlijk mee zitten schrijven. Wel de conclusie, ik denk, we hebben het hier inderdaad wel vaker dingen die hier aan raken. Is dit ook de drive die voor jou achter Groundwork zit? Waar je ook zo bezig bent met mensen hierin coachen eigenlijk?
3: Ja, zeker. Dat is absoluut de drive. Want ik merk ook dat soms als christenen weten we dat niet goed... hoe dat te doen. Of wat we moeten doen. Of wat, ik zeg het nu in hele mooie woorden. Maar wat bedoel ik eigenlijk? En hoe doe je dat in je dagelijks leven? Op je werk, in je opvoeden, met je relatie? Wat vraagt dat van je? En dat is de cursussen en de lesstoffen en de opleidingen inderdaad die we doen bij Groundwork.
0: Ik vond die metafoor van het huis heel mooi. Ik denk dat we allemaal wel herkennen dat je soms denkt, hey, er is nu al heel veel troep, ik doe even één kamertje open, daar douw ik alle troep in en daar kijk je dan later wel weer naar.
3: Weer op slot, ja precies.
0: Heb jij dat ook nog wel eens in je leven dat je even moet concluderen, hey, ik heb weer wat op te ruimen, ik heb weer wat troep verzameld?
3: Zeker. Dat heb ik zeker. En ik ga vaak naar een therapeut om dat te doen, want ik kan dat niet alleen doen. En soms zijn er dingen uit mijn eigen jeugd die gewoon te pijnlijk zijn of te moeilijk zijn om zelf op te ruimen. Dus ik maak daar mooi gebruik van iemand anders die daar een deskundige is om dat te doen.
0: En die hulp die hebben we ook nodig, zei je. Ja, dat was nog de andere vraag die ik erbij had. Want het kan ook zijn dat je dit hoort en je denkt, ja, ik herken het helemaal. Mijn geestelijke huis is een troep. Waar begin ik nou? Want ik zie, door alle troep zie ik niet waar ik zou moeten beginnen.
3: Ja, nou dat is een mooie vraag. Want je ziet ook vaak van de televisieprogramma's van mensen die verzamelaars zijn of die een achterstallig onderhoud, die hebben ook een organisatiecoach nodig. Want en soms is het echt goed om uit te reiken naar iemand, help mij, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ja. Als je het echt niet weet. En als je het wel weet, maar je ziet er tegenop, begin met iets kleins. En net zoals je een rommel opruimt in je huisje, pak niet alles overal aan, anders maak je meer zooi. Dus begin met één klein gebied waar je ontevreden over bent. Misschien je relatie, misschien je time management, misschien je stille tijd, misschien je iets van vroeger wat pijn doet. Begin met één klein iets en breng dat voor God en zeg, hier wil ik mee aan de slag, help mij. En maak een plan daarvan.
0: Mooi, Michelle, mooi om jouw kernboodschap te horen. En ik dacht dus ook nog even goed om te zeggen, vandaag is de tweede aflevering van onze serie met jou over het lijden online gekomen. Dus dat kan mensen soms ook weer helpen. Als je denkt, ik wil hier meer van weten, ik heb nog meer kennis nodig. Even naar grootnieuwsradio.nl/podcast. Dan zoek je de Thijs en Ulrike podcast op. Staan er heel veel mooie gesprekken met jou op. Maar dank dat je vanochtend ook jouw kernboodschap met ons wilde delen.
3: Nou, dankjewel. En een fijne dag allemaal.
0: Dankjewel.

0: How great is our God, Chris Tomlin. En daarvoor hoorde je de Psalm Project met Ik roep tot u, een versie van Psalm 142.
1: Is er iemand die...

in de zomer. En tegelijkertijd een beetje uit aan het vogelen. Waar zijn we zo allemaal mee bezig? De afgelopen week hebben we al heel wat bijzondere dingen langs horen komen. Is er iemand die op dit moment op een opblaasbare flamingo bezig aan het drijven is? Is er iemand die een frisse duik heeft genomen vandaag? Nou, ik kan me vandaag daar iets minder bij voorstellen. En we zochten ook al iemand die thuis vakantie viert. Lekker in de eigen achtertuin. Maar vandaag ben ik op zoek. Ja, ik zit toch nog een beetje met mijn hoofd bij dat kinderkamp. Daarom dacht ik, er zijn elke zomer zoveel honderden soorten kampen. Van breinaaldenverenigingen die samen op kamp gaan. Zeilkampen. Ja, tot je kunt het zo gek niet bedenken. Dus vandaag zoeken we iemand die deze zomer op een kamp is geweest. En daar even iets over wil vertellen. Misschien ben jij dat wel. Meld je dan even in ons WhatsApp-kanaal. En als je denkt, ik weet niet waar ik dat moet vinden. grootnieuwsradio.nl/WhatsApp. Kun je het nummer vinden. Stuur even een appje als jij deze zomer op kamp bent geweest. En dan na 11 uur gaan we kijken of we iemand hebben kunnen vinden die dat heeft meegemaakt. Dit zijn Toby Mac samen met Jamie McDonald. God did it.

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
4: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Verhazenstorm. Er zijn twee jongeren opgepakt die iets te maken zouden hebben met de explosie vannacht in een appartementengebouw in Zaandam. Ze werden vlakbij gevonden in een auto. Door de explosie ligt van één appartement de hele achtergevel eruit. Buren werden uit voorzorg geëvacueerd, maar bijna iedereen is nu weer thuis. Nu in het noorden de scholen weer open zijn, doet verkeersminister Karremans een oproep aan ouders. Breng je kinderen niet met de auto, want auto's zorgen voor onveilige situaties rond scholen. En laat volgens Karremans ook de bakfiets maar thuis. Hij wil dat kinderen zoveel mogelijk zelf leren fietsen. In de buurt van de Ierse hoofdstad Dublin zijn 5 tienerjongens omgekomen bij een zwaar ongeluk. Ze zaten in een mogelijk gestolen auto en waren aan het spookrijden, melden Britse media. De auto klapte op een andere auto. De 3 vrouwen en een kind die daarin zaten raakten zwaar gewond. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, staat file bij Kornwerderzand. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Veel vertraging is er op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Nijmegen, Dukenburg en Haps 9 kilometer file met een half uur oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht.
12: Ja, en zometeen meer Thijs en Jurieke in de zomer. En ik hoop dan iemand te kunnen spreken die deze zomer op een kamp is geweest. Of waarvan de kinderen op het kamp zijn. Of misschien nu wel je ze heel erg mist. Meld je even in onze WhatsApp als jij zegt, ja, deze zomer en kamp, daar heb ik een mooi verhaal bij.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 28 augustus, Deventer. Met Elvis E., Gideon en Desiree. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
20: Thijs en Jorieke in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: prachtige samenwerking van de Belongings & Co. en Carrie Job, de DAF.
1: Thijs en Jorieke in de zomer.
0: Goedemorgen, Thijs en Jorieke in de zomer inderdaad. Ja, trouwens, goed om even erbij te zeggen. Morgen ook weer met Jorieke, dus dan zijn we weer helemaal compleet. Het vorige uur deelde ik al even dat ik zelf vorige week op een wegwijzer kinderkamp was. Met het oudste deel van het gezin waren we de keukenploeg en het jongste deel dat mocht mee als deelnemer. Maar toen dacht ik, als we dan de rubriek hebben, is er iemand die... Ja, hoe leuk is het dan om die vraag te stellen? Zijn er nog meer mensen die op kamp zijn geweest?
1: Is er iemand die...
0: Is er iemand die op kamp was geweest? Dat was de vraag. Dat was degene waar we naar zochten. Er kwamen reacties binnen, onder andere uit Frankrijk. Er waren 2 tienerkids vertrokken voor een fietskamp dat maar liefst 5 dagen duurt. Een mooie initiatief met het bisdom. En er wordt erg naar uitgezien om de hele week met een hele groep gelovigen op te trekken. We konden even niet mee bellen. Maar gelukkig konden we wel even bellen met Jantine. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Thijs.
0: Jij bent afgelopen week ook op kamp geweest.
2: Jazeker.
0: En wat voor kamp was dat?
2: Ook wegwijzerkamp, week 4. Ja, leukste week van het jaar natuurlijk.
0: Het leuke was, wij waren gewoon op hetzelfde kamp. En jij bent ook gewoon vaste luisteraar van Groot Nieuws, toch?
2: Zeker weten.
0: Nou, wat leuk. Heel leuk om op deze manier dan weer even contact te hebben. Ben jij al een beetje bijgeslapen inmiddels, Jantine?
2: Bijgeslapen wel, maar geland nog niet helemaal.
0: Nee? Heb je even een paar dagen voor nodig?
2: Ik denk het wel, ja. Ik mis toch wel de gezelligheid. Gewoon, alles.
0: Het lekkere eten mis je denk ik ook.
2: Dat sowieso,
0: precies. Dat wou ik even horen. Hey, ik heb een taak voor je. Want met die kampen is het altijd zo, dan kom je thuis en dan probeer je de mensen iets te vertellen van wat je hebt meegemaakt. Maar dat is ontzettend moeilijk. Want als je daar niet bent geweest, je bent de sfeer niet, zelfs de grappen, ja, die komen natuurlijk totaal niet aan. Dacht ik, ik heb voor jou een mooie opdracht. Jij mag even proberen uit te leggen aan de mensen die nog nooit op kamp zijn geweest, wat voor jou een kamp bijzonder maakt.
2: Oké. Allereerst gewoon de gezelligheid. En gewoon het samen kunnen lachen en gek doen. En grappen kunnen maken. En tegelijkertijd ook heel serieus kunnen zijn. Het er kunnen zijn voor de kids. Want heel veel hebben zoveel achtergrond en verhalen. En om die dan een stukje rust en ontspanning te geven, dat is dan wel iets wat voor mij heel tekenend is voor de wegwijzer. Het samen zingen en bidden. En ja, gewoon... het met elkaar doen, gewoon het teamwork, denk ik.
0: Het is ook altijd wel een beetje dat stukje gemeenschap eigenlijk, hè, wat je omschrijft. Dat je echt met elkaar dat leven zo deelt op al die facetten.
2: Ja, zeker.
0: Nou, ik vind dat je het heel goed hebt uitgelegd. En als mensen het nog meer willen doen, ja, dan is er eigenlijk maar één oplossing. Gewoon zelf eens een keer mee te gaan op een kamp. Dirk, die is trouwens ook mee geweest. Dat is ook wel leuk. Die zegt, ik ben ook mee geweest op een kinderkamp. En heb ook in de keuken geholpen. Dat was een Make a Choice kinderkamp. Ja, er zijn natuurlijk zoveel van die mooie initiatieven. Jantine, ik zeg, jij krijgt van mij nog even het recept van de lentestampot die we afgelopen week hebben gemaakt. Daar had je nog om gevraagd. Dat was ik nog even vergeten. Ja, meteen weer aan het werken. Kom je daar niet aan toe. En succes.
2: Mag je boekje nog goed nalezen?
0: Ja, precies. Dan gaan we het nog eventjes... ik zorg dat dat in orde komt. Leuk dat je even aan de lijn kwam. En dan gaan we weer lekker door met dat bijkomen. En dat doen we met die prachtige muziek. Die dingen die we allemaal weer kunnen gebruiken. Zoals Christian Verwoerd. Het allergrootste geschenk.

0: We hebben een wonder nodig en u bent degene die wonderen geeft. God van het onmogelijke, er is geen grotere kracht dan u. Onbegrensd, overvloedig, meer dan we konden vragen of denken. Je hoorde Charity Gill met We Need a Miracle. De hele zomer geven we je wat podcasttips mee. Dat doen we eigenlijk omdat we zo'n rijk archief hebben aan podcast en dat we denken, je kunt daar wel eens wat in verdwalen. Dat je denkt, ik heb zin om iets te luisteren, maar wie geeft mij eens een goede tip? Nou, die krijg je dus gewoon van ons. En vandaag ga ik je een podcasttip geven. Eigenlijk een hele podcast, maar dan specifiek de eerste aflevering. Namelijk De Cirkel van Geluk. We willen allemaal graag wat gelukkiger zijn, maar er zijn ook altijd dingen die dat in de weg staan. En psycholoog Marieke Meijer die gebruikt de Cirkel van Geluk-methode om mensen daarin te helpen. En in de eerste aflevering is ze met Joke in gesprek over geloofstwijfel. Ze vroeg aan Joke welk stuk van haar probleem ze zelf kan beïnvloeden.
1: Nou ja, ik probeer het niet meer te veranderen. Want dat nee, heb ik nou zo vaak geprobeerd, dat werkt toch niet. Ik probeer het te accepteren. En ja, wat ik. Ja, er zijn meer mensen.
2: Bedoel je?
1: Die zo zijn als ik, zeg maar.
2: Ja, hoor je dat?
1: Ja, pas in de kerk.
2: Oh,
1: ja,
2: echt? Ja. Vertel.
1: Ja. Ja, nee, het is ook een stel, die hadden ook er. Nou, dat vind ik toch wel fijne soort. Weet je wel, het clubje van de mensen die het dan niet allemaal 100% op een rijtje hebben. En ik denk dat er nog meer zijn.
2: Ja. Hoor je dat vaak, hè? Of
1: nee,
2: niet?
1: Heel weinig. Ja. Er is heel weinig ruimte voor in de kerk.
2: Ja, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, het is altijd het goede nieuws, hè? En als je in de kerk bent, dan heb je een testimony of een hè, weet ja. Je wel, dan eerst had je een probleem en toen kwam God en nu is alles weer goed. Ja, ja, dat is niet altijd het hele verhaal. En ik denk dat daar meer ruimte voor zou mogen zijn.
2: Wat zou dat opleveren, denk je?
1: Een stuk ontspanning bij mensen, want ik denk, dat had ik ook. Want je hoorde, bij iedereen ging het de hele tijd goed en bij mij niet.
2: Ja.
1: En dan deden ze die cursus en dan ging het goed. En dan deed ik die cursus en dan ging het niet goed.
2: Nee.
1: Nee. Ja. Dus het zal wel aan jou liggen. Ja. Dus en ik denk dat best wel gevaarlijk is ook.
2: Ja, en je vereenzaamt dan ook, hè?
1: Ja, ja. Maar dat mensen dan denken, ja, dan ook daardoor misschien de kerk verlaten.
2: Ja. Ja, dat denk je?
1: Ja.
2: En hoe kom je daarbij?
1: Nou, omdat ze het proberen en het werkt niet. En dan, ja, het gevaar om het dan maar op te geven. Ja,
2: wat heeft ervoor gezorgd dat jij volhoudt? Dat je wel blijft en dat je wel doorgaat.
1: Ja, de moed ervan ook. Dit proces heb ik in Brazilië al doorgemaakt. Er was een kind dat overleed aan aids. Ik werkte in een weeshuis met HIV-positieve kinderen. En toen dacht ik, ja, maar als dit het is, alleen dit, dan is het, dan, ja, dat is nog erger.
2: Mm-hmm.
1: Dus. Ja, het is aan mijn geloof is een beetje krom.
2: Je hebt gewoon geen alternatief.
1: Nee, dat.
2: Nee. Ja, nou, dat lijkt me heel recht toe recht aan.
1: Ja, en ik weet het ook niet 100% zeker, maar dat.
2: Nee, maar daarom is het ook een geloof,
1: ja.
2: Hè?
1: Ja. En dan is het ook nog niet erg.
2: Nee.
1: Ja.
2: En dat accepteren wat je dus nu steeds beter voor elkaar krijgt, hoe houd je dat vol? Want dan komt dat is de laatste stap. Ja, dan komt telkens weer die hoop naar boven. En dan wil je het toch weer oplossen, zeg maar.
1: Nou ja, dat beeld dat helpt me heel erg. Want ik heb bijvoorbeeld ook iemand in Brazilië gesproken dit jaar die dan dezelfde dingen heeft meegemaakt als ik.
2: Mm-hmm.
1: Want toen dacht ik van ja, dus ik heb die oorlog erbij, zeg maar. En dan denk jij, ja, je kunt in dezelfde strijd verwikkeld zijn. En de een komt er gewond uit en de ander niet.
2: Ja.
1: En.
2: Want die andere in Brazilië had dat niet?
1: Nee.
2: Nee, die had niet die.
1: Niet wat ik heb.
2: Nee,
1: maar precies. Ja, dat kan. Hè? Ja. Je kan allebei, zeg maar, naar een strijdtoneel gaan en daar verschillend uitkomen.
2: Mm-hmm.
1: En ja, dat geeft mij. En ja, wat voor mij werkt, is ook weer niet dat het bij iedereen zo is. Dat geeft mij ook. Dat kan ik, zeg maar, nu dat iemand dan vertelt, nou, ik heb het wel. Ik denk, nou, dat is heel fijn voor je, zonder dat ik nu die druk voel om dat dan ook te hebben.
2: Ja, dus het is niet meer gekoppeld aan jouzelf, zeg maar. Je kan mensen meer los van elkaar zien.
1: Ja.
2: Dus je vergelijkt daardoor minder.
1: Ja, nou, dan denk ik, fijn voor jou. En ik kan er ook echt wel een soort van, nou, fijn, hè. Van, was een stel bij ons in de kerk die zei van, ja, we hebben heel veel gebeden en we hadden God gevraagd om een huis en zo'n lijstje. En dat kregen we precies. Dan denk ik, nou, fijn voor je. En zonder dat ik wat ik vroeger heel erg had en ik dan.
2: Ja, precies. Ja. Dus door het los te koppelen, dat is wel mooi, hè. Dat komt uit dat ik ben oké, jij bent oké. Dat je dat naast elkaar kan laten staan. Ja, ja. Dat hoort nog bij stap 3. Okay. Ja, precies. Ja, ja. Maar dat je dat dus los kan koppelen en dat je daardoor ook kan volhouden met het eigen beeld in je achterhoofd van hoe dat bij jou gaat.
0: Ja. Ik vind het zo bijzonder van deze podcast dat we zo'n inkijkje krijgen eigenlijk in die gesprekskamer van Marieke Meijer. De Cirkel van Geluk podcast is te vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast. Wij gaan zo meteen weer een nummer toevoegen aan die roadtrip-lijst. De nummers die jij graag onderweg hoort. Maar eerst is hier Sarah Noah met Waar was jij?

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: zou het goed doen hoor. Op die roadtriplijst die we aan het maken zijn. Keith en Chris Tighetti, Come People of the Risen King.
1: De roadtrip.
0: Maar welk nummer mag er van jou niet ontbreken op de roadtriplijst? Je mag er deze zomer over meedenken. Samen maken we zo'n heerlijke playlist voor als je op vakantie bent. Maar ook gewoon als je alweer lekker aan het werk bent. App even naar de studio. Laat even weten welk nummer mag er van jou absoluut niet ontbreken. En misschien draai ik zo meteen jouw nummer en voeg hem toe aan die heerlijke roadtriplijst. Een nummer dat natuurlijk altijd met ons meegaat, dat zijn de opwekkingsnummers. Zoals dit heerlijke prachtige nummer gezongen door Kinga Baan. Ik val niet uit zijn hand. App even naar de studio. Welk nummer moet er wat jou betreft op die lijst onderweg naar vakantie, het werk of de supermarkt?

0: En zo is het, we vallen niet uit zijn hand. De opwekking bent met Kinga Baan, hoorde je. Ja, en dan stel je zo'n vraag.
1: De roadtrip.
0: En dan komen er toch zoveel mooie suggesties binnen. Ja, misschien een klein kijkje achter de schermen. Een paar prachtige opwekkingsnummers. Vrijheid, die werd genoemd, die moet absoluut eventjes voorbij komen in die roadtriplijst, zei Fiona. Maar ja, daar hebben we ook weer een uitvoering van opwekking. Die had ik dan net weer gedraaid. Misschien morgen een nieuwe poging wat dat betreft. Net als Anja, die had ook een prachtig opwekkingslied. Nou, vandaag heb ik gekozen voor een nummer dat werd doorgegeven door Annabeth. Die zei Happy Rhythm van Ernie Haas en Signature Sound. Signature Sound. Een prachtig, vrolijk, opgewekt nummer dat het vakantiegevoel combineert met geloof. Ik vond het een prachtige suggestie. We gaan hier de hele week nog mee door, hè. Zoals die van jou nu even niet gekozen was, doe je morgen gewoon een nieuwe poging. Maar vandaag dus, ja, je hoort het al, doe maar lekker mee. Er mag geklapt worden in de auto's. Handjes aan het stuur natuurlijk. Met dank aan Annabeth, Ernie Haas, Happy People met de Signature Sound.

0: Ja, misschien heb je net al naar jezelf zitten luisteren. Ik word er in ieder geval vrolijk van. Het was de 20-jarige jubileumconcert live in Amsterdam. Prachtig album is er ook nog eens vanuitgebracht. Happy People van Ernie Haas. Ja, en zo ga je lekker op weg. Lekker op weg naar die vakantie, waar misschien soms ook nog wel tijd is voor iets anders. Als je denkt, dat enthousiasme, die energie. Maar er is ook ruimte voor verstilling. Ruimte voor een...
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het campingpreekje.
0: Een campingpreekje die wordt ons deze hele zomer gegeven door de voorgangers van de RCN Vakantiekerken. En deze week hoor je preken van Bram Rehberger.
3: Voor wat hoort wat. Een bekende uitspraak die je regelmatig tegenkomt zo overdag. En vandaag gaan we daar heel kort over nadenken. Over dat voor wat hoort wat. En we lezen eerst uit de brief aan de Romeinen, daarvan hoofdstuk 3, vers 19 tot 24. Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt spreekt tot degene die onder de wet staan. En zo wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. Daarom geldt geen mens voor hem als rechtvaardig door de wet na te leven, want juist de wet leert ons de zonde kennen. Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, zichtbaar geworden buiten de wet om. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus. Christus aan allen die geloven. En er is geen onderscheid. Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet dankzij de verlossing door Jezus Christus. Voor wat hoort dat? Ja, je zult dat vast eens gehoord hebben, wat dat betekent. Je zou kunnen zeggen, voor wat hoort wat, dus je kunt er eigenlijk niet aan bijdragen. Of je zou kunnen zeggen, ja, als ik wat voor jou doe, dan moet jij wat voor mij doen. Iets wat we eigenlijk heel gewoon zijn in ons normale leven. Dat we iets doen en ergens ook wel iets terug verwachten. Soms hoor je mensen zeggen, ik hou zoveel van die ander, ik heb die ander onvoorwaardelijk lief. En ik begrijp best wat dat betekent en wat je daarmee zeggen wil. Maar uiteindelijk zit het zo diep weg in ons dat we altijd wel toch iets terug verwachten. Een dankjewel, een aai over de bol, een stukje erkenning. Waarom? Omdat we dat als mensen heel erg nodig hebben. En omdat dat zo'n basale behoefte is voor ons als mens, nemen we dat ook mee, automatisch, in onze relatie met God. Ook daar denken we, voor wat hoort wat. En dat zit diep in ons weg. Dat is misschien wel ontstaan in het paradijs. Toen we ervoor kozen om het heft toch in eigen hand te nemen. Toen we ervoor kozen om onze autonomie boven onze relatie met God te stellen. Die opgave van de autonomie, of zeg maar het pakken van die autonomie, zo moet ik het eigenlijk zeggen, is misschien wel het begin geworden van dat voortdurend voor wat hoort wat. En dat gaat door, en dat zie je ook door de Bijbel heen. We hebben net gelezen hoe Paulus een brief heeft geschreven naar de gemeente in Rome, waarin hij dat opnieuw aan de kaak stelt. Waarin hij zegt, luister goed. Ja, er is een wet. En die wet is er nog steeds. Maar die wet die is er niet gekomen in het voor wat hoort wat idee. Die wet is er gekomen om jou en mij duidelijk te maken dat we voor God zelf eigenlijk niet kunnen bestaan. Wel bestaan, maar niet schuldenvrij. We staan altijd schuldig ten opzichte van God. Iedereen. Niemand uitgezonderd. Dus het voor wat hoort wat principe valt niet te combineren met de relatie met Jezus. Want dan hebben we gelezen, alles is om niet. Dus hoe we ook leven, waar we ook staan, we blijven altijd vallen onder de genade van Jezus Christus. Daar zit van onze kant helemaal niets bij. En misschien is dat wel het meest pittig van geloven. Dat we uiteindelijk de hele boel in de handen van Jezus geven en zeggen, ik geloof dat wat ik ook doe, wat ik ook gedaan heb en wat ik waarschijnlijk ook nog ga doen, uiteindelijk is de genade van u om niet. Gratis, in het Engels zou je mooi zo zeggen, for free. Voor vrij, voor onze vrijheid. Het is er altijd. Dus ook al zingen we soms, we willen dichter bij u zijn, is de werkelijkheid van ons geloof dat hij altijd in en om ons heen is met zijn genade. Dus voor wat hoort wat? Nee, alles is om niet.

0: Mercy Me met Make It Well. Ja, Daan, fijn dat je even bent aangeschoven.
1: Goedemorgen.
0: Ik ga nog even een stukje administratie wegwerken.
1: Oh ja.
0: Ik moet nog even de groeten doen aan een kinderkamp van Herikon. Ja. Daar, dat start vandaag in Putten. Alle kampleiders, alle kids, heel veel blessings, heel veel zegen. En speciaal voor Ruben. Ik mocht volgens mij verder niet noemen hoe en wat. Maar in ieder geval bij deze is dat stukje administratie doorgegeven.
1: Dat maakt me trouwens wel heel erg nieuwsgierig natuurlijk.
0: Ja, mij ook. Maar dat wordt een mooie tijd worden daar in
1: Putten. Oké.
0: Hey, ik was wel even, het was een beetje het thema van vandaag, ja, de kampen. Ik ben nog een beetje aan het landen. Ja. Heb jij kamp ervaringen? Ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja. Oh, dan moet ik wel even graven.
0: Ja, is lang geleden.
1: Zegt iets over mijn geheugen en over mijn leeftijd. Ja, het is zeker lang geleden. Ik ging vroeger naar de zondagschool van het Leger des Heils.
0: Ja.
1: Ja, met het driesnarig instrument. En daar waren kampen in, echt graven hoor, Lunteren volgens mij. Lunteren of Barneveld.
0: Vlak bij Putten, ja.
1: Ja, allemaal van die tenten en berengezellig man. Het was natuurlijk een chaos.
0: En gewoon kamperen dan, neem ik aan.
1: Ja, kamperen. En ik, de gezelligheid staat me vooral bij. Maar ik heb de inhoud, maar dat gaat vaker met mij zo. Ben ik even kwijt.
0: Ja, we zijn toch ergens blijven hangen. Dat, ja. Dat zeggen wij dan als leiders tegen elkaar.
1: Oh ja, zo.
0: Ah, je weet niet wat ze ervan meenemen.
1: Ja, later pakken ze nog iets uit het rugzakje.
0: Maar was je een beetje zo'n keter? Een beetje kattenkwaad?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, komt dan allemaal nog.
1: Ja.
0: Zometeen lekker de lunchroom.
1: Ja, keurig. Ja,
0: keurig.
1: Allemaal binnen de lijntjes.
0: Hij is goed geland.
1: Niks aan de hand.
0: Als oude kampleiders luisteren, hij heeft er toch wat van meegekregen hoor.
1: Heel goed.

0: gotta do the loop.
1: Leveren vuurwerken.nl.
2: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
3: Hoei!
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En alle Ariel, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes!

0: Amsterdam.
1: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
4: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
5: Groot Nieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een bloeddonor uit de provincie Utrecht heeft in ons land het West-Nijl-virus opgelopen. Daarom gaat bloedbank Sanquin gedoneerd bloed van mensen uit uw regio extra testen. Het West-Nijl-virus komt voor onder vogels en kan via muggen overgedragen worden op mensen. Meestal word je er niet ziek van. Mensen die wel klachten krijgen, hebben koorts. Op de eerste schooldag na de zomervakantie vraagt Veilig Verkeer nog maar eens aandacht voor fietsende kinderen. Fietsen gaat ze steeds slechter af omdat kinderen vaak met de auto of bakfiets naar school worden gebracht. Volgens Veilig Verkeer kan je nooit te vroeg zijn om kinderen zelf te laten fietsen. En minister Karremans vindt dat ook. Op Sicilië, bij de vulkaan de Etna, is een Amerikaanse toerist om het leven gekomen. Hij was aan het wandelen waar het niet mag en werd in een zware storm door de bliksem getroffen. De Etna barstte vorige week uit en dat trekt veel toeristen die de lava van zo dichtbij mogelijk willen bekijken. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Groot Nieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is 20 minuten.
9: We leven onze levens allemaal op verschillende manieren. Maar misschien kunnen we hier samen straks eens dit doen.
10: Alsof.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Fluorio.
0: Aldi.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Fluorio.
0: Aldi.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
14: De Lunchroom.
15: Met Daan Hartgers.
14: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Martijn Buwalda. Ik moet altijd een uurtje rijden om weer in onze lunchroom te zijn. Het was vanmorgen al te merken. Man. Het was een stuk drukker op de weg. Want ja, regio Noord. Voor jullie zit de zomervakantie er alweer op. Ja, weet je zelf ook wel. Maar ja, weer aan de bak dus. Nou, sterkte. En natuurlijk ook veel plezier toegewenst. Hè? Nou, wij hebben geen zomerstop hier in de lunchroom. Ook geen ijsvrij. Wij draaien volledig door. En dat doen we met plezier, hoor. Gezellig dat jullie er weer in grote getale zijn. Zoek een plek hier, daar achterin kan. Ja, daar is nog een. Er zijn nog twee stoeltjes vrij, zie ik. We komen zo bij jullie met die overheerlijke muzikale lunchkaart. Lekker.

0: Bye Bye, I Thank God.
1: De dagtekst.
0: Komt vandaag uit Psalm 133, vers 1, waar staat: hoe goed is het, hoe heerlijk, als broeders bijeen wonen. Dus hoe goed is het, hoe heerlijk, als broeders bijeen te wonen. Psalm 133, vers 1, de dagtekst van vandaag.

Andrew Rip. Hij zong over iemand die onderweg was, maar uiteindelijk nog niet wist waar hij terecht kwam. Onderweg raakte hij in een dal terecht met allerlei teleurstellingen van dien. Raakte uitgeput, ging op zoek naar brandstof. Fill my cup.

0: liefst gaan we er met een boog omheen, hè, om onze pijn, verdriet, teleurstellingen. Maar ja, ze horen wel bij onze levens. En Eline zong zoiets als: laat het maar toe, staat maar toe wat er te voelen valt. En probeer er maar mee om te gaan. En wees ook een beetje mild voor jezelf. Het is 12:30, tijd voor het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag is het overwegend bewolkt, af en toe wat zon. Het blijft grotendeels droog, al is in het oosten een bui mogelijk. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen bewolkt, periode met regen. Later wordt het vanuit het westen droger bij maximaal 22 graden.
1: De lunchkaart.
0: Ik vind het heerlijk. Eens even kijken, wat hebben we hier? Is dit de kaart voor vandaag, jongens? Ja, hè? Ja. Muzikale lunchkaart voor vandaag ligt hier voor me. Dat is een mooie. Ja, het is elke dag een mooie. Maar zeker ook deze weer. Van de 17 augustus 2026. Muzikale lunchkaart. Ja, er werd al naar gevraagd, waar blijft de kaart? Nou, hier dus. Twee menu's elke dag A en B. Welke wil je straks helemaal horen? Laat het ons maar weten via onze Grootnieuws Radio app. En we vinden het vooral ook leuk dat je daar even bij vermeldt waarom je dat menu zo mooi vindt. Nou, ik hoor je denken, laat ze maar eens horen.
1: Menu A.
0: Loving My Jesus, Healing Rain en deze.

0: Alle klassiekers op een rij, hè?
1: Ja.
2: Daan Hartgers.
0: Ja, de bestellingen die komen al binnen. Ja, dat heb ik wel gedacht. En zelfs ook voor een bepaald menu. Nou, dat kan gestemd worden, minuutje of 8, vanaf nu. Welke en waarom, zeg maar.
3: De lunchroom.
0: Ja.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sera Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God did it.

Wat een mooie samenwerking, zeg. Deze band Trinity samen met Suzanne Fields. Suzanne van der Velde. Met een lied dat misschien lijkt op een liefdeslied, maar het is meer dan dat. Schoonheid is prachtig, maar uiteindelijk vergaat het. Wat blijft is de bron van alle schoonheid, God. Blijf op hem vertrouwen. En dat werd gezongen in dit lied, Song of Beauty. Straks hier de muzikale lunchkaart. Oh.

0: Met Mar was dat. Het is 1:15.
1: De lunchkaart.
0: En dan weet je wel hoe laat het is. Uitslag van de muzikale lunchkaart. Dank voor het stemmen. Zeg ik onder andere tegen Aagje. Aagje die appt mij A. Zij is voor A, hè, menu A dus. Omdat ik het eerste lied erg mooi vind. Maar ik weet eigenlijk al dat het B wordt, zegt Aagje. Zo. Hoe weet je dat dan, denk ik? Zeg, luister even, Aagje. Er kwamen ook stemmen binnen van onder andere André en Bas en Elske en Jolanda en Petra en Ans en Cordy en Jacco en Ilse en Ellie zegt B is mooi, maar A smaakt net wat lekkerder. Nou, ik heb goed nieuws voor de A-stemmers. Het is A geworden.
2: De lunchkaart.
0: Met daarin de liederen. Loving My Jesus, Healing Rain en jawel, deze. Brug over woelig water.

0: Dank voor jullie mooie smaak, zeg. Dat was menu A met Loving My Jesus, Healing Rain, Brug over Woelig Water. Morgen 12:30 nieuwe kaart.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu!
5: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van Fluorio.
5: Aldi.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
4: Nu?
5: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
5: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van Voodoo.
5: Aldi.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In een huis in de Heiloo in Noord-Holland is een meisje van 19 uit Heerhugowaard doodgevonden. Man van 20 is aangehouden. Of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Agenten gingen na een melding kijken in het huis en vonden daar het slachtoffer. Ze gaan uit van een misdrijf, maar details zijn niet bekend. De regen die is gevallen en die ook deze week wordt verwacht, is een opluchting voor de binnenvaart. Doordat het waterpeil stijgt, denkt een expert dat schippers tegen het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. De branche is terughoudend en zegt eerst te moeten zien hoeveel regen er komt. Het goedkope zomerabonnement voor de trein loopt op zijn eind en NS krijgt veel vragen van mensen die willen weten wat ze nu moeten doen. Daarom is een speciale website opgetuigd. Wie zijn dalvrij abonnement nog niet heeft opgezegd, zit volgens NS niet automatisch vast aan een nieuw, veel duurder abonnement. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zing, zing. Zingen maakt blij. Heel oud liedje is dat. Dat doen we hier elke dag, hè. Zingen in onze lunchroom. Zo dadelijk ook weer. En voor wie dan wel?
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
17: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
18: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
20: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
22: De Lunchroom.
23: Met Daan Hartgers.
22: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: Nou, een gezongen werd er hier. Onze lunchroom wordt mede mogelijk gemaakt door heel veel businessclubleden. Dat zijn er honderden. En door heel veel grootnieuwsradio vrienden en vriendinnen. Dat zijn er duizenden. Waar Corine er één van is. En die heeft een speciaal lied dat haar hart raakt. Waar ze erg goede herinneringen aan heeft. En dat lied dat hoor je zo dadelijk. Maar eerst, ja, ik hoorde net iets heel anders hier. Het zijn van die gesprekken. Komen mensen terug van de camping en ik hoorde de uitspraak: echte mannen huilen niet. Ja, daar ging dat gesprek hier nog weer eens over. Nou, mijn waterlanders kunnen soms heel snel heel hoog zitten. Dan zal ik wel geen echte man zijn. Maar goed, laten we het maar eens even in die lunchgroep van ons gooien. Echte mannen huilen niet. Eens of oneens. Nou, kom erop, mannen, met jullie reacties. En vrouwen mogen natuurlijk ook reageren, zeker. Maar ik wil het wel ook graag eerst even uit eerste hand of uit eerste eigen oog horen en zien. Dus, echte mannen huilen niet. Eens of oneens. Laat het maar weten via onze app.

0: 2 Carats, George Baldwin, je hoorde History Maker. Aansluitend Battle Music met Stephanie Gretzinger en King of My Heart.
1: De plaat die je raakt.
0: Die hoor je elke dag hier rond dit tijdstip. Corine is Groot Nieuws Radio vriendin van ons. Ze ondersteunt ons, dat waarderen we zeer natuurlijk. En als klein bedankje draaien we nu dit lied voor haar, dat haar hart raakt. Zij laat ons het volgende daarover weten. Wanneer je in bepaalde situaties verkeert, zijn de handen van God altijd met ons. Alleen zien we het niet altijd. In een tijd van veel persoonlijk verdriet kreeg ik dit lied van iemand. En dat was kostbaar voor mij. Sindsdien is het me altijd bijgebleven. Onzichtbare armen.
2: De grond onder je voeten is plotseling verdwenen.

al dus Kane, daarvoor het lied Onzichtbare Armen. Dat draaide ik speciaal voor Grootnieuwsradio vriendin Corine. Even kijken, wat gaan we doen straks? Oh ja, natuurlijk, het weer voor vandaag en ook morgen. En we hebben het vandaag over echte mannen huilen niet. Nou, daar komt nogal wat op binnen, zeg. Je kunt nog reageren op onze stellingen. Echte mannen huilen niet. Eens of oneens. Zie

0: is 2:30. Het is tijd voor het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag is het overwegend bewolkt, af en toe wat zon. Blijft grotendeels droog, al is in het oosten nog wel een buitje mogelijk. 20, 22 graden vandaag. Morgen dan is het bewolkt, periode met regen. Later vanuit het westen wordt het droger en dan zo'n 22 graden.
1: Daan Hartgers.
0: Je kent die uitdrukking wel, hè? Echte mannen huilen niet. Nou, dat is mijn vraag, mijn stelling vandaag. Is dat zo? Ben je het daarmee eens of oneens? Laat het me weten.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: dressing off voor. Daarvoor Cici Winans. Ze heeft haar tandenborstel en pyjama. En een paar setjes prachtige kleren vast en zeker al klaar liggen. Om volgende week naar Europa af te reizen. Voor het geven van een aantal concerten. Zo staat ze binnenkort in Noorwegen, Duitsland, Engeland. En natuurlijk woensdag in Ahoy in Rotterdam.
1: De Lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Ja, ik hoor hier af en toe in onze lunchroom van die gesprekken waarvan je denkt, wat moet ik daar nu mee? Zal ik het maar eens in de groep gooien? Nou, dat heb ik net gedaan. Het gesprek ging hier over die uitspraak, die ken je wel. Echte mannen huilen niet. Dus echte mannen huilen niet. Marianna, wat vind jij daarvan?
2: Nou, echte mannen laten hun tranen zien, hoor. Gewoon net als ieder ander. Gewoon een mens, een man, een vrouw. Ik werd van de week geholpen door een hartkatheterisatie. En ik appte mijn man dat alles goed was, geen vernauwingen. Toen appte hij terug. Ik heb even staan janken, hoor. Ik ben zo blij en opgelucht. Nou, daar raak ik ontroerd van. Dan denk ik, ja, natuurlijk. Dus echte mannen mogen van mij huilen.
0: Ja, mooi, Marianna. Johan die zegt, nou, niet waar. We hoeven niet altijd maar rationeel te zijn. We mogen ook best emotioneel zijn. We zijn geen robots. Jacco zegt, echte mannen mogen zeker huilen. Zelfs Jezus huilde. Jacob zegt, oneens. Ja, we denken dat het niet kan. Maar het lucht wel op, hoor. Mireille zegt, ja, ik vind het pas onecht als je tranen niet toont als man en vrouw. Want verdriet heeft iedereen bij tijd en wijlen. Waarom zou je emoties verbergen? Als een man huilt, dan vind ik dat juist heel fijn. Dat brengt me ook dichterbij. En dat brengt hem ook, maakt hem ook meer mens. Jaap zegt, oneens. Wat zou de wereld een stukje mooier worden als echte mannen ook hun emoties zouden kunnen uiten met tranen? Dat is mooi. Arend, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Huil jij wel eens?
3: Ja, vaak genoeg.
0: Oh ja?
3: Ja, hoor.
0: En wat vinden mensen daarvan?
3: Dat maakt mij niet zoveel uit wat mensen ervan vinden. Maar ik ken ook mensen die gaan verborgen huilen. Mm-hmm. Op hun kamer. En ik denk dat het niet goed is. Je moet je emoties wel kunnen tonen. Ja. En, vooral in je gezin is dat wel belangrijk. Ook voor mijn dochters. Die mogen ook zien dat hij het wel eens huilt.
0: Ja. Heb je dat altijd al makkelijk kunnen doen, huilen, Arend?
3: Ja, ik wel, ja. Oh. Ja. De jonge vader verloren, of jong, 22 jaar volgens mij. En dat lucht wel op om te huilen, om je emoties te delen, zeg maar.
0: Ja, wat gebeurt er dan, weet je?
3: Nou, dan wil je gewoon, dat lucht gewoon op, ja, weet je. Wat gebeurt er dan, ja. Een stukje vrijheid, denk ik. Ik weet niet wat het is. Ja. Je weet dat dat allemaal goed is. Alleen, we leven op deze aarde. En ja, de emoties mogen er zijn.
0: Ja.
3: Verdriet is er ook.
0: Ja. Ik sprak je net heel kort eventjes. Je komt uit het noorden van het land.
3: Ja, klopt.
0: Ja, daar ben je ook nog eens een man.
3: Ja, ook nog.
0: Ja, die huilen toch niet?
3: Nee, deze wel. Oh, in ieder geval.
0: Ja, ja, ja. Ja. Hoe was dat, mag ik dat vragen, bij jullie vroeger thuis? Heb je vader wel eens zien huilen?
3: Later toen hij ziek was, heb ik hem wel zien huilen. Ik heb hem wel, niet vaak.
0: Nee.
3: Is
0: dat ook een generatie dingetje, wellicht?
3: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, maar ook in de liefde die je van je vader hebt gekregen, zeg maar. Dat is nu anders dan vroeger.
0: Ja. Ja,
3: vroeger was het meer een man. Ja, mannen die knuffelden niet. Kreeg je geen kusje van je vader bijvoorbeeld niet. Nee. Dat hebben ze wel geleerd uiteindelijk, maar dat gebeurde niet.
0: Kun je nog wel herinneren het moment dat hij huilde of Usse een keer huilde?
3: Jazeker. Ja, zeker wel.
0: Wat deed dat met je?
3: Ja, dat is een beetje mooi. Hmm. Ja, door de jongens zo stoer te zijn.
0: Ja.
3: Ja, en hij is al geraakt door het geloof, zeg maar. Ja, hij was wel gelovig altijd, maar hij is 10 jaar ziek geweest eigenlijk, wat we niet wisten, hoor. Maar ik bedoel, hij is wel heel erg veranderd en hij was ook veel gevoeliger geworden.
0: Oh ja.
3: Dat is mooi.
0: Ja. Jouw kinderen zien je dus wel eens huilen?
3: Ja.
0: Ja. Hoe reageren ze daarop?
3: Oh, ja, mijn oudste dochter kijkt wel verbaasd. Maar
0: hoe oud is ze?
3: 10 en 8.
0: Ja, dan denk ze, wat gebeurt er met papa?
3: Ja, klopt. Ja. Maar ik denk dat het voor hun ook goed is, weet je. Zij loopt wel eens weg als ze emotioneel wordt. Maar ik denk dat het juist goed is dat je mag laten zien dat je verdriet hebt. En wat de reden ook is.
4: Ja.
3: Ja, als het tegen zit of je bent verdrietig, het mag allemaal.
0: Ja. Waar huil je om, Arend?
3: Overal om. Ja. Ja.
0: Overal om.
3: Ja. Ja, weet je, als ik naar dienst, als ik naar voren toe loop om te laten bidden, omdat ik ben ook niet zo'n makkelijk persoon niet, dan begin ik al. Dan, weet je, ja. Je bent zo klein in deze wereld.
0: Ja.
3: Dus ja, ik heb veel moeite mee. Ja, of moeite mee, geen moeite mee, maar wel. Ja, ik kan me niet goed emotie onder verbergen, zeg maar.
0: Nee. Ja, je wilde zeggen onder controle houden, of niet?
3: Ja, controle houden, ja, klopt. Ja,
0: maar dat hoeft niet, toch?
3: Nee, dat hoeft niet. Maar ja, het is wel, als je weer naar voren loopt en je begint alweer, denk ik van, ja, dit hoeft ook niet.
0: Ja, daar heb je weer, Arend.
3: Ja, klopt.
0: Ja. Nou, Arend, gooi het er maar mooi uit, hè? Dan ben je het kwijt, toch?
3: Ja, zo is het.
0: Ik zou bijna zeggen, gefeliciteerd dat je het kunt. Ja, mooi.
3: Nee,
0: dat
3: is goed wel.
0: Alle goede, Arend. Ja,
3: dankjewel. Goeie uitzending.
0: Ja, hoi.
3: Hoi.

0: You Raise Me Up. Daarvoor het lied Eén Heer, gebaseerd op Matteüs 16. Het gaat over eenheid en over Gods wankelbare trouw in een zeer onrustige wereld. Het is inmiddels 5:55. Dag Hans, goedemiddag jongen.
1: Dag Daan, goedemiddag.
0: Zo, weer bijna tijd voor backstage.
1: Ja, lekker. Dan kun jij hier die tent weer sluiten.
0: Ja. Om morgen weer te openen.
1: Ja, zeg,
0: wat een gedoe.
1: Ja, een backstage leuke. Ja, maar ik heb er weer lekker in de plaatkast gedoken. Op zoek naar spullen van Welheer. En daar komen spullen. Mooie liedjes van Bruce Hibbert bijvoorbeeld. Maar ook John Gibson. Ja. Francesca Battistelli.
0: Oh.
1: Michael W. Smith.
0: Met een mooie
1: met een plaat met een paard.
0: Oh.
1: Wordt leuk.
0: Nou.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 28 augustus, Deventer. Met Elvis E, Gideon en Desiree. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
3: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm.

0: In Heilo in Noord-Holland is gisteravond een dood meisje van 19 gevonden. Er was over gebeld door een man, hij is aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf, maar wat er is gebeurd en wat de relatie tussen het meisje en de melder is niet duidelijk. Getuige is gevraagd zich te melden. De politiecontroles deze week bij de Merwedebrug op de A27 blijken niet voor niks. Volgens Brabantse media zijn er al allerlei vrachtwagens van de weg gehaald die ondanks een verbod toch over de verzwakte brug zijn gereden. Meestal zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. De chauffeurs kregen allemaal een boete. Premier Jette is vanmorgen op bezoek geweest in Zeerijp en Appingedam in het aardbevingsgebied in Groningen. Bewoners wachten hem op met spandoeken. Ze zijn boos omdat volgens hen de hersteloperatie niet eerlijk gaat. Goed te snappen, zei Jette. Regeringscommissaris Nijboer komt het volgens hem snel met de Groningers bespreken. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt, soms wat zon en het is 19 tot 21 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland staat file tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op, vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar een kwartier. A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijzoord. 6 kilometer file door een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is zo'n 10 minuten.
3: Een mooie uitzending gaan we tegemoet, want we hebben mooie muziek van onder meer Hilary Scott, een klassieker van Bruce Hibbert, en ook Matt Redman staat op de planning. Allereerst een lied over Jezus die weent. Het kortste vers uit de Bijbel, Jezus weende, dat was toen in de situatie van het overlijden van Lazarus. Jesus Christ is een lied van Riley Clemens.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
4: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
5: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: op odido.nl/business.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Backstage.
4: Met Hans van Vuren.
3: Het christelijke radiostation.

0: Jesus Christ too. Jezus huilt ook en hij huilt soms met je mee. Dankjewel voor dit mooie lied, Riley Clemens.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Lampe here.
6: Met Hans van Vuren.
0: Ja, mooie zomerclassics voor dit uur ook op de planning. Bruce Hibbert, wie kent hem nog? We gaan er zo dadelijk even naar kijken. Een lied uit 1980. Hij was onderdeel van de band Sunlight, maar daarover straks meer. Ook Hillary Scott en Martijn Buwalda komen aan de beurt. Dit is de Opwekkingband. Halleluja. Amen.

0: One Day When We All Get To Heaven, we hoorden Matt Rappen.
1: Groot Nieuws Radio, Zomerclassics.
0: Een hele fijne Zomerclassics vandaag. Eentje van Bruce Hibbert. En ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, daar heb ik dus echt nog nooit van gehoord. Dat zou kunnen, dan ben je misschien wat jonger. Of je hebt niet opgelet, die optie moeten we openhouden. Of hij is niet zo bekend als bijvoorbeeld Steven Curtis Chapman of Michael W. Smith. Ik neem je even mee in de geschiedenis. In 1980 kwam er een album uit van Bruce Hibbert met de titel Never Turning Back. Dat was al zijn tweede album. In 1977 was het debuut namelijk al verschenen. Maar laten we nog iets verder terug in de tijd gaan. Toen was er een zekere gospelmuzikant met de naam André Crouch. Die trad op met een band die André Crouch en The Disciples werd genoemd. En in die band zaten onder meer Bill Maxwell, Fletch Wiley, Hadley Hogersmith, Harlan Rogers en Bruce Hibbert. Een groot gedeelte van die muzikantengroep is uiteindelijk doorgegaan in de jazzformatie met de naam Koinonia. Misschien zegt die naam je wat meer. Zo niet, Bruce Hibbert. Die had inmiddels een eigen platendeal gescoord, waar wel veel van zijn oude bandmaatjes op meededen. Hadley Hogersmith was betrokken bij het lied schrijven, het arrangeren. Hij heeft flink meegespeeld op de gitaar. En ook Harlan Rogers heeft even meegedaan. Bill Maxwell is ergens op die plaat te vinden. Kortom, er gebeurt van alles. Het mooie is dat daardoor ook het Koinonia-gevoel, dat wat we nu ook op de achtergrond horen, dit is Koinonia. Zeker die lekkere classics vibe, ja, die zit dus ook in dit lied. Het is misschien niet zo'n grote hit geweest als een aantal anderen, maar als zomerclassic doet hij lekker mee. You're So Good To Me uit 1980 van het album Never Turning Back. Dit is Bruce Hibbert.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is, de Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Hillary Scott en de Scott Family Die Will Be Done. En daarvoor, ja, mooi lied was het toch, hè, van Bruce Hibbert.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, zo zitten we weer even helemaal in de actualiteit. En we gaan het hebben vandaag over een lied van Martijn Buwalda. En ik moet natuurlijk even toegeven, dit is niet een lied dat we even specifiek voor deze rubriek hebben, maar toch ook weer wel. Het is een lied dat je heel regelmatig op de zender hoort. Het is een van zijn nieuwste singles. En dat heeft alles te maken met de theatertour die op 10 september van start gaat in Ridderkerk. En 12 september is die in Ede. En vervolgens gaat die tour door tot juni vorig jaar. Het heeft de titel De Rest Mag Je Hebben. En dat is een album, daar hoort een album bij, die op 18 september gaat verschijnen. En bij deze kan ik je dus verklappen dat een week daarvoor, op 11 september, een nieuwe single verschijnt. Strijdplan, daar hoort ook een hele podcast bij. Gaat hij zelf maken en wij mogen dat lied al in die week daarvoor draaien. Dus dat is mooi. Bovendien, speciaal voor de luisteraars van Groot Nieuws Radio, zal er nog een andere single uitgegeven worden die op geen andere plek te beluisteren is dan bij Groot Nieuws. Super tof. Op mijn manier. Nou, dat is ook een lied dus van de nieuwe plaat van Martijn Buwalda. Nou, dat is allemaal wat nog in de toekomst komt. Deze weten we al wel. Bijna zeker.

0: Hij leeft, een lied over een opgestane heer. We hoorden Redeemer van Nicole Simullen. En daarvoor relatief nieuwe muziek van Martijn Buwalda. Dus nog 3 weken geduld en dan komt er nog meer moois bij. Martijn Buwalda.
1: De dagtekst.
0: En die lezen we vandaag in de psalmen. Psalm 133, vers 1. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Ja, dat is ook een geliefde psalm die door veel kerken ook gezongen wordt. Maar vandaag lezen we hem. Psalm 133, vers 1. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Straks een zomerclassic van Francesca Battistelli. En ook zij heeft nieuws. Daarover straks meer, want we gaan luisteren naar het simpel liefdeslied van Zera Worship. Met de stemmen van Javid en Shiva Becks en ook Christian Verwoerd. Aansluitend eraan een lied van Keith en Kristen Getty. Een lied dat we in het Nederlands ook heel goed kennen. Still my soul, be still.

0: Still My Soul Be Still worden Keith en Kristen Getty.
1: Groot Nieuws Radio, Zomerclassics.
0: Ik krijg gewoon zo'n vreugdemomentje in mijn hart op het moment dat ik deze jingle hoor. Zomerclassic, wie heeft daar nou geen zin in? Zeker omdat je niet zeker weet wat voor periode ik er nu ga behandelen. Pak ik de jaren 70, de jaren 80, de 90? Nee, we pakken deze eeuw. 2011 kwam het album van Francesca Battistelli uit. En dan heb ik het over het album 100 More Years. En daarop staan hele leuke liedjes. Eén daarvan ga ik vandaag met je delen. Maar niet zonder je te vertellen dat zij na 8 jaar stilte. Zij is natuurlijk moeder van 5 kinderen. Die vragen enig aandacht. Kunnen we ons er iets bij voorstellen? Heeft zij vorige week een nieuwe single uitgebracht? Het is geen tijd voor Voorstel Vrijdag, maar die ga ik binnenkort natuurlijk wel even met je bespreken. Hij heet He Will. Hij is op de online platforms natuurlijk te beluisteren. Maar iets om even in de gaten te houden. Maar voor vandaag gaan wij het hebben even over die plaat 100 More Years. En een van de liederen die we in die tijd, 2011, behoorlijk ook op Groot Nieuws Radio hebben gedraaid, is het lied This Is The Stuff. En This Is The Stuff, dat gaat dus over dingen waar hij een beetje, nou, zij een beetje ingewikkeld van wordt. Geïrriteerd van raken. De kleine ergernissen van het dagelijks leven. De dingen die je ook misschien zo bezighouden dat je vergeet hoe gezegend je eigenlijk bent. En even een opsomming van een aantal dingen waar zij zich enorm over opwindt in het lied. Sleutels kwijt, telefoon kwijt, te laat komen, bekeuring krijgen. Gewoon even wat dingen uit het dagelijks leven die kunnen frustreren en daardoor vergeet je wat je eigenlijk een gezegend mens bent. This is the stuff. This is Francesca Battistelli.

Uit de diepten, Psalm 130, hoorden we van psalmen voor nu en daarvoor. Ja, het blijft een fantastisch lied, toch? This is the Stuff van Francesca Battistelli. Binnenkort meer over haar nieuwe muziek in het volgende uur. Een klassieker, absolute klassieker van Michael Dewey Smith, waarin we ook een paard horen. Weet jij welk lied dat is? Laat even van je horen. We gaan het straks ontdekken. Dit is Gateway Worship.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.

0: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een tip die de Rotterdamse politie kreeg over het wapen van een oude moord kwam volgens het AD van een overleden topcrimineel. Die tip mocht pas na zijn dood gebruikt worden. De politie heeft vorige week naar het wapen gezocht in een sloot. Normaal zeggen ze niet waar tips vandaan komen, maar nu wel om spookverhalen te voorkomen. Koning Filip van België is teruggekomen van vakantie door de grote natuurbrand in de Ardennen. Hij wilde zelf de schade zien en bedankt iedereen die helpt met blussen. De brand is niet meer verder uitgebreid naar Duitsland. Regen heeft daarbij vanmorgen geholpen, maar dat was volgens Belgische media niet genoeg om de brand te blussen. Er is volgens het OM geen bewijs dat er moordplannen waren voor prinses Amalia en Alexia. Vandaag begon de rechtszaak tegen de man die ervoor is opgepakt. Hij had wel 2 bijlen met de naam van de prinsessen en een tekst met hun namen en het woord bloedbad. Er is volgens justitie wel bewijs dat hij Amalia wilde ontvoeren. Het weer van Weer Online? Vaak bewolkt en soms wat zon. Het is 19 tot 21 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen. Daarna drogen met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB.
6: Nog altijd weinig aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files en de meest opvallende op de volgende wegen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven een kleine 10 minuten vertraging. Een vrachtwagen met pech op de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Voor Lexmond doe je er ook 10 minuten langer over. Bergingswerkzaamheden op de A27 van Gorinchem naar Breda. Dat is aan de hand tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg. De rechterreis ook is dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte in het zuiden van het land de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging.
7: Zo duidelijk een lied van Michael W. Smit, waar een paard doorheen huppelt. Ja, we zijn nog even op zoek naar de titel, maar we komen daar vast wel uit. Eerst maar eens naar Be OK, Lauren Nagel.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
14: Oei.
15: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
14: Lekker hoor.
15: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
14: Zoei.
15: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Yes. Hamster.
2: Backstage
3: met Hans van Vuren.
2: Het christelijke radiostation.

0: You're Gonna Be Alright voor de BOK van Lauren Daigle.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I say a great news radio is Joel and Luke here with Fakir & Country.
3: Hey, this is Andrew Rip.
1: Hey friends, I'm Natalie Lane.
4: Met Hans van Vuren.
0: Ja, Natalie Lane wordt haar naam al even. Lauren Daigle, we hebben er zojuist muziek van gehoord. Voor King & Country komt natuurlijk volgende week naar Nederland. Maar Natalie Lane komt binnenkort met een nieuwe EP. Ik sprak haar vorige week en dat interview dat ga ik echt nog wel met je delen. Maar die nieuwe liederen zijn absoluut de moeite waard. Wilde ik toch even gezegd hebben. Nog een paar minuten geduld, dan gaan we het galopperend paard in het lied van Michael W. Smith ontdekken. We hebben aandacht voor een toekomst vol van hoop. En nu een ander Nederlandstalig lied. Jezus, uw naam. Dit is de Opwekking Band.

0: Not Alone. We hoorden Carrie Job en daarvoor de opwekking band met Jezus uw naam.
1: Groot Nieuws Radio Zomerclassics.
0: Deze Zomerclassic is van Michael W. Smith. Het komt van een album uit 1990 en er galoppeert een paard doorheen. Dat is hoe ik hem heb aangekondigd en ja, fans weten het. Dan heb ik het natuurlijk over de titelsong van dat album Go West Young Man. Een album dat voor mij een soort van dierbaar is. Misschien wat overdreven, maar het is een van mijn eerste cd's. Ik heb hem gewonnen destijds bij het programma Gospel Rock van de NCRV. Daar won ik een prijs en kreeg ik de plaat van Michael W. Smith thuis gestuurd. En heb ik met veel liefde gedraaid. En met dank denk ik er nog steeds aan dat Harjo Thijs destijds die naar mij heeft toegestuurd. Nou, tot zover even mijn persoonlijke belevenis bij Michael W. Smith's Go West Young Man. We gaan natuurlijk even naar het galopperend paard luisteren. Dat zit in het intro. Maar ik schrok er eigenlijk van hoe een fantastische plaat het is. En soms kun je dat niet meten. Soms is dat een gevoel in mijn geval omdat ik niet zo heel veel albums had. Mijn eerste plaat was die van Holy Soldier. En vervolgens daarna kwam die van Michael W. Smith. Maar gewoon even in de hitlijsten. De titelsong was al een top 5 hit. Place in This World was een nummer 1 hit. How Long Will Be Too Long For You, See To So, Cross My Heart. 6 top 5 noteringen van 10 liedjes in totaal. Nou, dan heb je dat als plaat heel behoorlijk goed gedaan. Maar goed, ondertussen zit iedereen thuis zich af te vragen, hoe zit het met de paard? Je moet goed opletten, maar hij galoppeert in het begin. Voor de rest pakken we dat intro gewoon lekker mee. Nou, dat was hem. Heb je hem gehoord? Lekkere Go West Young Man. Eerste lied ook van die plaat. Het is een pareltje. Genieten van Michael W. Smith. Een lied uit 1990. Aansluitend een toekomst vol van hoop.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Een toekomst vol van hoop, een lied van Cela. En ik zou toch willen zeggen, dit draaide ik speciaal voor de luisteraar die vorige week niet kon genieten van het lied van Larry Norman en had gehoopt dat ik dan bijvoorbeeld een toekomst vol van hoop had gedraaid. Nou, het is een week later, maar hier was hij dan. Dit was Cela.
1: Nieuw uit Nederland.
0: En Larry Norman die komt later nog wel weer een keer voorbij. Maar vandaag aandacht voor muziek van Theo van Laar. Hij bracht eerder dit jaar de single Over Me uit. En hij zei toen over dit lied: het gaat erover dat wij als christenen, als mensen, vaak klein gehouden worden. En daardoor gaan we ook klein over onszelf denken. En omarmen we vaak de identiteit van de zondaar. Over Me gaat erover dat God door het offer van Jezus heel anders naar ons kijkt. Namelijk dat we rechtvaardig, heilig zijn en dat de hemel in ons woont. Dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien, zoals Jezus dat zegt. Ja, prachtig als we dit soort dingen als een soort proclamatie over onszelf kunnen uitzingen. Over Me, Theo van Laar.

is the Lord Almighty. We hoorden Chris Tomlin. Het lied daarvoor was van Theo van Laar en heet Over Me. Straks nog een zomerclassic, 1994. Van een heel fijn album van John Gibson. Rant Collective staat op de planning met My Lighthouse. Maar eerst Psalm 139, bewerking van Delize. U behoor ik toe. Heel

0: Safe to Shore, My Lighthouse van Rant Collective.
1: Groot Nieuwsradio,
2: Zomerclassics.
0: We gaan luisteren naar een lied van John Gibson, die voordat hij in de christelijke muziek raakte al samenwerkte met mensen als Michael Jackson, MC Hammer en Stevie Wonder. En die naam Stevie Wonder die is hem een beetje blijven achtervolgen door zijn carrière heen. Toen ik voor het eerst van hem hoorde, werd al gezegd, hij klinkt ook een beetje als Stevie Wonder. Nou was ik op dat moment niet bekend met Stevie Wonder, dus elke keer als ik nu Stevie Wonder hoor, denk ik, jij klinkt een beetje als John Gibson. Beetje kip-ei verhaal, maar chronologisch gezien is het natuurlijk net andersom. Nou, genoeg daarover. Even naar 1994, want toen kwam er een pareltje van een plaat uit, zo mag ik hem wel noemen. Er staan meerdere mooie nummers op. Someday Paradise noem ik bijvoorbeeld ook even. Maar wat te denken van het lied Jesus. En deze, de titelsong van de plaat Love Education.

0: Vezel Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw van 77 uit Apeldoorn is overleden nadat ze tegen een openslaande autodeur aanfietste, meldt Omroep Gelderland. De vrouw verloor veel bloed en moest met spoed naar het ziekenhuis. Daar overleed ze. In het onderzoek naar het ongeluk is de bestuurder van de auto een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet overal onder controle. Vooral in het noordoosten lukt dat niet, omdat de brandweer daar niet goed bij kan komen. Het vuur laait ook steeds weer op en kan eigenlijk alleen vanuit de lucht worden bestreden. Bij elkaar is een gebied verwoest zo groot als Haarlem. Een man die

0: Volgens het OM prinses Amalia wilde ontvoeren, was in de war. Hij hoorde stemmen, dacht dat hij een relatie met haar had en was ervan overtuigd dat ze zouden gaan survivalen. Volgens justitie had hij ook bijlen en schreef hij over een bloedbad rond Amalia en haar zusje Alexia. Maar moordplannen konden ze niet bewijzen. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen. Daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: Groot Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Naast een aantal korte files, de meeste oponthoud nu op de volgende wegen. De A7 Zaanstad richting Den Oever. Bij Horen Noord zijn twee rijstoken dicht. Er staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. Dan de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A50 ten slotte Arnhem richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
4: Ja, goedemiddag. Zometeen een nieuwe middagshow bij Groningen Radio. En daarin heb ik iets op te biechten. Nou, wat dat is, dat hoor je zometeen. En muziek komt eraan van Charity Gill. Oh.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Social Deal Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
5: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
9: Van vandaag
10: met Lucas Kramer,
9: het christelijke radiostation.

0: supermooi om hier de middagshow mee te starten. Alle lof voor de naam boven alle namen. En die naam is natuurlijk Jezus. You're the Charity Gale and name above all names.
1: De dag van vandaag. Met Lucas
0: Kramer. Een hele goedemiddag. Dit is de middagshow van maandag 17 augustus. Ja, we duiken maar gelijk het biechthok in deze middag. Want ja, ik heb iets op te biechten. En ik wil dat gewoon deze middag maar in alle openheid doen hier op de radio. Want weken en maanden zuchtte iedereen onder de droogte. Boeren die er last van hebben met de gewassen. De natuur die veel te lijden heeft. Ja, de brandweer die steeds moest uitrukken voor een bermbrand hier en een bosbrand daar. Nou, ik denk dat heel veel mensen de hemel gedankt hebben toen er dit weekend weer wat buitjes over ons land trokken. Nou, ik ook. Ik was ook heel erg blij. Checkte ik wel constant de buienradar om te zien of ik nog een lange fietstocht kon maken. En ja hoor, zaterdagmiddag, de regen was weggetrokken, dacht ik. Ik stap op de fietstocht voor een mooie ronde over de Veluwe. Maar goed, ik was op 2/3 van mijn route ongeveer en de hemelsluizen die gingen opnieuw open. Ja, en als je me een beetje kent, ik heb echt een gloeiende hekel aan fietsen in de regen. Er is niks zo erg als fietsen in de regen. Alles gaat dan stinken, ik moet mijn fiets weer schoonmaken, het wordt glad op de weg. Ja, en hoe het dan bij mij gaat, dan ga je binnensmonds een klein beetje schelden, een klein beetje mopperen. Nou, ik moest me zaterdagmiddag echt even tot de orde roepen. Want hier hebben mensen zo lang om gebeden, zo lang naar uitgekeken. En nu zit ik op mijn fiets te mopperen dat ik door de regen moet fietsen en dat ik mijn fiets een extra keer moet schoonmaken. Nou, daar wil ik vanmiddag sorry voor zeggen dat ik gemopperd heb om de regen dit weekend. Nou, die avond heb ik met een blijmoedig hart mijn racefiets nog één keer een extra keer schoongemaakt. Ja, en laten we alsjeblieft door blijven bidden voor meer regen. Want volgens mij zitten we nog in een groot tekort hoor.

0: Een mooie boodschap van For King and Country. Laat je niet gevangen nemen door het verleden. Door de Burn the Ships in de dag van vandaag. Ja, en de officiële For King and Country concert in Rotterdam. Ahoy, countdown. Nog 10 nachtjes slapen, dan is het al zover. Ja, heel veel zin in. Nou, misschien ben je er ook wel bij. Laat even weten via de Gronings Radio WhatsApp. Als je er ook bij bent, als je er ook naar uitkijkt naar dit concert. 27 augustus dus in Rotterdam. Ahoy. Ja, en nog even terugkomend op mijn biecht, dat ik aan het mopperen was op het feit dat het dit weekend heeft geregend. Ja, er komt een mooie tegeltjeswijsheid binnen van onder andere Rianne en ook van Sandra. Ja, wie moppert op het weer, die moppert op de Heer.
1: 1 uit 1008.
0: Die ken ik nog niet, die ga ik onthouden. Dankjewel voor het delen. Ja, hoe tof is het om een hele jonge, nieuwe garde aan christelijke artiesten aan het werk te zien. Nou, Forrest Frank mogen we zeker tot dat clubje rekenen. Vorig jaar won hij nog een Dove Award voor dit nummer en ook een hoge notering in onze top 1008 op plek 121. Ja, een nummer waarin Forrest Frank afhankelijkheid van God beleidt en ontdekt dat de weg van Jezus gaan een veel betere weg is om te gaan dan alle wegen waar je uit kunt kiezen. Dit is Your Way's Better.
2: Oh Lord, I need-

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship,

0: De naam van Jezus, dat was de opwekking band. Voor Forrest Frank en Your Way's Better. En daar weer voor draaide ik voor King & Country. Nou, heel tof om te merken dat de gastenlijst behoorlijk vol zit te lopen voor dat concert. Nou, Jan laat weten dat hij er is samen met een groep van 10 mensen vanuit Zwartsluis. Eline gaat met de hele familie en ook de familie Dekker is er volgende week gewoon bij. Het is precies 4:30 op deze maandagmiddag en hier is Mario Kwijtaal met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Een man die plannen zou hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren staat vandaag voor de rechter. Hij zei dat hij stemmen hoorde die hem dat vertelden. Moordplannen kon het OM niet bewijzen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen leidt op veel plaatsen weer op. Vooral in het noordoosten krijgt de brand weer het vuur moeilijk onder controle. Ze kunnen er moeilijk bij komen. En een vader wil zo graag weten wie zijn zoon heeft mishandeld op dancefestival Lake Dance in de buurt van Eindhoven, omdat hij er een beloning voor over heeft. Hij heeft €1000 uitgeloofd voor de gouden tip, meldt Omroep Brabant.
0: Dankjewel Mario, dan het Grootnieuws Radio weerbericht van Biome Radar. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en wordt het droog. Vannacht koelt het af naar 11 graden. Ja, en dan morgen bewolkt en regen. En later op de dag wordt het pas droger bij maximaal 22 graden. En dan de verkeersinformatie van de ANWB.
2: Het wordt wel drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files en een paar opvallende, zoals de A7 Zaanstad richting Den Oever. Tussen Purmerend Noord en Hoorn Noord staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een 30 minuten. A12 Utrecht Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoop het Waterberg 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A325 Nijmegen richting Knoop het Velperbroek tussen Elst en Westervoort 8 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Lucas Kramer. En zometeen gaan we weer woorden van vandaag verzamelen. Muziek komt er ook aan van Hillsong United. Oceans komt eraan. En dit is Red Worship met Lizzie Morgan. En Alpha en Omega.
3: De dag van vandaag.
4: Het Christelijke Radio.

0: Dat was Oceans.
1: Mijn woord van vandaag is school, want ik ben vandaag naar de Bijbelschool geweest. Jackpot.
2: Woord van vandaag.
0: 5:08. We gaan weer op zoek naar het woord van vandaag. Dat mogen er wat mij betreft ook woorden zijn. Dus heb jij een woord of woorden misschien dat jouw maandag heel goed beschrijft? Laat het weten via de GroNieuws Radio WhatsApp. Iets wat je hebt meegemaakt, iets wat je bezighoudt. Iets wat jouw dag kleurt. Nou, laat het weten via de GroNieuws Radio WhatsApp. Een paar woorden die schrijven we alvast op. Bijvoorbeeld het woord start. Want...
3: Het is weer voorbij, die mooie zomer.
0: Ja, althans, als je in het noorden van het land woont. Want daar zwaaiden vandaag de deuren van de basisscholen weer open. En mag het normale ritme weer op gang komen. Nou, volgende week is regio Zuid aan de beurt. En op 31 augustus, ja, dan zijn alle zomervakanties echt afgelopen. En ook bakfiets schrijf ik vandaag op. Want minister Karremans van Infrastructuur riep vanochtend kinderen op om zelf met de fiets naar school te gaan. En ouders, laat die bakfiets nou eens staan. Want kinderen die met de bakfiets altijd naar school gebracht worden, die leren niet om zelf te fietsen. Zit wat in. Al dus minister Karremans dus. Ja, en dan ook een bijzonder verhaal rond het woord ontvoering. Ontvoering dus. Ja, een Amerikaanse zendingspiloot is na ruim 9 maanden gevangenschap in Niger weer vrijgelaten. Dat meldt het RD. De piloot verkeert in goede gezondheid. Hij werd ontvoerd toen hij onderweg was naar een vliegveld. En de zendeling die werkt voor de organisatie Serving in Mission. Ontvoering dus. Staat ook op die pagina van vandaag 17 augustus. En welk woord voeg jij daaraan toe? Heb jij een woord van vandaag? Nou, laat het me weten via de GroNieuws Radio.

0: Amen.
1: Martijn Bewaalda hoorde je sneller en sneller. En dit was Andrew Rip en I Do It Again in de dag van vandaag. Ja, het woord van vandaag van Gerry is hond ophalen na de vakantie. Nou, hopelijk is hij nog helemaal de oude. En Margriet, haar woord van vandaag is kitten. Ja, ik heb gisteren een prachtige lieve kitten gekregen. Oh, wat mooi. Stuur ook een foto erbij. Echt fantastisch. Ja, ik hou van katten. Ik kan er ook niks aan doen. Maar heel veel plezier samen met Margriet. Ja, en dan gaan we naar Anja aan de telefoon. Anja, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Anja.
1: Wat is jouw woord van vandaag?
2: Woonkamerverandering.
1: Zo, dat is met Rieke Woolwaarde heel veel punten.
2: Ja, dat was ook de bedoeling.
1: Ja, als een Scrabble speelt. Maar we zitten nu in woord van vandaag. Hey, woonkamerverandering, waarom dat woord van vandaag?
2: Nou, ik heb het achterste hoekje in mijn woonkamer. Dat irriteert me al een tijdje, maar ik wist niet wat ik ermee moest doen.
1: Ja.
2: Daar staat een lauwe stoel met een krukje ervoor. Een rond tafeltje met alleen maar plantjes en nog een stoel. En ik denk, ja, wat moet ik ermee? Dus ik heb een tafeltje in de hoek gezet. Een stoel erbij, zodat ik daar kan knutselen.
1: Oh ja.
2: En de andere stoel lekker een beetje middenop. Dan heb ik meer ruimte. En dit bevalt me echt prima.
1: Kijk, en wat was dan precies de irritatie dan, Anja?
2: Ja, het was gewoon eigenlijk een dood hoekje waar ik niks mee kon.
1: Ja.
2: En ik ben nog wel iemand die wel een beetje bezig wil zijn. Maar ja, een tafeltje waar alleen maar planten op staan, ja, daar doe je niks mee.
1: Nee, precies, precies. En is de irritatie nu een beetje opgelost?
2: Ja, zeker weten. Dit is echt gewoon leuk.
1: Kijk, nou, dat is goed om te horen. Heb je nog meer woonkamerveranderingen in de planning of blijft het hierbij voorlopig?
2: Nou ja, nee, geen grote veranderingen. Gewoon een beetje opruimen nog. Ik heb een beetje een overdosis boeken, dus die moeten nog ergens heen.
1: Oké. Nou, dus, misschien naar de kringloop of kun je andere mensen mee blij maken?
2: Ja, wie weet, joh. Ik zou ze eruit moeten zoeken.
1: Oké. Nou, succes met alle woonkamerveranderingen.
2: Dankjewel.
1: Irritatie opgelost, dat is fijn om te horen. Dankjewel, Anja. Mooie dag vandaag.
2: Zeker weten. Dankjewel. Hoi, jullie hoi. Ook. Doei.
1: Heb jij nog een woord van vandaag? Laat het weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. En dit zijn Marcel en Lydia Tsiemer. En ik kom tot u.

0: Marcel en Lydia Tiemer en ik kom tot u in de middagshow bij Groot Nieuws Radio. Ja, vorige week spraken we Heidi in Woord van Vandaag. Was toen op zoek naar een baan. Nu heeft ze morgen twee gesprekken staan. Nou, heel veel succes erbij, Heidi. En Christiane is volop aan het klussen, want over 3 weken gaat ze trouwen. Dus hard bezig om alles af te krijgen.
1: De dagtekst.
0: En dan ook het woord van vandaag uit de Bijbel. Vandaag uit Psalm 133, vers 1. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. De dagtekst van vandaag, Psalm 133, vers 1. En je vindt die tekst ook op onze website grootnieuwsradio.nl. En zometeen het nieuws van 5 uur na Stephen Curtis Chapman en Beauty Will Rise.

0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
1: Aldi.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
1: Aldi.
5: Wauw, zomerpakkers bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Daarmee kom je stralend de zomer door. En er zijn nog veel meer zomerpakkers, dus kom snel naar de winkel. Of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 5 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een man die prinses Amalia wilde ontvoeren. Hij had een psychose en stemmen in zijn hoofd zeiden dat ze zouden gaan trouwen in Polen. Dat kon volgens justitie alleen als hij haar zou ontvoeren en dat had hij helemaal voorbereid. Op veel plaatsen laait de natuurbrand in de Belgische Ardennen weer op. Het lukt de brandweer niet om bepaalde plekken in het noordoosten te bereiken. Daardoor krijgen ze het vuur daar moeilijk onder controle. Een deel van het Belgische parlement komt eerder terug van vakantie.

0: om te overleggen over het blussen en de gevolgen van de brand. Bij dancefestival Lake Dance vlakbij Eindhoven is vorige week een bezoeker uit het niets in elkaar geslagen. Zijn vader heeft nu €1000 uitgeloofd voor wie kan vertellen wie dat deed, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer brak zijn kaak op 2 plaatsen en kan nu alleen nog vloeibaar eten door een rietje. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Naast een aantal korte files, de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A7 Zaanstad richting Den Oever. Voor Horen Noord 13 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels door. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 14 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Hier is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Gorinchem en Sliedrecht. 2 rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is inmiddels opgelopen tot ruim een kwartier. En de A325 Nijmegen richting Knoopert Velpenbroek voor Plezierkhaaf 6 kilometer met een kwartier vertraging.
4: Goedemiddag, 5:03 is het. Je luistert naar Grootnieuws Radio. En zometeen in de dag van vandaag muziek van Lef, Lauren Daigle en ook deze van Robin Mark.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree.

0: op odido.nl/business.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
4: De dag van vandaag.
5: Met Lucas Kramer.
4: Het christelijke radiostation.

Een echte klassieker, dat was Days of Elijah. Een lied van Robin Mark. De dag van vandaag. Een hele goede middag. Dit is de middagshow van Gronings Radio van maandag 17 augustus. Het is bijna 11 minuten over 5. Ja, we gaan dit uur op zoek naar een nieuwe rode draadplaat. Een lied dat te linken is aan echte liefde, geef je hoop. Ja, het nummer dat collega's Laurens en Luc hebben gemaakt. Dus mocht je een goed idee hebben wat we daaraan kunnen linken aan echte liefde, geef je hoop. Laat het weten via de Gronings Radio WhatsApp. Ja, en de kop is eraf in regio Noord. De scholen zijn weer begonnen. Maar hoe zorg je ervoor dat de vakantierust niet meteen plaatsmaakt voor ochtendstress, ja, en volle agenda's? Nou, zometeen praat ik erover door met een kinder- en jeugdpsycholoog. Ja, die goede tips kan delen om terug in het ritme te komen als gezin. Dat hoor je dus zometeen.

0: Degel en Oh Lord. En daarvoor hoor je Lef en Stil maar mijn ziel. Maakt het 10 minuten voor 5:30. Ja, voor regio Noord is het zover. De wekker ging vanmorgen weer vroeg. De rugzakker is erin gepakt. De bommetjes weer gesmeerd. Kortom, de schoonen zijn weer begonnen. De zomervakantie zit er officieel op. Ja, en hoewel het fijn kan zijn om weer structuur te hebben, levert die overgang van ja, luie vakantiedagen naar vroege ochtenden en volle agenda's ja, en heel wat gezinnen de nodige stress op. Nou, hoe kom je als gezin weer op een ontspannen en hoopvolle manier terug in het ritme? Nou, dat ga ik vragen aan Karien Snijder, kinder- en jeugdpsycholoog. Goedemiddag, Karien.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, heb jij nog vakantie? Ben je nog de gelukkige of ben je ook alweer terug in het ritme?
1: Ik ben druk alweer aan het opstarten hoor, deze week. Ja hoor. Ja. En ik zit niet meer in de kleine kinderen, dus dat is dan weer anders. Hè?
0: Ja. En hoe gaat het jou weer terugkomen in het ritme?
1: Ja, duidelijkheid en structuur weer aanbrengen en ook weer denken, nou, wat is de volgende vakantie?
0: Ja, en daar
1: ik heb ooit geleerd van een oude psychotherapeut. Je gaat altijd weer beginnen, maar dan moet je ook weer een nieuwe vakantie geboekt hebben. Kijk, of iets leuks willen hebben staan.
0: Dat is alweer een mooie tip. Lekker dus weer in het ritme, Karien.
1: Zeker.
0: Ja, wat is op dit moment de grootste uitdaging voor ouders en kinderen bij het opstarten van het nieuwe seizoen?
1: Nou, je hebt soms natuurlijk dat beide ouders moeten werken. Of dat je er alleen voor staat. Of dat een ouder al vroeg weg is. En dan is het natuurlijk wel fijn om daarin duidelijkheid met elkaar te hebben. En te weten wie waar wat brengt of haalt. Of waar ben je na afloop en waar ben je naar bij het werk. Dus goede afspraken en duidelijkheid hebben is dan altijd wel prettig.
0: Ja, afstemmen en communiceren hoor ik je dan al zeggen.
1: Zeker.
0: En ontbreekt het dan vaak aan?
1: Nou, dat weet ik niet, maar het is wel soms stress dat even iets kan gebeuren. En als het goed is, heb je een goede werkgever, zeg ik altijd, die ook wel weet dat de eerste weken van school wel even spannend is. Want ouders vinden het ook wel spannend als een kind weer naar een nieuwe klas gaat. Een kind kan soms ook aanhankelijker worden of wat bozer worden. En dan is het blijven communiceren, ready, steady, go. En met elkaar daar ruimte voor maken om flexibel te kunnen zijn.
0: Ja. Hey, waarom is zo'n vast ritme en regelmaat eigenlijk zo belangrijk voor kinderen?
1: Dat geeft duidelijkheid. Ik zeg altijd, de schepping is ook altijd heel duidelijk. Je hebt seizoenen, je hebt de dag, je hebt de nacht. En we weten gewoon dat duidelijkheid geeft ook een stukje vorm van veiligheid. En een stukje geborgenheid. Een stukje grenzen, een stukje uitdaging. Maar dat je ook weer weet, oké, dit gaan we doen. Maar als het anders loopt, dan doen we dit en dit. En zo en zo gaan we het met elkaar aanpakken.
0: Ja, en hoe kom je nou op een goede manier weer en op een fijne manier weer in dat ritme?
1: Nou, allereerst met elkaar duidelijk weten dat we gaan beginnen. En dat je ook het advies is natuurlijk dat je de aanloopdagen ook zo maakt. Dat je elke dag misschien even een stukje verder bouwt. Dus we gaan een keertje kijken naar een nieuwe broodbak. Of kijken naar je garderobe. Wat is het weer en wat gaan we de komende weken aandoen? Dat zijn natuurlijk ook handige dingen om te weten. En met wie kom je in de klas? Weet je dat? Heb je vragen? Dat zijn eigenlijk de basisdingen, denk ik, die heel belangrijk zijn. En vanuit het christelijk geloof vind ik het ook altijd mooi om het ook weer te mogen zien als een ankermoment, een groeimoment. De Bijbel gaat ook altijd van feest naar feest. En ankermomenten zijn ook voor gezinnen heel fijn. Dat je met het gezin ook, jongens, we hebben een vakantie gehad, daar hebben we dingen in meegemaakt. En we geloven dat we nu weer in een nieuw seizoen zijn, met nieuwe kansen, mogelijk obstakels, problemen. Maar we weten, God is groter en Hij is erbij. En dat je met het gezin ook een zegen uitbidt voor de kinderen. En dat je ze wellicht ook een tekst meegeeft. Het ene kind is wat gevoeliger, de andere kind is soms wat stoerder. En dat je daar als vader en moeder, of als moeder of als vader, daar ook gewoon tijd voor neemt.
0: Ja,
1: en dat is wel een heel mooi moment om met elkaar in die week of de avond voordat je naar school gaat, met elkaar daar tijd voor neemt.
0: Wow, dat is wel een heel mooi ritueel eigenlijk, om inderdaad een zegen uit te bidden en een tekst mee te geven van en dit even markeren van een nieuw seizoen gaat beginnen, we gaan weer terug naar school. Ook een klein beetje voorbereiding daarop inbouwen in het begin, eigenlijk al een paar dagen voordat het nieuwe schooljaar begint. Hey, nu heeft niet elk kind, die staat niet te springen om naar school te gaan. Hoe kun je omgaan met een kind die heel erg opziet tegen dat nieuwe seizoen?
1: Nou, wat we eigenlijk zeggen is, God houdt je bij de rechterhand. Het staat in de Bijbel, wees niet bang. Dat is een feit. Maar je mag het wel spannend vinden. Maar je mag ook weer weten van, ik mag het spannend vinden die dag. Maar dan gaan we bijvoorbeeld iets lekkers eten. Dat houdt je moed. En we gaan ook met elkaar gewoon even stilstaan van, wat maakt het dat je bang bent? Maar wat is het allerergste wat er kan gebeuren? Ja. Dit en dit en dit zou er kunnen gebeuren. En wat zou je dan kunnen doen? Dus dat is ook gewoon belangrijk om met zo'n kind even erbij stil te staan. Want we weten uit ons brein dat een kind kan piekeren. Maar we weten ook dat het kind kan leren om... Het ergste gebeurt nooit eigenlijk. Maar wat kan je doen als?
0: Ja, dat ze daar al een klein beetje zicht op hebben.
1: En laat je ook gewoon met elkaar, zorg dat je ook je netwerk, als het lukt, of iemand van de kerk of iemand van je systeem, ook bijvoorbeeld een appje kan sturen naar het kind of een kaartje kan sturen. En dat een kind mag weten, we hebben allemaal dingen die we moeten overwinnen, maar hulp is erbij. Ja. Maar laat het kind ook zelf meedenken aan een oplossing. Je mag het spannend vinden, maar wat zou je kunnen doen als je het spannend vindt?
0: We zeggen altijd,
1: hulp vragen is heel makkelijk, maar hulp vragen is ook een vaardigheid. Ja. We zeggen altijd van, als er iets is, moet je het zeggen. Maar als we ouder worden, vergeet je het wel eens. Maar blijf dat herhalen.
0: Ja, ook een stukje eigen verantwoordelijkheid geven.
1: Ja. En laat ook gewoon vertrouwen uitstralen als opvoeder. Hè? Want de andere kant is, er zijn zoveel kinderen die geen school hebben. School vinden we niet altijd leuk, maar er zijn zoveel miljoenen kinderen die zo graag naar school zouden willen. Dus we gaan het met elkaar doen. Je hoeft het niet alleen te doen.
0: Ja. Tot slot, Karin. Stel, op dag 1 is het al helemaal misgegaan. De stress is toegeslagen. Als je in het noorden van het land tenminste woont, want daar zijn de scholen al begonnen. Hoe kun je dan de rust tijdens de avondmaaltijd, want die staat bijna gepland, meestal zo rond dit tijdstip of 6 uur of 6:30. Hoe kun je de rust weer herstellen na een hectische dag?
1: Markeren, dus zorgen ook voor jezelf als opvoeder dat je weet, het eten komt eraan. Je kan soms ervoor kiezen om de eerste week wat overschotels van tevoren 's avonds voor te bereiden, zodat je alleen maar die oven hoeft aan te zetten. En dat je even landingstijd hebt met elkaar. Van, dit was er, dit was spannend. Nou, dat mag er zijn. En morgen is er weer een nieuwe kans. En wat heb je nodig? Wat kan jij doen en wat kan ik voor je doen? Dat is ook altijd de belangrijkste vraag. Dus met elkaar weer even voor een resume. Wat was er fijn? Wat was er moeilijk? Wat is de uitdaging? Wat heb je nodig? Hoe kun jij dat aan? En hoe kunnen we jou ondersteunen? Dus het niet overnemen, maar naast het kind gaan staan en vertrouwen uitstralen. Je kan dit. Kijk. Er zijn altijd zat mooie Bijbelverhalen over angst overwinnen, want God is erbij.
0: Ja, en elke dag weer een nieuwe ronde en een nieuwe kans.
1: Ja. Zeker.
0: Kijk, Karin, we kunnen met vol vertrouwen weer een nieuw seizoen in. Dankjewel, Karin Snijder, kinder- en jeugdpsycholoog. Mooie dag nog
1: Dankjewel.
0: Vandaag.

0: Gerald Troost in de middagshow bij GroNieuws Radio. Dat was Hoger en Hoger. Het is 6:30 en hier is Mario Kwijtal met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Een vrouw uit het Brabantse Nistelrode is aangehouden na de dodelijke aanrijding in de file bij de boerenprotesten vrijdag. Ze wordt ervan verdacht het ongeluk te hebben veroorzaakt. Twee mensen kwamen om het leven. Het OM wil TBS met dwangverpleging voor een man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren. Hij hoorde stemmen die zeiden dat ze zouden gaan trouwen in Polen. En dat had hij volgens justitie al helemaal voorbereid. En in Muiden heeft het waterschap 3 noodpompen aangezet die zoet water van het Markenmeer naar de Vecht overbrengen. Op die manier kan er genoeg water naar landbouwgebieden en de natuur blijven stromen.
0: Dankjewel Mario, dan het GroNieuws Radio weerbericht van Bijenradar. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Het blijft droog en vannacht gaat het lekker afkoelen naar 11 graden. Ja, en morgen dan is het bewolkt en gaat het regenen. En later op de dag wordt het droger en dat bij maximaal 22 graden. En dan de fileinformatie. Waar staat het vast? Dat horen we van de ANWB.
2: Bijna 200 kilometer file in totaal. Veel files hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Een drietal uitzonderingen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Akersloot is de rechterrijstrook ook dicht in de vertraging 20 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam. Die is enige tijd dicht geweest door een ongeluk tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij, maar er staat nog wel 8 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Maar daardoor is het ook erg druk op de N214 Leerdam richting Papendrecht voor de aansluiting met de A15 6 kilometer met ook hier ruim een half uur oponthoud. En tenslotte valt op de N325 Nijmegen richting Knooppunt Velperbroek. Voor Knooppunt Velperbroek 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
0: Lucas Kramer. Echte liefde geeft je hoop. Ja, dat is het lied waar we zometeen gaan muzikaal associëren. We zoeken een nieuwe rode draadplaat. Zometeen gaan we zoeken naar Colton Dixon en Bill de Boot.
3: De dag van vandaag.
4: Het christelijke

0: Colton Nixon was dat. In de dag van vandaag en Bill de Boot.
1: De rode draadplaat.
0: Maakt het 6:05. Ja, we gingen vrijdag met een wel heel bijzondere rode draadplaat het weekend in. Ja, en zo werkt het. Dan komt die plaat maandag weer terug met een opdracht. Ja, bedenk een lied dat hier aan te linken is. Nou, eerst gaan we even terug naar vorige week donderdag. Toen hadden we een hele mooie rode draadplaat. Namelijk een simpel liefdeslied. Een nieuw lied van Zera Worship met Jaaf de Sifra Bex en Christian Verwoerd. Ja, en van een simpel liefdeslied gingen we vrijdag naar Echte Liefde Geef Je Hoop. Ja, die heerlijke parodie die collega's Laurens en Luc hebben gemaakt van het nummer van Samuel Welten. En die klinkt dan zo.

elke keer als ik dit nummer instart, dan tovert het eigenlijk wel weer een glimlach op mijn gezicht. Ja, en vrijdag was het gewoon onze rode draadplaat. Maar goed, vandaag gaan we weer verder. En de vraag is, ja, wat is te linken aan echte liefde? Geef je hoop van, ja, even officieel afkondigen, Laurens van der Kraats en Luc Burgler. Wat gaan we hier aan linken? Nou, misschien iets met een Maserati of een huis op Bali. Nou, heb jij een goed idee voor een nieuwe rode draadplaat? Laat jouw suggestie weten via een berichtje of een audio-appje via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Zometeen Battle Music en dit is Rijer en Yeshua.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu hier nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Halleluja. Battle Music met Jonathan David en Melissa Helser.
1: De Rode Draadplaat.
0: Ja, we zijn op zoek naar een nieuwe Rode Draadplaat. Een lied dat we kunnen linken aan een nummer van Laurens van den Kraats en Luc Burgler. Ja, twee collega's hier bij Gronings Radio. Echte liefde geeft je hoop. En nou, daar is genoeg aan te linken hoor. Dank voor alle mooie inzendingen via de Gronings Radio WhatsApp. Je mag gaan stemmen op drie hele leuke inzendingen. 1, 2 of 3 mag je appen naar de studio van Gronings Radio om jouw stem uit te brengen. En optie 1 is armen naar omhoog.

ingezonden door Henriette. En de link is ja, met je handjes omhoog, met de handen omhoog, naar de armen naar omhoog. Ja, dat is een hele duidelijke link tussen die twee nummers. En dan optie 2 komt van René. En ja, de link is het geloof, hoop en liefde, dat thema. En zo maakte René de link naar Everyone Needs a Little van Carrie Job.

Ja, drie hele mooie opties. Maar welke wordt uitgeroepen tot nieuwe rode draadplaat? Nou, dat lot ligt helemaal in jouw handen. Jij mag dus nu gaan stemmen. Ga je voor optie 1, Dean en armen naar omhoog? Ga je voor optie 2, Carrie Job en Everyone Needs a Little? Of ga je voor optie 3, Love is the Answer van Charlotte? Breng je stem uit via de GroNieuws Radio WhatsApp. En zometeen hoor je het winnende lied hier in de dag van vandaag. Na het Ademproject.

0: Ja, dat heerlijke ademproject en kostbaar bij u hoorde je in de dag van vandaag. Ja, we hadden drie rode draadplaten, of kandidaat rode draadplaten, die echt aan elkaar gewaagd waren. Dien en armen naar omhoog was optie 1 van vandaag, aangedragen door Henriette. René ging voor optie 2, Carrie Jope en Everyone Needs a Little, heeft René dus aangedragen. En optie 3 kwam van Jan en ook van Jacqueline en Charlotte. Love is the answer. Connie, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Kijk, ben je eten aan het klaarmaken op dit moment? Of,
1: ja, ik ben eten aan het klaarmaken, inderdaad.
0: Oh, nou, even een klein kijkje in de pan. Wat zit erin?
1: Rode kool. De eerste keer dat ik zelf rode kool klaarmaak, niet uit de portie haal. Dankzij de moestuin en aardappelpuree en vegetarische kipsnitzeltjes.
0: Nou, dat klinkt echt buitengewoon goed, Connie.
1: Ja.
0: En sorry, wat zei je als laatste?
1: En sla erbij.
0: Nou, ja. Helemaal gezond. Hey, en dan ook nog een hele mooie plaat op de radio. De winnende plaat, die mag je zo gaan aankondigen, Connie. Maar eerst even, je zei van dit nummer past echt helemaal in deze tijd, hè?
1: Ja, het liefde is wat we allemaal nodig hebben in deze tijd. Met alle oorlogen, met de natuurrampen, alle branden, alle ellende die er eigenlijk is. We snakken allemaal naar liefde, naar hoop. Ja, en dat vind ik deze plaat mooi bijpassen.
0: Ja. Connie, dus, wat is de rode draadplaat van vandaag? Wat is onze nieuwe rode draadplaat?
1: De andere waren ook mooi, maar het is toch nummer 3 geworden.
0: Charlotte, and love is the answer.
1: Ja.
0: Dankjewel, Connie. En eet smakelijk zo, hè?
1: Dankjewel. Jullie ook. Fijne uitzending.

0: Onze nieuwe rode draadplaat komt uit 1987. Only love is the answer in a world full of hate. Charlotte hoorde je in de dag van vandaag. En morgen gaan we hier weer op verder associëren. En zometeen eerst het nieuws van 6 uur.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 28 augustus, Deventer. Met Elvis E., Gideon en Desiree. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
3: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 6 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Er is iemand aangehouden voor de dodelijke aanrijding in de file van de boerenprotesten vrijdag. Een vrouw uit het Brabantse Nistelrode. Ze zou de auto hebben bestuurd die op de file inreed. Twee mensen kwamen om het leven. Premier Jette zei toen al dat boerenprotesten niet thuishoren op de snelweg. In Twente is het daarom nu zelfs verboden. Er zijn voor het eerst controles gehouden op de Merwedebrug en er zijn 34 boetes uitgedeeld, vooral aan buitenlandse vrachtwagens. Die kunnen geen automatische boete krijgen met camera's, daarom worden nu motoragenten ingezet. Het doel is om al het vrachtverkeer te laten omrijden. De brug is verzwakt en kan het niet meer aan. Omdat het zo droog is, zijn in Muiden 3 noodpompen aangezet die zoet water van het Markenmeer naar de Vecht brengen. Zo gaat er genoeg water naar landbouwgrond en de natuur. Door de pompen stroomt 6000 liter water per seconde. Een Olympisch zwembad zou daarmee in 7 minuten gevuld zijn. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Nog altijd zo'n 120 kilometer file in het land. De meeste files hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Een drietal opvallende. De A9 om te beginnen, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot is de rechterrijst ook dicht. En de vertraging een kwartier. A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is de weg een tijdje dicht geweest door een ongeluk tussen Gorinchem en Sliedrecht West. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. En de A15 ten slotte Rotterdam richting Europoort. Voor de Thomassen Tunnel gebeurde ook een ongeluk zojuist. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur.
0: En zometeen gaan we verder met de dag van vandaag. Je krijgt een heerlijke muzikale after dinner tip. En deze komt eraan van Chris Tomlin.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekening.

0: Nummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,99.

0: buschauffeur met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
0: De maatschappij, dat ben jij.
3: De dag van vandaag.
4: Met Lucas Kramer.
3: Het christelijke radiostation.

daar zal ik gaan. En waar u blijft, zal ik blijven. Je hoorde I Will Follow. En dat was een lied van Chris Tomlin. De dag van vandaag. Een hele goedenavond, dit is Groot Nieuws Radio op maandag 17 augustus. En ja, het is weer voorbij, die mooie zomer. Vooral als je nu in het noorden van het land woont. Of misschien ben je al even aan het werken, denk je van ja, mijn vakantie zit er al heel lang op. Ja, of misschien vier je nog volop vakantie, het kan allemaal. Nou, hoe dan ook, wees welkom dit uur bij Groot Nieuws Radio. Met dit uur inspiratie uit de Doorgeefbijbel. En die Bijbel die is al even in Limburg, maar in welke plek, dat gaan we zo meteen horen. En de muzikale after dinner tip die komt er zo meteen aan. En vandaag heeft hij alles te maken met dankbaarheid. En dit zijn de schrijvers voor gerechtigheid. MUZIEK

0: Een vrolijk liedje op de radio, wat lekker mee te zingen is, maar wat ook actie vereist natuurlijk. Wat een wonder dat ik meewerken mag in uw koninkrijk. Je hoorde de schrijvers vol gerechtigheid.
1: De afterdinner tip.
0: Ja, en dan ga ik het met je hebben over het thema dankbaarheid. Nou, deze zomer hoorde ik een hele mooie podcast van Thijs en Jorieke over het thema. Met als gasten schrijver en jezuïet Nicola Sintobin. Ja, en katholiek influencer Romy Kersten. Nou, ze hebben een hele retraite ontwikkeld om dankbaarheid te oefenen. Ja, en dankbaarheid is ook het thema in de After Dinner tip van vandaag. Dankbaarheid richting God voor zijn genade en zijn aanwezigheid in jouw en mijn leven. Luister mee naar Chandler Moore. Dit is God, I'm Just Grateful.

0: De dag van vandaag met muziek van In Salvation en Charlotte Jordaan. Je hoorde God regeert in dit huis. En daarvoor die prachtige uitvoering van God, I'm Just Grateful. De akoestische uitvoering door Chandler Moore.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Ja, en zometeen na 6:30 is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Doorgeefbijbel. Ja, waarbij elke dag een bijbeltekst horen van de ontvanger van die Doorgeefbijbel. En vorige week donderdag spraken we met Nathanael uit Amsterdam en hij deelde met ons een tekst uit Romeinen 14. Waar staat, zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer. En hij gaf in de uitzending een mooie tip voor andere mensen die ook voor de Heer willen leven en deze tekst willen uitleven.
2: Ik zou gewoon sowieso elke ochtend gewoon vragen of hij jouw dag weer wil leiden. Dat hij gewoon elke ochtend Heer mag zijn in jouw leven. Dat het niet gewoon, dat hij gewoon de leidende factor mag zijn. Dat jouw beslissingen niet gemaakt mogen worden door je eigen denken eigenlijk, maar door zijn wil. Dus dat is een beetje de hoofdtip die ik kan geven.
0: Nou, dat was Nathanael die donderdag de Doorgeefbijbel had. Nou, wie hem vandaag heeft, dat hoor je zo meteen. Eerst muziek van Julie Miller en Emmylou Harris.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: van Seth Sleeter. Je hoorde Bye Bye. En daarvoor Julie Miller en All My Tears.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Pro-leider Jesse Klaver denkt dat de onderhandelingen over de begroting deze week heel ingewikkeld gaan worden. Hij wil de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar de VVD wil dat niet. Op de Merwedebrug bij Gorkum zijn vandaag 34 vrachtwagens aan de kant gezet en bekeurd. Die mogen er niet meer overheen omdat de brug het gewicht niet meer aan kan. Er zijn nog de hele week extra controles. En het lijkt een goed jaar te worden voor Nederlandse wijn. Misschien wel het beste jaar ooit, zeggen wijnboeren. De zon en de droogte zijn goed geweest voor de druiven. Maar zeker weten we het pas over 4 weken, als het tijd is voor de oogst.
0: En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en wordt het droog. Vannacht gaat het afkoelen tot zo'n 11 graden. Ja, en morgen bewolkt en regen. En later op de dag wordt het wel droger bij maximaal 22 graden.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan vrijwel geen files meer. Wat nog opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Voor de grenscontroles daar een kleine 10 minuten vertraging. En het is nog druk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 2 kilometer met een kwartier vertraging.
4: Lucas Kramer.
0: Ja, gaan we vandaag iets horen uit het Nieuwe of het Oude Testament. Zometeen deelt iemand met ons een tekst uit de Doorgeefbijbel. Nou, wie hem heeft, dat hoor je zometeen. Na Music Worship en houd vol...
1: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: Dat was Mosaic Worship.
1: De doorgeefbijbel.
0: En het lied houdt vol. Ja, het moment is aangebroken. We gaan bellen met degene die op dit moment de doorgeefbijbel in handen heeft.
2: Een goedenavond.
0: Goedenavond, met Lucas. Met wie spreek ik?
2: Dag, met Gideon.
0: Dag Gideon, welkom in de uitzending hier in de dag van vandaag bij GroenLinks Radio.
2: Ja, dank u wel, dank u wel.
0: Gideon, jij hebt de doorgeefbijbel gehad, hè, van Nathanael.
2: Inderdaad, klopt.
0: Kijk, ja, is al het weekend bij jou. Je hebt even de tijd gehad om erover na te denken. En zometeen gaan we horen welke tekst jij met ons gaat delen. Maar eerst even, ja, de maandag, de altijd moeilijke maandag. Hoe was jouw dag vandaag, Gideon?
2: Nou, heel rustig aan hoor, lekker rustig aan. Lekker uitgeslapen, ik heb een vakantie dus.
0: Oeh, wat heerlijk. Ja, het noorden die mag alweer aan de bak, maar het zuiden, want ik denk dat hij nog in Limburg is, toch? De
2: dorp. Hij is nog zeker in Limburg, ja.
0: In welk dorp?
2: Hij is nu in Brunssum.
0: Brunssum, kijk. Nou, jullie hebben nog lekker vakantie dus. En hoe breng je dan zo'n vakantiedag door, behalve uitslapen?
2: Ja, gewoon gezellig met vrienden, familie, gewoon gezellig en ook een beetje werken. Ja, dat.
0: Kijk, en wat, ja. Wat voor werk doe je?
2: Ik werk in de ouderenzorg.
0: Oh, kijk. Oh, wat mooi.
2: Ja, nou, en dat in de zorg dan helpt.
0: Ja, nou, gaaf dat je dat doet, Gideon. Hey, en vanavond mag je iets met ons delen uit de Bijbel. Wat wil je graag met ons delen, Gideon?
2: Ja, ik kom uit bij de Bijbeltekst Matthäus 7, vers 12. Ja. Daar staat: behandel anderen dus steeds zoals je zelf zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten.
0: Ja, prachtige tekst uit de Bergrede, Matthäus 7, vers 12. Waarom heb je voor deze gekozen, Gideon?
2: Ja, eigenlijk omdat ik ze bij de Christelijke Pad van de Heide, dat is de Rode Ranger. En daar hebben we de Gouden Regel, en dat is Matthäus 7, vers 12. Ja, behandel de anderen zoals je zelf ook behandeld worden. En eigenlijk vanaf jongs is dat daar de Gouden Regel, is dat bij ons allemaal ingezet. En dat heb ik dan ook in mijn eigen leven. Dat ik dat ook wel bij andere mensen zo wil overbrengen. Dat zeg maar, ik wil met anderen omgaan zoals hun ook met mij willen omgaan. En dat ik echt wel dat stukje van respect, dat ik dat ook wil overbrengen naar de anderen. Dat ik dat juist heel mooi vind, dat dit ook wel echt in mijn leven naar voren komt.
0: Ja.
2: En bijvoorbeeld ook nu dat ik zo werk in de ouderenzorg, dat ik daar ook wel echt in vind van, ja, ik vind het heel leuk om dat te doen en om hun te helpen daarmee, omdat ik dat later ook hoop te hebben.
0: Ja, ja. Kun je even een stapje concreter maken? Want waar gaat dat schuren als je... soms zit er wel een klein beetje ongelijkheid in. Dat je iemand anders behandelt dan dat je zelf graag behandeld zou willen worden. Waar schuurt het nou precies?
2: Ja, dat is ja, eigenlijk een beetje... voor mij, als ik te veel in emotie ga, dat ik dan toch een mens ben en dat ik dan ga kijken naar hoe anderen misschien iets slechts hebben gedaan. En dat ik dan eigenlijk wil hebben van, hey, ik wil jou daarvoor gaan straffen. Maar dat is juist het lastigste. Hm. Om dan telkens weer terug naar dit onderwerp te gaan. Van behandel de ander. Hoe je zelf verwandeld wilt worden.
0: Ja. Ja, dan mag je met iemand anders ook wel genadig omgaan. Want je zou zelf ook dan in zo'n situatie genadig behandeld willen worden.
2: Ja, ja, zo bekijk ik het wel.
0: Ja, mooi. Nou, het is denk ik een tekst waar we veel van kunnen leren. Behandel anderen dus steeds zoals jezelf willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. De tekst die jij aandraagt vanuit Matthäus 7, vers 12. Dankjewel, ja. Gideon, voor het delen van deze tekst. En geef de Bijbel door. En blijf nog in Limburg, is de vraag nog.
2: Ja, hij gaat uit Limburg.
0: Hij gaat uit Limburg. Dus morgen zijn we in een andere provincie. Nou, ik ben heel benieuwd waar we naartoe gaan. Zeker. Gaan we morgen horen, iets na 6:30. Dankjewel, Gideon, en een mooie avond, hè.
2: Ja, fijne avond. Hoi, hoi.

Die prachtige Nederlandse uitvoering van Testify to Love. Je hoorde Marielle Marden en Ralph Manen. En voor nu en voor altijd. Dan voor Delirious and Majesty. En dit is Tim Huge.

0: Dat was Tim Huge en Here I Am to Worship.
1: De luisterwijzer.
0: Ja, en de brug van Tim Huge naar Tim Hendricks, die is heel snel gemaakt. Want zometeen is hij weer terug na een heerlijke vakantie. Tim Hendricks als presentator van Wens. En hij start zometeen met dit lied. Het Christelijk Genemeider Mannenkoor Stereo. En zij zingen Jezus leeft in eeuwigheid. Ik wens je heel veel plezier zometeen met Tim en een nieuwe Wens. En ik ben er morgen weer om een uurtje of vier in de middagshow hier bij Grootnieuws Radio. Ik sluit af met deze van Hillsong Young and Free. Dit is Days Gone By.

0: kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
0: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
2: Boeie.
3: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.

0: in de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
2: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Het kabinet is begonnen met de onderhandelingen met oppositiepartijen over de begroting. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het heel ingewikkeld gaat worden. Hij wil de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel, maar de VVD wil dat niet. De begroting moet voor het einde van deze maand klaar zijn. Boeren mogen in Twente niet meer met hun trekkers demonstreren op de snelweg. De politie, het OM en de burgemeesters in Twente willen het niet meer hebben... nadat het vorige week misging in Brabant. Daar vielen door een aanrijding 2 doden in de file die was ontstaan door boeren op de snelweg. In Zeeland staat het water in het kanaal van Gent naar Terneuzen zo laag... dat er misschien zoutwater ingepompt moet worden. Het is een noodoplossing, want het is slecht voor de natuur. Maar anders dreigt er schade aan de oevers en de dijken. De pompen zijn al klaargezet bij de sluis in Terneuzen, zegt Omroep Zeeland. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt bij 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon... en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Een korte file nog en die staat op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Voor Hardingsveld Giessendam 4 kilometer met 5 minuten vertraging.
10: Zometeen.
7: Wens.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
12: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
13: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht, net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt... over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
17: Simpel.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Elke avond vanaf 7 uur.
3: De mooiste kerk- en koormuziek.
2: Het christelijke radiostation.

Onder begeleiding van het Gener Muiden Mannenkoor Stereo verschijnen wij hier vanavond weer aan de start van Wens en zingen Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Ja, een hele goede avond. Laat je hart en laat de plek waar je nu luistert zich vullen met dank, met lofliederen, met troostliederen, met recht uit het hart liederen. Liederen die door jou zijn aangevraagd. De wensen van vandaag. Het is maandag 17 augustus 2026. Ja, en hoe lekker mijn vakantie ook was, toch weer fijn thuiskomen hier. Na 3 weken kamperen in Zeeland, Zoutelanden. Het was fantastisch. Hele dagen op het strand doorgebracht. Met mijn kinderen kuilen graven, forten bouwen, schelpen zoeken, golfjes springen. En natuurlijk waren we getuigen van het ringsteken in Zoutelanden. Hebben musea bezocht, Middelburg hebben we aangedaan. En ik heb zelfs een boek gelezen deze vakantie. Het moet niet gekker worden. Dus ik heb zowaar rust ervaren. Ja, en voel me wel uitgerust eigenlijk. Een goede tijd gehad, die eindigde met een dikke grote scheur in ons tentdoek. Ik wilde hem schoonmaken bij het inpakken. We wilden naar huis gaan en nou ja, ineens ging daar een dikke grote scheur door het tentdoek heen. Dus die tent hebben we achtergelaten bij het grofveld. Dus dat scheelde weer inpakken. Goedenavond nogmaals, fijn dat je er bent. En ik wil aan het begin van deze uitzending Tom Hernaar bedanken voor de afgelopen 3 weken. Bedankt Tom dat je de wens hebt gepresenteerd. Mooi hoe je dat hebt gedaan. Ik ben daar heel, heel blij mee. En vanavond fijn om het weer van je over te pakken. En weer samen een muzikale reis te maken. Die vandaag begint in Rijssen. Ja, dat is mooi. We mogen een plaat draaien voor Grace. Grace uit Rijssen. Hier zijn papa, mama, Jonathan en Vanuel. Ze laten weten, lieve Grace, 9 augustus was je verjaardag. Je bent 10 jaar geworden. Je speelt It's Me, O Lord graag op de cello. En wij wensen jou Gods zegen voor je nieuwe levensjaar. We wensen je heel veel succes nu je ook op trompetles gaat. Lieve groeten van ons, papa, mama, Jonathan en Vanuel. En voor jou, Grace, is dit It's Me, O Lord. Deze keer door Jeugdkoor Fox Jubilans.

0: Verras vrienden en familie met een persoonlijke boodschap en een lied op de radio.
1: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
0: Wens.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

luister vanavond ook weer goed naar de boodschap die misschien ook wel voor jou in de muziek doorklinkt. Misschien wel een verborgen boodschap in deze Psalm 25. De woorden uit deze psalm en muziek van de Psalm Project. En daarvoor een boodschap voor Grace. Voor je 10e verjaardag het liedje It's Me, O Lord van de harte, Grace. En volgens mij ben je behoorlijk muzikaal als ik het zo hoor. Je speelt het liedje It's Me, O Lord op cello. En dan begin je dus ook nog aan trompetles. Wat een gave instrumenten, joh. Originele instrumenten. En ik zit ineens te denken. Ik denk dat ik een instrument weet dat vrijwel iedereen kan bespelen. Misschien denk je bij jezelf, ik heb geen muziekles gehad. Of misschien vind je jezelf niet muzikaal. Ik denk toch dat jij dit instrument kunt bespelen. Is Grootnieuws Radio niet ook een instrument? Iets waarmee je jouw geluid kunt laten horen. En ik denk toch ook dat daar een stukje muzikaliteit aan te pas komt. Want je moet er toch een beetje gevoel voor hebben. Wat is een mooi lied? Misschien denk je aan een vertrouwde melodie. Misschien heb je onlangs nieuwe muziek ontdekt. En de timing is ook erg belangrijk natuurlijk. De juiste noot op het juiste moment. Het juiste lied op het juiste moment. Dus ik zou zeggen, probeer het eens. Bespeel het instrument dat Grootnieuws Radio heet. En vraag nu ook een plaat aan en laat jouw geluid zo op de radio horen. Ga naar grootnieuwsradio.nl. /wens. Ik ben heel benieuwd wat ik namens jou mag draaien. Ja, laat jouw geluid klinken en stop het niet onder stoelen of banken. Grootnieuwsradio.nl /wens. Ik zie uit naar je verzoek. We draaien het volgende lied. Het lied Daar is kracht in het bloed van het lam. En de aanvraag luidt, kan dit gezongen worden door het Sliedrechts mannenkoor Ichtes? Nou, dat kan, dat doen zij hier samen met de Urker Mansformatie. En Gerard en Beb van de Duske uit Blesgesgraaf zijn de aanvragers van dit lied, hebben een bestemming. Otto Land, Ariane, goedenavond. Ik mag het voor je draaien, want zeggen Gerard en Beb, lieve zwager Arie, vandaag mag je je 78ste verjaardag vieren. Samen met jouw vrouw Plony en met alle die jullie lief zijn. Jullie mogen ook nog veel betekenen voor en in de samenleving, in de kerk, in de maatschappij. En dit alles doen jullie door wat jullie verbindt. Geloof, hoop en liefde. Arie, wij wensen jou God zegen toe in dit nieuwe levensjaar.

Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht in de bloed. Er is kracht

Voor iedereen die misschien wat later is ingeschakeld, nog een goedenavond. Welkom, fijn dat je er bent. Je luistert naar het programma Wens, waarin we je verzoekplaat draaien. En jouw verzoekplaat, ja, daaraan kun je een persoonlijke boodschap koppelen. Een persoonlijke wens die je misschien aan iemand wilt doorgeven. En ja, nog even een persoonlijk welkom ook aan Roelof uit Hilversum. Roelof, je hebt misschien al lekker meegezongen. Ik wil je even attent maken op het volgende lied. Dat kun je ook heerlijk meezingen. Het lied De Goedheid van God. En het is speciaal voor jou aangevraagd. En wel door Fatima Banes. Fatima, die wil even iets tegen je zeggen. Die zegt, Roelof, bedankt. Je hebt me het weekend enorm gesteund. En we hebben samen God aanbeden met liederen van Nederland Zingt. En daarom, Roelof, voor jou het volgende lied. De Goedheid van God. Een Nederland Zingt opname. Je hoort zangeres Amanda Lok. Ik hou...

0: Fatima stuurde je dit lied, Roelof. De goedheid van God. Je hoorde zangeres Amanda Lok. En het was tijdens Nederlands Zingdag in 2016.
1: De dagtekst.
0: En op deze maandagavond, 17 augustus 2026... slaan wij de Bijbel open voor de dagtekst. We zoeken op Psalm 133 en vers 1. Dat is de tekst van vandaag. En daar staat: hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Psalm 133, vers 1. Bekende tekst. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Je luistert hier ook naar Psalm 133, de verzen 1 en 3 door Laudate Deum Apeldoorn.

De dagtekst brengt ons bij een Bijbelgedeelte dat ons doet stilstaan bij de eenheid onderling. Wij als broers en als zussen. Psalm 133, vers 1 is dan de dagtekst. En ja, zo mooi om dat beeld even vast te houden. Verbonden door het geloof, maar ook verbonden via dit radiostation, door betrokken te zijn, misschien als stille luisteraar. Misschien zit je stil te genieten. Misschien zing je keihard de liederen mee. Stuur je berichtjes naar de studio. Doe je vrijwilligerswerk. Geef je, bid je voor het station. Vraag je platen aan. Overigens, dat kan, hè. Voor een familielid een plaat aanvragen. Voel je vrij. grootnieuwsradio.nl/wens. Het is mooi en goed om met elkaar mee te leven. Op moeilijke dagen, als er verdrietige dingen gebeuren, als er belangrijke dingen gebeuren in het leven, maar ook het alledaagse is mooi om te delen met elkaar. En laten we vooral ook de verjaardagen vieren en voor elkaar uitpakken waar dat kan. Dat doen we vanavond ook speciaal voor Klaasje Achtersmit uit Kokkengen. Goedenavond, een cadeau voor u. Ik mag het aan u geven. Het is het lied Lichtstad met uw palen poorten. Dat wordt voor u gezongen vanavond door het Groot Nederlands Johannes de Heerkoor. Met heel veel samenzang. En Hanny Grit is de afzender. En Hanny zegt: Klaasje, 13 augustus was je jarig. Je bent 80 jaar geworden. En langs deze weg nog eens van harte gefeliciteerd.

0: En zo klinkt er vanavond op verzoek van Hanny feestmuziek voor Klaasje Achtersmit uit Kokkengen. Van harte gefeliciteerd met uw 80ste verjaardag, ook namens ons allemaal. En over feest gesproken. De slingers en de taart zijn besteld. De liederen ingestudeerd, de uitnodigingen verstuurd. Op 19 september viert Christelijk Regionaal Koor Voices het 25-jarig jubileum. In de Bovenkerk van Kampen zijn Jan Lenselink, Ronald Eimker en het strijkorkest Johanan van de partij om de feestelijkheden te begeleiden. En komende week is Zerka Voices het blijde klanken koor van deze week. Je hoort ze hier, je hoort ze deze hele week, maar nu met Mijn Herder is de Heer, Psalm 23.
1: Het blijde klanken koor van de week.
2: Deze week Christelijk Regionaal Koor Voices.

deze week. Meer uit het repertoire van Circa Voices. Ze zijn deze week Blijde Klanken Koor van de Week. En meer te vieren, dit klinkt mij als muziek in de oren, de liefde tussen Marten en Sita Westerink uit Wezep hier om in te lijsten. Met een mooi verzoek. 16 augustus laat de familie uitslag weten. Mochten jullie, Marten en Sita, het 58-jarig huwelijk vieren. Van harte gefeliciteerd. En dit lied cadeau, het liefdeslied naar 1 Korinthe 13. Door Solideo Gloria Urk gezongen. Namens de familie Uitslag.

0: geef jij een lied cadeau?
1: Vraag hier jouw favoriete muziek aan met een persoonlijke wens op de radio.
0: Schakel ons in voor een muzikale bemoediging of verrassingsactie.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

Dat waren de mannen van Espressione, onder leiding van Arjan Wouters met Psalm 63, Onder uw vleugels. Ja, we hopen natuurlijk dat we vanavond net dat ene lied voor je kunnen draaien dat je nodig hebt. En misschien is dat wel dit lied dat er nu aankomt. Het lied Voldoende voor Vandaag. Voldoende voor Vandaag, je toegezongen door Rayer en Anne-Michel. En dit lied is uitgekozen door Emma Anne, speciaal voor Rita McBean uit Rotterdam. Emma zegt: lieve Rita, ik denk aan jou. Liefs, Emma.

Zullen we God danken? Laten we dat doen met het volgende lied. Het Duitsstalige Dankzij der Herr. Dankzij u, Heer, zingen de mannen van het Waddinxveens Mannenkoor de Gouden Stem. En ik wil ook speciaal Rita van Klaveren uit Hillegom uitnodigen om mee te zingen. Of anders gewoon lekker de ogen dicht te doen, te luisteren. Laat het over u heen komen. Het is een muzikaal cadeau van Wil Karens. Ze vraagt het lied voor u aan en zegt: lieve Rita, gisteren mocht je je 90ste verjaardag vieren in nog zo'n goede gezondheid. Van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde en gezegende jaren toegewenst. Als toetje op het verrassingsfeest, dit lied via Grootnieuws Radio hier in Wens. Met een lieve groet van Wil.

0: Heb je ook een mooi lied waar wij samen van kunnen genieten in dit programma? Laat het dan weten. Stuur je verzoek in via grootnieuwsradio.nl/wens. We zijn er morgenavond weer om de allermooiste muziek voor je te laten klinken. De wensen te bezorgen. Voor nu bedankt voor het luisteren. Een hele fijne avond nog. Tot de volgende keer.
1: Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw

0: verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Het kabinet had vandaag de eerste gesprekken over de begroting met Ja 21 en Pro. Ja 21 vond dat een goed gesprek, Pro is minder positief. Volgens Klaver zijn de verschillen nog steeds enorm. RTL meldt dat het kabinet wel nadenkt over alternatieven voor de bezuinigingen op sociale zekerheid, iets wat Pro graag wil. In Israël heeft de extreemrechtse minister van Veiligheid opgeroepen om meer Palestijnen te doden in de Gazastrook. Hij had het over gerichte moorden, elke nacht 30 of 40, en zei: er wonen mensen in Gaza die het niet verdienen om te leven. Hij zei het in een podcast van een voormalige gijzelaar die dit weekend werd uitgezonden. En grote problemen bij de brand in de Ardennen. Vanuit Duitsland kunnen brandweerwagens er niet meer bij. Een Belgische brandweerauto crashte en blokkeert de enige toegangsweg, meldt de VRT. En door lage bewolking konden de blushelikopters niet de hele dag vliegen. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt bij 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: Een korte file nog en die staat op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Voor Hardingsveld Giessendam 4 kilometer met 5 minuten vertraging.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
14: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
4: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
3: Het christelijke radiostation.

0: stretches to the sky.
1: Opgebouwd worden en geïnspireerd.
2: Tijdens de zomer van Groot Nieuws Radio.
3: Show is hot out here. No.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Nieuwsradio.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit?

Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezichthouders werden vorige week de Omroep Brabant gefilmd tijdens hun werk. Er was te zien hoe ze controleren of iedereen zich houdt aan het sproeiverbod. Maar daardoor werd bekend hoe ze heten en kregen ze persoonlijke bedreigingen. Honderden inwoners die zaterdag hun dorp in het oosten van België moesten verlaten door de grote brand, mogen weer naar huis. De hulpdiensten zeggen dat het gebied veilig genoeg is. Op andere plekken is het vuur nog niet onder controle. De brandweer kan niet alle gebieden goed bereiken. Het kabinet denkt na over een alternatief voor de omstreden bezuinigingen op de WW en arbeidsongeschiktheid, meldt RTL Nieuws. Pro wil dat graag en het kabinet kan hun steun goed gebruiken om de begroting erdoor te krijgen. Anders zijn ze afhankelijk van JA21 en de SGP. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB.
6: Een korte file nog en die staat op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Voor Hardingsveld Giessendam 4 kilometer met 5 minuten vertraging.
7: Nu
8: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
8: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van Voodoo.
8: Aldi.
10: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 28 augustus, Deventer. Met Elvis E, Gideon en Desiree. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
7: Nu
8: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
8: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van Voodoo.
8: Aldi.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
0: Nieuw.
1: Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: Vezel Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar... Kruidvat.

0: op odido.nl/business.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Premier Jetten heeft de eerste gesprekken over de begroting gevoerd met de oppositie zonder minister van Financiën Heijnen erbij. Die praat pas mee als het over de geldtechnische kant gaat. Heijnen kreeg tijdens de formatie het verwijt dat hij de onderhandelingen vertraagde met zijn starre houding. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. Tuinbouwers in het Delfland mogen weer even sproeien deze week. 2 weken lang was dat verboden, maar juist door die stevige maatregelen mogen ze nu 3 nachten hun gang gaan. Ook fabrieken en de gemeente mogen weer water uit de sloot halen. Maar de droogte is nog niet voorbij. Het water in de Rijn blijft historisch laag. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: 1 korte file nog en die staat op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Voor Hardingsveld Giessendam 4 kilometer met 5 minuten vertraging.
9: Zometeen
6: levenswoorden.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
16: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
15: Oei!
16: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
15: Lekker hoor!
16: En alle Ariel, ook tweede gratis.
15: Zoei!
16: De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Yes! Hamster!
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Levenswoorden.
9: Met Daan Oldhof.
17: Heb jij ooit wel eens in een heftige storm gezeten? Dan kan ik me zo voorstellen dat je

hoopt dat die storm zo snel mogelijk voorbij is. Nou, zo moeten de leerlingen van Jezus zich ook gevoeld hebben toen ze daar op die boot zaten op het meer van Galilea. En Jezus opeens de storm tot stilte maande. Wat ontzettend bijzonder. Maar wat kunnen we leren van dit verhaal? Zometeen gaan we samen met Niek Schreuder van het Leger des Heils verder in op deze tekst. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Psalm 133, vers 1. Daar staat: hoe goed het is, hoe heerlijk, als broeders bijeen te wonen.

0: Charity Gill, Jorde, I Believe. Stel je voor, je komt in een hevige storm terecht. Het eerste wat ik in ieder geval zou doen, is toch wel hopen dat alles goed gaat. Misschien een klein beetje in paniek raken. Jezus deed alles behalve dat. Hij bleef rustig en sterker nog, hij maande de storm tot stilte. Wat fantastisch dat Jezus dat soort dingen kan. Maar wat mogen we leren van dit verhaal? Van het verhaal over de storm op het meer. We gaan vandaag luisteren naar een overdenking van Niek Schreuder van het Leger des Heils, waar het gaat over dit verhaal.
1: Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? Toen ik iemand vertelde dat ik een meditatie ging houden over Jezus die de storm stilt, zei hij, maak het alsjeblieft niet te zoetsappig. En ik begreep wat hij bedoelde. Want dit verhaal kan zomaar gaan klinken als, er is een storm, je vraagt Jezus om hulp, Jezus grijpt in en alles komt goed. Maar zo eenvoudig is het niet. Niet in het leven en ook niet in Markus 4, vers 35 tot 41. Laten we er samen induiken. Het verhaal begint met Jezus, die zegt tegen zijn leerlingen, laten we oversteken naar de overkant. Dat is belangrijk. De leerlingen zijn niet buiten Jezus om op pad. Ze zijn met hem onderweg omdat hij het vraagt. En dan toch komt die storm. Die storm op het meer is niet zomaar wat tegenwind. Het gaat geweldig tekeer. Grote golven slaan over de boot. Het water komt naar binnen. De leerlingen raken in paniek. En Jezus? Jezus slaapt door alle chaos heen. De leerlingen maken hem wakker. Ze roepen, meester, kan het u niet schelen dat wij vergaan? Ik vind het troostrijk dat deze vraag in de Bijbel staat. Blijkbaar hoeft geloof niet altijd netjes te klinken. Blijkbaar mag angst er ook zijn. Jezus staat op. Hij spreekt de wind streng toe en zegt tegen het meer, zwijg, wees stil. En dan valt alles stil. Geen wind meer, geen golven die over de boot slaan, geen geschreeuw van leerlingen die denken dat ze vergaan, alleen stilte. En dan stelt Jezus hun een vraag. Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Oef, dat klinkt scherp. De paniek van de leerlingen is niet vreemd. De golven slaan over de boot. Het water komt binnen, ze denken dat ze vergaan. Toch is Jezus' vraag geen goedkope berisping vanaf veilige afstand. Hij staat niet op het strand te roepen dat ze meer vertrouwen moeten hebben. Hij is bij hen in de boot. Hij was erbij toen de wind opstak en het water binnenkwam. Daarom is zijn vraag scherp. Hij ontkent de storm niet, maar vraagt wel waar hun vertrouwen is gebleven. Alsof hij zegt, jullie zien de storm, maar zien jullie ook wie er bij jullie in de boot is? En dan komt de laatste vraag van de leerlingen. Misschien wel de belangrijkste vraag van het hele verhaal. Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? Daar gaat dit verhaal in Markus 4 uiteindelijk over. Niet alleen over een storm die stil wordt, niet alleen over angst die verdwijnt, niet alleen over geloof wat tekortschiet, maar over Jezus, over wie hij is. De leerlingen dachten eerst dat de storm het grootste probleem was. Maar als het water stil is geworden, ontdekken ze dat ze voor een nog een grotere vraag staan. Wie is deze Jezus? En voor de eerste lezers van Markus was dat geen rustige studievraag. Ze leefden zelf in een tijd van druk, angst, vervolging. Juist voor hen was deze vraag levensbelangrijk. Wie is Jezus als het om je heen stormt? Wie is hij als de storm in je leven niet meteen gaat liggen? Daar denken we zo verder over na.
2: Bent u nog altijd wie u was? Bent u nog dezelfde? Bent u nog mijn houvast?

0: Lef, je hoorde nog altijd wie u was. Liet dat mooi aansluit bij de overdenking van vandaag. Is hij nog altijd degene die de storm misschien wel in ons leven tot stilte kan manen? Ik geloof van wel. In de overdenking van Niek Schreuder van het Leger des Heils gaan we verder in op dit verhaal. Gaan luisteren naar het tweede gedeelte van deze overdenking.
1: Wie is hij toch dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? Die vraag blijft hangen aan het einde van Markus 4. Dat is belangrijk, want als we te snel zeggen Jezus stilt de storm, maken we het verhaal kleiner dan het is. Dan klinkt het alsof geloven betekent dat elke storm in je leven direct gaat liggen. Maar zo eenvoudig is het niet. Ik zie die storm van dichtbij. Bij iemand die me lief is en al jarenlang ziek is. Dagen die vaak niet verder komen dan de bank. Soms even meedoen en daarna is de energie weer op. Jarenlang, zonder duidelijk perspectief. En ik zie het ook bij iemand anders dicht om me heen. Een jonge vrouw die vroeg beschadigd raakte en nog steeds vecht met donkere periodes, psychische nood, momenten waarop het leven zelf te zwaar voelt. En dan is storm geen mooi beeld meer, dan is storm dagelijkse werkelijkheid. En dan voel ik me zo machteloos. Je staat erbij, je leeft mee, je bidt, je probeert dichtbij te zijn, maar de storm blijft. En dit zijn voorbeelden die ik persoonlijk ken, maar de lijst is veel langer. In de geschiedenis van de kerk, in de verhalen van vervolgde christenen, en ik zie het dagelijks om me heen in het werk bij het Leger des Heils. Wat zeg je dan? Wat zeg je tegen iemand die al jaren bidt en toch niet genezen wordt? Wat zeg je tegen iemand die Jezus volgt en in de gevangenis belandt? Wat zeg je tegen iemand die volhoudt, maar geen uitweg ziet? Dan is het te makkelijk om alleen maar te zeggen, Jezus stilt de storm. Troost begint niet altijd met een oplossing, maar met iemand die je vraag kan dragen. Juist daarom blijft die vraag aan het einde van Markus 4 zo belangrijk. Wie is hij toch? Ook de eerste lezers van Markus hoorden dit verhaal waarschijnlijk niet vanuit een veilig en rustig leven. Velen leefden met angst, druk en vervolging onder keizer Nero. En juist aan mensen onder druk laat Markus opnieuw zien wie Jezus is. Niet een Jezus die een stormvrij leven belooft, maar een Jezus die Heer is, midden in angst, chaos en lijden. Ik moest zelf denken aan Johannes de Doper. Zijn verhaal raakt mij en helpt ook om Markus 4 niet te snel en te makkelijk toe te passen. Johannes zijn hele leven staat in het teken van Jezus. Hij is degene die zegt, zie het Lam Gods. Maar juist Johannes belandt in de gevangenis terwijl Jezus' bediening begint. In die gevangenis wordt zijn vraag heel begrijpelijk. Als Jezus werkelijk degene is die komen zou, waarom zit hij dan vast? Daarom laat Johannes aan Jezus vragen, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? En Jezus wijst Johannes niet af omdat hij deze vraag stelt. Hij wijst hem op de tekenen van het koninkrijk en spreekt daarna met grote waardering over Johannes. Maar Jezus redt hem niet uit de gevangenis. Johannes blijft gevangen zitten en wordt later onthoofd. Daar word ik stil van. Maar juist daar wordt het evangelie niet minder, maar dieper. Want Jezus is niet alleen degene die stormen kan stillen. Hij is ook degene die zelf de storm binnengaat. In Gethsemane klinkt zijn angst. Aan het kruis klinkt zijn eigen waarom-vraag. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus kent angst, verlatenheid en pijn van binnenuit. Daarom is Markus 4 geen simpel recept. Als Jezus bij je is, wordt alles rustig. Markus 4 is dieper. Het laat zien wie Jezus is. Hij is Heer over wind en zee. Heer over chaos die ons overspoelt. Heer over alles wat wij niet meer in de hand hebben. En dat betekent niet dat we alles begrijpen. Het betekent ook niet dat we controle krijgen over de uitkomst. Maar het betekent wel dat chaos niet het laatste woord heeft. Misschien is dat vandaag niet alles wat je zou willen horen. Maar misschien is het wel genoeg om niet alleen te hoeven blijven met je angst. Niet doen alsof je rustig bent als je dat niet bent. niet je twijfel wegdrukken, niet je angst overschreeuwen met vrome woorden, maar naar hem toe gaan. Desnoods met die ene zin uit Marcus 4. Heer, kan het u niet schelen? Misschien krijg je vandaag nog geen antwoord op je waarom-vraag. Misschien wordt jouw storm niet meteen stil. Maar je hoeft je angst niet alleen te dragen. Je mag je angst bij hem brengen. Ook je twijfel, ook je machteloosheid, ook je rauwe vragen. Want hoe hoog de golven ook zijn, hij is niet afwezig. Hij is met jou in de boot.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

prachtige stem van Amanda Cook van Battle Music. Je hoorde het mooie Starlight. Daarvoor eveneens zo'n prachtige stem van CeCe Winans. Je hoorde Wordy bij Grootnieuws Radio. Zometeen nog voor King of Country. Ook Lauren Daigle komt eraan. Naar Selah. Dit is Psalm 91. Mijn toevlucht.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is, de Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: De Grootnieuws Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Galaten 2, vers 11 tot 21 uit de Basisbijbel. Verschil van mening tussen Paulus en Petrus. Maar toen Petrus later in Antiochië kwam, heb ik eerlijk tegen hem gezegd dat wat hij deed niet goed was. Want eerst ging hij gewoon eten bij niet-Joodse mensen die in Jezus waren geloven. Maar toen er Joodse gelovigen uit de gemeente van Jacobus naar Antiochië kwamen, was hij bang dat zij daar iets van zouden zeggen. En hij durfde dat niet meer te doen. Ook de andere Joden in de stad die in Jezus waren gaan geloven durfden dat niet meer. Zelfs Barnabas ging met hem meedoen. Maar ik zag dat dit volgens de waarheid van het goede nieuws niet juist is. Daarom zei ik tegen Petrus, waar iedereen bij was: jij als Jood kon eerst op dezelfde manier als de niet-Joodse gelovigen leven, in plaats van als een Jood. Hoe durf je dan nu van de niet-Joden te eisen dat ze zich aan de Joodse regels houden? Wij zijn als Jood geboren en hebben de wet van Mozes gekregen. Maar we weten dat een mens niet kan worden vrijgesproken van schuld door zich aan de wet van Mozes te houden. Hij kan alleen worden vrijgesproken door in Jezus Christus te geloven. Daarom zijn ook wij, Joden, in Jezus Christus gaan geloven. Want alleen zo konden we worden vrijgesproken van schuld, door ons geloof in Christus. Want niemand kan worden vrijgesproken van schuld door zich aan de wet van Mozes te houden. Als we vrij van schuld willen worden door Christus, geven we toe dat we ongehoorzame mensen zijn. Betekent dat dan dat Christus iets met het kwaad te maken heeft? Helemaal niet. Maar als ik de wet van Mozes eerst afschaf en me daarna weer aan die wet gehouden om te worden vrijgesproken van schuld, bewijs ik daarmee zelf dat ik ongehoorzaam ben. Want dan verwacht ik het toch nog steeds van de wet, ook al zegt God dat dat niet zal helpen. De wet van Mozes werd mijn dood door mijn ongehoorzaamheid aan die wet. Ik ben dus dood voor de wet. Nu kan ik voor God leven, want ik ben samen met Christus gekruisigd. Toch leef ik. Dat komt doordat niet meer mijn eigen ik leeft, maar Christus leeft in mij. En zolang ik nog in dit lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Want Hij houdt heel veel van mij en heeft zijn leven voor mij geofferd. En ik zal niet doen alsof dat niet zo is. Want stel dat de mensen van hun schuld vrijgesproken hadden kunnen worden door zich aan de wet van Mozes te houden, dan had Christus niet hoeven te sterven. Dan zou Hij alles voor niets hebben gedaan.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

frisse blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar... Kruidvat.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken daar. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich vandaag niet verder verspreid, maar het is nog steeds niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden vanavond wel weer naar huis. Op een bedrijventerrein in IJsselmuiden bij Kampen is vanmiddag een explosie geweest en daarna brand. Waarschijnlijk was het een drugslab dat ontplofte. Er vielen geen gewonden. In de zoektocht naar twee verdachten is een burgernetmelding verstuurd. Een van de twee is opgepakt. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en het is bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Een korte file nog en die staat op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Voor Hardingsveld Giessendam 4 kilometer met 5 minuten vertraging.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: station.
1: Sometimes I feel like I just keep pretending.

0: Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een groep boeren heeft vanavond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. In Delft is een auto door een muur van een parkeergarage gereden, meldt Omroep West. Daarna hing die met zijn neus in de lucht op de eerste verdieping in een winkelcentrum. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en moest naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de auto daarna weer naar binnen getrokken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Veel Belgen in de buurt van natuurpark De Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant, aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. De FIFA heeft de Franse topman ontslagen. Volgens het Britse Sky News zou dat zijn omdat hij kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om aandelen te verkopen voor het WK voetbal. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. Veel voetbalbonden hadden kritiek op de plannen van Infantino. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship, U

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezichthouders werden vorige week door Omroep Brabant gefilmd tijdens hun werk. Er was te zien hoe ze controleren of iedereen zich houdt aan het spoeiverbod. Maar daardoor werd bekend hoe ze heten en kregen ze persoonlijke bedreigingen. De bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP Nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.
1: GNR.